0: gekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land, met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt een nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phoon. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertcenter brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. China probeert een van die nieuw gevormde meren in Tibet leeg te laten lopen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in de Verenigde Staten ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. En China probeert nu een nieuw gevormd meer in Tibet leeg te laten lopen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben gisteren urenlang bij elkaar gezeten, maar zonder resultaat. Vandaag wordt het overleg voortgezet en de plannen moeten uiteindelijk maandag klaar zijn. En bij het meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had een broze gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Met zijn overlijden volgt zijn 53-jarige zoon Hakon hem op als nieuwe koning van Noorwegen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt. Een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden na een verslechterde gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Hakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij en het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug, terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken en het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. Uit onderzoek van het journalistieke platform Argos blijkt dat gemeenten nauwelijks optreden tegen verhuurders die te veel vragen voor studentenkamers. Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. Van de 2637 onderzochte advertenties op Kamernet zijn 6 op de 10 kamers te duur. In het Weense Museum voor Toegepaste Kunst is een diamanten halsketting met 673 diamanten gestolen. Het is eigendom van de Egyptische koningin Nasli. Twee mannen sloegen gistermiddag een vitrine in en vluchtten. Het sieraad werd in 2015 voor 4,3 miljoen dollar geveild. De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
2: Dit is Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakke. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.
3: Een hele goede middag. We zijn er weer. Archipel Actueel. Ik breek me de tong op. Het is 28 augustus en mijn naam is Erwin van Oosten. Tegenover mij is het Arjan Huizer. Arjan, goedemiddag.
4: Hey Erwin, goedemiddag.
3: Hallo.
4: Hoe gaat het?
3: Ja, lekker.
4: Ja, zeker. Een drukke week achter de rug.
3: Enorm.
4: Enorm. Ja, serieus? Dat je zegt van nou, ik moet even bijkomen op de vrijdagmiddag.
3: Ze zijn aan het schilderen, dus dat is altijd een beetje koffie brengen, weet je wel, dat soort dingen.
4: Bij mij zijn ze klaar met schilderen.
3: Dat meen je niet. Vorige week moesten ze nog beginnen.
4: Ja, moet nagaan hoe snel dat gaat.
3: Het is ongelooflijk. Ja.
4: Nou, door de onderdorpen moet nog even dubbel gedaan worden. Maar toch het regelt nu.
3: Ja, dat zie je niet.
4: Nee. Archipel Actueel, welkom. Elke week gaan we het nieuws bespreken van de week. En wat er ook weer gaat gebeuren. Nou ja, er gaat heel veel gebeuren de komende uren. Tot aan zaterdagavond hebben we de omloop met Omloop Radio. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben.
3: Leuk.
4: Maar ja, er is natuurlijk nog veel meer nieuws. Onder andere dat de gemeente een rookverbod instelt in natuurgebieden.
3: Nou ja.
4: Je zou zeggen, nu met de regen, is dat dan nog nodig? Nou, waarschijnlijk wel. De droogte is zeker nog niet voorbij. We hebben wat politiek nieuws. Dat plaatsen wij altijd op de website op donderdag. Kunnen we ook meenemen in Archipel Actueel op de vrijdag. En het Streekmuseum Goeree Overflakkee viert 70 jaar en kijkt vooruit. Nou, dit en meer in Archipel Actueel.

0: De hitplaat van vandaag. Nou ja, je kan het wel raden, hè? Oh, ja, dan moet jij.
1: Dan moet ik raden, ja, maar ja, ja. Dat heeft helemaal geen zin meer, toch?
0: Dat, is dat zo?
1: Nee, ja, dat is helaas ons ontvallen.
0: En wie is het? En wie is het?
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
1: Ja.
0: Ja, de publiekslieveling van iedereen over de hele wereld.
1: Zo, en, inderdaad, ja.
0: Ja, ze heeft schijnbaar heel veel weggegeven van haar rijkdom.
1: Oké. Okay.
0: En dat maakte haar ja, heel erg populair. En geliefd.
1: Ja, vanwege die rijkdom? Of nou, ook gewoon als goed kan zingen?
0: Vanwege dat weggeven voornamelijk.
1: Ja, ja, precies.
0: Het was een harde zakenvrouw schijnbaar.
1: Oké. Okay.
0: Maar ze gaf onder andere boeken weg over heel de wereld. Elke maand kreeg iedereen die dat wilde een boek.
1: Oh, joh.
0: Ja.
1: En dat's... wat voor boek?
0: Nou, dat is gewoon een leesboek.
1: Een leesboek, ja, nee, precies. Oké, okay. Nee, niet dat ze zichzelf als schrijfster...
0: Nee hoor, nee, nee. Nou, nee. Misschien heeft ze wel een boek, dat is, zover weet ik het niet. Nee, maar okay. Voornamelijk ken ik haar van haar gezang.
1: Juist. Dus. En hoe oud is ze mogen worden?
0: Nou, het is 80.
1: Zo.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Veel te jong natuurlijk.
1: Nou ja, goed. Ja, ik denk dat het op zich een mooi leeftijd is. Maar ik denk dat je nooit van een geliefde afscheid wil nemen.
0: Nee, dat is ook zo.
1: We maken een brugje naar 70 jaar geleden. Want toen is het Streekmuseum Goeree Overflakke begonnen. Althans 77 eigenlijk. Maar... Mm-hmm. 70 jaar bestaat het museum in Sommelsdijk.
0: Okay.
1: Ja, wel bekend natuurlijk.
0: Zeker.
1: Sinds de opening op 19 juli 1956 groeide het museum uit van 2 naar 7 historische panden met een collectie van ongeveer 15.000 voorwerpen. En nu breidt het museum een ingrijpende herinrichting voor, waarmee de verhalen achter de collectie beter zichtbaar moeten worden. Het museum vindt zijn oorsprong in 1949 dus. Want ja, 7 jaar daarvoor heeft winkelier André Kruider het initiatief genomen om voorwerpen en gebruiken van Goeree Overflakke te bewaren voor toekomstige generaties. We hebben een reportage geplaatst op onze website omroeparchipel.nl. Daar kan je meer luisteren en kijken over het Streekmuseum, wat er allemaal gaat gebeuren. Want er gaat best wel wat gebeuren, want er gaan best wel wat objecten weg.
0: Ja.
1: Ze maken het, ja, less is more, denk ik dan een beetje.
0: Oh ja, precies. Ja, overzichtelijker in ieder geval, ja.
1: Ja. Ja. Nu is het natuurlijk ook wel veel al digitaal. Je kunt natuurlijk ook in VR het een en ander ook bekijken.
0: Ja, dat hebben ze natuurlijk al, een klein beetje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus het gaat veranderen, het Streekmuseum. Ik had het net al over, politiek op donderdag. Als er politiek nieuws is, dan plaatsen we dat meestal in onze rubriek Politiek op donderdag op onze website. En het gaat deze keer over het nieuwe bestuur van het CDA. En daar zijn 4 van de 5 bestuursleden zijn vrouw.
0: Mooi.
1: Ja, toch? Nee, want bij de wethouders natuurlijk, bij de coalitie... Ja. Was ook wel het commentaar van, hey, het zijn alleen maar mannen.
0: Zeker.
1: Misschien zouden ze het bewust hebben gedaan van, oké, dan gaan we een nieuw bestuur en dan gaan we er 4 vrouwen in.
0: Dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Ja, ja. Dat zou mooi zijn, maar I don't know.
1: Nou, ja. Nee. Voorzitter Ter Bot Verhoeven zegt, het is mooi dat we met 4 vrouwen zo sterk vertegenwoordigd zijn in ons bestuur. We hopen dat onze samenstelling ook andere vrouwen laat zien dat er volop ruimte is om politiek en maatschappelijk actief te worden. Maar minstens zo belangrijk is dat we weer een groep betrokken en actieve mensen bij elkaar hebben die zich met veel enthousiasme willen inzetten. Al dus Thea. En Thea hebben we ook in de reportage gehad. Heb je hem gezien met de tuin? Ze heeft de tuin beschikbaar gesteld. Welcome to my garden.
0: Die reizigers die aankomen wippen. Ja, dat heb ik gezien.
1: Was dezelfde,
0: zeker.
1: Dezelfde Thea.
0: Oh, dat is dezelfde Thea.
1: Okay. Ja, zeker. Ja. En ja, heb je wel eens last gehad dat er geen post in jouw brievenbus kwam, terwijl je het wel verwachtte? Ja.
0: Zeker, dat zal vast wel een keer gebeurd zijn. Ja, dat klopt. Ja.
1: Nou ja,
0: inwoners
1: van Melissant die ervaren sinds juli al problemen met de bezorging van brieven, rekeningen en omroepbladen.
0: Dat las ik ook, ja.
1: Op de Facebookpagina Unie van Melissant, ja, die is er, klagen mensen over de postbezorging. En sommige poststukken komen weken later aan of worden helemaal niet bezorgd. Ook in Herkingen zijn problemen gemeld. Nou, PostNL laat in de reactie weten op de hoogte te zijn van de problemen. En ze zeggen dat de afgelopen weken ze inderdaad signalen hebben gekregen dat de post niet goed is bezorgd in Melissant en Herkingen. Volgens PostNL is inmiddels ook duidelijk waardoor de problemen zijn ontstaan. Het bedrijf zegt een nieuw bezorger te hebben aangesteld voor enkele dagen per week. Vervolgens bleek dat de werkzaamheden niet goed werden uitgevoerd.
0: Oh, ja.
1: Er is inmiddels ook een vacature.
0: Ja.
1: Voor mensen. Ja, het is echt waar.
0: Gek is dat. Ja.
1: Het bedrijf heeft niet aangegeven of deze vacature verband houdt met de problemen die ontstonden nadat een nieuw bezorger was aangesteld.
0: Oh, okay.
1: Ik moest denken aan vroeger met bezorgen van flyers en zo. Mm-hmm. De bekende bijbaantjes die je vroeger had.
0: Zeker, ja.
1: Dat je dan soms wel eens collega's tussen haakjes zag, die dan zo makkelijk vanaf maakte dat ze gewoon alle folders ergens in de berm dumpte.
0: Of in de bosjes. Ja.
1: In de bosjes, ja. Ken je ze nog?
0: Ja, nou, die kennen ze niet.
1: En jij gewoon door weer en wind gewoon elke brievenbus. En hij gewoon, ik heb mijn... Maar goed, dat was er nog maar een paar weken. En
0: opgelost.
1: Werd er geen natuurlijk ook weer ontslagen.
0: Nee, maar mensen, mijn dochter heeft folders rondgebracht van winkels en dat soort dingen. Weet je
1: ja, ja, dat bedoel ik. Ja.
0: Pakketje, ja, precies. Ja. Wat had ik erover zeggen?
1: Zij heeft ook gedumpt in de BMW?
0: Nee, zij heeft dat niet gedaan. Nee, zeker niet. Maar nee, dat wou ik zeggen. De mensen wachten op de folders, sommige mensen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus ja, dat heb ik nooit bevroed, eigenlijk.
1: Nou, ik denk dat het tegenwoordig iets minder is, maar...
0: Ja. Nou, nee, dus.
1: Nee?
0: Nee, dat gaat nog volop door.
1: Oké, voor de aanbiedingen.
0: Zijn boos als je te laat bent. Dus dat is heel apart.
1: Ze verwachten dat ook iedere week de folders op hetzelfde tijdstip worden gebruikt.
0: Ja, maar ik snap het ook wel. Kijk, mensen die het misschien niet zo breed hebben... en die gaan gewoon browsen door de folders. En tegenwoordig trouwens ook heel goed digitaal te checken, volgens mij. Al die folders.
1: Nou goed, sowieso, waarom zou je te veel betalen?
0: Nee hoor, toch? Zeker. Nee, maar helemaal terecht ook. Hè. Ja. Ik heb daar helemaal geen oordeel over. Maar dan word je wel een beetje pissig als je geen folder hebt.
1: Ja, het is een beetje zoals de ochtendkrant. Daar zit je dan op te wachten.
0: Zeker, er zijn ook genoeg mensen die dat heel erg belangrijk vinden. Ja.
1: Een andere inwoner schrijft dat in de PostNL-app staat dat er een belangrijke brief onderweg is. En vervolgens ontvangt ze dus ook niks. Mm-mm. Dus ja, dat zijn van die...
0: Dat is irritant.
1: Iemand gaf ook aan dat de verzekering heeft al een aanmaning gestuurd. Maar ook die aanmaning heb ik niet ontvangen.
0: Nee, dat schiet niet om.
1: Stuur ze dat tegenwoordig ook niet digitaal, zit dan ook te denken. Maar...
0: Ja, goed. Niet iedereen is digitaal ingericht natuurlijk.
1: Nee. Ja. Nou goed, zelfs de Belastingdienst die stuurt nog en post en digitaal.
0: Ja, die zijn dan verplicht natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, totdat je het anders aangeeft.
1: Precies. Ja. Ja, het is natuurlijk nog de vraag tot wanneer dat dan verplicht is. Mm. Op een gegeven moment zal alles toch digitaal worden.
0: Ik vrees het ook, ja.
1: Ja. Oh. Na de plaat gaan we het hebben over de 10.000 bezoekers van de Holle Bolle Dag.
0: Oeh, 10.000, ja. Ja, het was druk inderdaad.
1: Het was druk.
0: Ja,
1: absoluut. Ketterdruk, zei je. Ketterdruk, zei je.

0: alweer een nieuwe hit misschien wel. Van en voor Alex Warren. Emerald Eyes. Op Omroep Archipel. In afwachting van de hele lange uitzending van Omroep Radio. Het begint om 6:00. En we zijn benieuwd wat het allemaal gaat worden. Ik hoop dat het weer wat beter wordt.
1: Ja, nou, de verwachting is dat een paar procent kans is op regen rond 7:00.
0: Oké. Okay.
1: Dus een droge start. Mm-hmm. Maar ja, wat daarna gaat gebeuren.
0: Yeah.
1: Goed, ga je horen tijdens Omroep Radio.
0: Zeker.
1: Elke uur hebben we ook het lokale nieuws. Een eigen journaal, Omroep Radio journaal.
0: Ah, zo.
1: En op televisie kan je de start in, of met live beelden zien. En het radiosignaal zenden we ook uit op televisie. En de finish komt uit mijn hoofd een beetje rond 3:00 ook live op televisie.
0: Mm-hmm.
1: Of in beeld, want uiteindelijk kan je het beeld ook op de website bekijken.
0: Mm-hmm.
1: En daartussenin gaan we slow TV doen. Kende je de term? Dat was even de vraag intern van, kennen mensen de term slow TV?
0: Nou, dat denk ik niet dat het algemeen bekend is.
1: Nee,
0: maar je kan je er wel iets bij voorstellen natuurlijk,
1: ja, nou,
0: denk ik.
1: Precies, nou, de naam zegt het eigenlijk al.
0: Ja.
1: Ja. En dat doen we door middel van webcams. Dus tijdens de route zijn op verschillende plekken webcams neergezet.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je de lopers voorbij zien lopen. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Ja, zo is
1: ja, dus
0: het.
1: Dan kan je gewoon slow TV kijken naar de lopers met op de achtergrond het signaal van de radio.
0: Weinig actieve beeldwisselingen en dat soort dingen eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja. En vandaar slow TV.
0: Ja, nee, precies.
1: En als het droog blijft, dan ga ik ook nog met de drone de lucht in. En dan ga ik live vanaf de drone ook uitzenden.
0: Oh, gaat dat?
1: Ja, we hebben van de week getest en dat is erg leuk. Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Maar ja, nogmaals, het moet wel droog zijn, want anders gaat dat ding toch echt niet de lucht in. Dan overleeft hij het niet. Maar goed, inderdaad, zo leven we naar 6:00 toe. Want dan begint de uitzending van Omroep Radio. Ondertussen hebben we nog nieuws. En ik zei het net al, 10.000 bezoekers voor de Hollebolle Dag. Volgens Bertrand van der Boogt, een van de mensen van de organisatie. En dit jaar was het 100 jaar elektriciteit. En maandag hebben we uiteindelijk een reportage. Ik kijk even naar onze redactie die achter mij zit. Daar. Dat is maandag, hè? Is het 100 jaar...
2: Nee, dan is Oude Tongen als allerlaatste
1: door. Dat was het. Kijk, het gebeurt live op de radio. Ja, Oude Tongen is als laatste aangesloten op de elektriciteit. Dat was het, ja. Komt ook nog een reportage over aanstaande maandag. Maar goed, deze reportage van de Hollebolle Dag staat online. Onze collega, omroepmedewerker Sam Hoek heeft hem gemaakt. En heeft toen ook gelijk de nieuwe wethouder gesproken.
0: Ah, kijk.
1: Ja. En wat ik grappig vond, dat is dus, een van de wethouders natuurlijk, Bart Meijroos. Die heeft evenementen, cultuur en zo in zijn portefeuille. Mm. Dat hij kaasplankje vasthield op beeld.
0: Zacht, ja.
1: Ja. En uiteindelijk dan zei hij, daar staan alle dorpen en dan kan ik goed oefenen. Ik vond hem wel grappig.
0: Ja.
1: Ja, we gaan hem scherp in de gaten houden natuurlijk. Want ja, zoals wij eilandbewoners zeggen, het is toch een overkanter. We gaan hem toch in de gaten houden, ja.
0: Nou, moet je geluid kijken.
1: Nee, ja, ik ben zelf ook een overkanter. Dus,
0: oh ja, dat is waar. Ja,
1: zo ben ik ook in de gaten gehouden.
0: Ja, wij zijn continu in de gaten gehouden.
1: Sorry?
0: Wij zijn continu in de gaten gehouden.
1: Nou ja, precies. Ja. Inmiddels zijn we al bijna het behang hier op het eiland.
0: Ja, dat mag ik wel zeggen, ja.
1: Ja, toch, je blijft een overkanter.
0: Ja, je blijft een overkanter, hè. Sorry. Ik zit overigens naar onze televisiebeelden en ik zie daar Ron. Gitaar spelen.
1: Ja, klopt.
0: Die had ik nog niet gezien deze. Is die nieuw?
1: Hij is nieuw.
0: Okay,
1: ja,
0: okay,
1: ja, dat gaat over de reportages van de koren. Dus onze collega Ron die heeft wat koren bezocht de afgelopen maand.
0: Okay.
1: En die gaan we de komende maanden elke maand eentje uitzenden. En dit is de Blue Stock Singers uit Nieuwe Tongen.
0: Ja, die heb ik onlangs live gezien.
1: Ja, nou ja. Hij dus ook.
0: Ja.
1: En hij kon nog even een riedeltje meespelen op de gitaar.
0: Ik zag het, ja.
1: Vorige keer heeft hij meegezongen op een koor.
0: Dat is misschien...
1: En nu heeft hij met de gitaar meegespeeld. Weet niet wat beter is. Dat weet ik niet. Nou ja. ik ben benieuwd wat hij dan de volgende keer gaat doen.
0: Ja.
1: De derde aflevering. Misschien gaat hij wel dirigeren.
0: De blokfluit.
1: De blokfluit, precies. Mensen, mocht je nieuws hebben, redactie@omroeparchipel.nl. Van harte welkom. Dan kunnen we het gaan bespreken in Archipel Actueel. Plaatsen op onze website, in onze app. Bespreken op de radio, podcast. Zeg het maar voort, televisie. Het kan allemaal. En over podcast gesproken. De nieuwe Eilandkunst podcast is ook weer vandaag online gekomen. En de verandering van het nieuwe seizoen is, dat is het tweede seizoen van de kunstpodcast, is dat die via de app en de website te beluisteren is.
0: Ja, okay.
1: Dus we maken niet meer gebruik van de standaard podcastdiensten zoals Spotify, Apple Music en Amazon en zo.
0: Mm.
1: Maar heel gericht dat je naar de app gaat van Archipel en dat je hem daar luistert of de website.
0: Ik zou zeggen beter, toch?
1: Ja, precies.
0: Mij ook. Ja, verleden week helemaal uit mijn dak door de nieuwe van Chaka Khan. Niemand anders, maar

0: een stem, hè, nog steeds. Na al die jaren. 1976 had ze haar eerste hit, volgens mij. Solo, wat ik verleden week zei.
1: Ja.
0: Want verleden week ook al gedraaid. Maar ja, het blijft mooi. Nieuw album heet hetzelfde als de single op dit moment. Curious Subject, inderdaad. Dus Chaka Khan en een haar nieuwe. Nou ja, here we go.
1: Ja, want ik voel me nog af.
0: Dat was mijn tekst.
1: Ja. Sorry. En over naar de overkant. Ja, ik stond er even over na te denken, voordat ik er even stil was.
0: Ja, precies.
1: Naar dus haar greatest hits, wat dat ook alweer was. Was dat dan die I Feel For You? Of niet?
0: Ja, dat is er één. I'm Every Woman.
1: Oh ja, die vooral.
0: Dat zijn allemaal geweldige nummers. I'm Every Woman.
1: Oh ja, die vooral.
0: Dat zijn allemaal geweldige nummers. Ja, dat vind ik.

0: Binnen van dus een man die voor de kust overboord was geraakt. En de kustwacht zette daarop meerdere reddingseenheden en een vliegtuig in om de man te zoeken. De zoekactie vond plaats op de Noordzee in de omgeving van het lichtplatform Goeree. De man is niet gevonden, ook in de dagen daarna is naar hem uitgekeken. En de melding kwam volgens de kustwacht kort voor middernacht binnen. Naar aanleiding daarvan werden een kustwachthelikopter en 3 reddingboten van de KNRM uit de Hoek van Holland, Stellendam en Scheveningen ingezet. Ook werd de scheepvaart in de omgeving gewaarschuwd en gevraagd uit te kijken naar een persoon in het water. Verschillende schepen sloten zich aan bij de zoekactie, waaronder een loodsboot, en ook werd een kustwachtvliegtuig ingezet om vanuit de lucht naar de man te zoeken. De zoekactie leverde geen resultaat op en volgens de kustwacht is de man ook in de dagen na de melding niet gevonden. Het lijkt me toch wel zeer vervelend, want het is natuurlijk een melding die serieus wordt uitgezonden. Man overboord.
1: Zeker.
0: Op een gegeven moment wordt hij natuurlijk wel ergens gevonden. Maar dat kan natuurlijk best wel lang duren voordat hij natuurlijk ergens aanspoelt.
1: Ja.
0: Dat hoeft niet in Nederland te zijn.
1: Nee, door de stroming te maken. Ja, precies. Ja, dus ja, dat precies. Is.
0: Het was dus vlak voor middernacht 22 augustus. Het rookverbod van de gemeente.
1: Hoe is het ermee?
0: Ja, rook in bossen, duinen en andere natuurgebieden op Goeree Overflakkee is vanaf nu officieel verboden tijdens de droge maanden. Het rookverbod geldt voortaan elk jaar van 1 april tot en met 31 oktober. En het is afgelopen maandag 25 augustus ingegaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat op 18 augustus besloten om het risico op natuurbranden te verkleinen. Nou, het is dus nu straks ieder jaar zo, van 1 april tot en met 31 oktober. Het verbod geldt voor alle bossen, heide- en veengronden en duingebieden op het eiland. Om te voorkomen dat een weggegooide sigaret net buiten de grens alsnog een brand veroorzaakt, geldt het rookverbod in een zone van 30 meter rond al deze gebieden. Heb je het ooit wel eens gezien op tv dat ze lieten zien hoe snel zo'n brand zich kon ontwikkelen?
1: Ja, ik heb het wel gezien. Ja, ja. Zeker met wind gaat dat heel snel natuurlijk.
0: Ja, dat je echt. Ja, het is letterlijk natuurlijk een klein vuurtje wat zich dan heel snel uiteindelijk verspreidt.
1: Zeker, ja, ja.
0: Dus vanaf 1 april tot en met 31 oktober mag je niet meer roken in de natuurgebieden.
1: Maar je mag wel fikjes steken dan.
0: Dat mocht altijd al, denk ik.
1: Nee, maar goed. Een beetje flauw natuurlijk, maar dat is wel een beetje eenzijdig toch of niet? Want niet iedereen rookt ook. Ik bedoel.
0: Nee.
1: Ik als niet-roker kan wel een fikje steken daar.
0: Ja, maar ik denk dat het algemeen verbod is dat je in het bos geen fikje mag stoken.
1: Het is flauw.
0: Maar dat geheel terzijde.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is wel een brugje naar de boa's. Want ja, die moeten dat natuurlijk uiteindelijk in de gaten houden. Mm-hmm. Want het ligt in artikel 2.18 vast van het algemene plaatselijke verordening. APV. En de rookverbod kan zomaar €170 boete opleveren.
1: Wauw.
0: Ja. Hoewel handhavers de bevoegdheid hebben om meteen een boete uit te schrijven, zetten zij in de praktijk vaak eerst in op waarschuwingen en dat vergroten van het bewustzijn onder de recreanten. Bij acute droogte en een groot risico op natuurbranden kunnen handhavers direct een boete uitschrijven. Nou, we hebben nog een artikel over de boa's. Dat komt aanstaande maandag online. En dat is in samenwerking gemaakt met de andere streekomroepen en de regionale zender Rijnmond.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Prachtig.
0: Yes.
1: Ook tijd voor muziek, begrijp ik.
0: Ja, precies. Tijd voor muziek. En het weer.

0: is de nieuwe van One Republic. Pay That Toll. Op Omroep Archipel. In afwachting van de lange uitzending. Ik zeg het nog maar een keer. En straks hebben we nog een boodschap van de burgemeester. Dat is ook wel leuk.
1: Ja.
0: Toch? Ja, nee.
1: Een van de boodschappen die er zijn.
0: Ja, ik zie jou ineens verrast kijken. Maar ja. Dat hadden we toch.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, maar er zijn er meer. Want de bekende Valkenaars... Mm-hmm. Die hebben allemaal een boodschap ingesproken.
0: Ja.
1: Voor de omlapers.
0: Nou, dat vind ik wel leuk.
1: Is echt
0: leuk,
1: heel leuk.
0: Leuk verzonnen, ja.
1: Ik ga niet verklappen wie allemaal. Oh ja, maar de burgemeester hebben die hebben we
0: sorry.
1: Al. En die komt zo meteen langs.
0: Ja.
1: Maar laten we eerst maar eens even kijken naar dat weerbericht. Want het is toch dat je zei het van wisselvallig.
0: Ja.
1: Vanavond staat er veel wind uit het zuidwesten en kan langs de kust soms hard zijn met een windkracht 7. En ook boven land waait het dan flink door met een vrij krachtige wind, windkracht 5. Bovendien blijven enkele buien actief met kans op onweer en daalt de temperatuur naar 16 of 17 graden. En morgen vallen opnieuw buien, maar de kans op onweer is dan wel kleiner. In de middag raakt het bewolkt vanuit het zuidwesten en volgt een gebied met buiregen. De zuidwestenwind is nadrukkelijk aanwezig en waait matig tot vrij krachtig. In de avond draait de wind naar het zuiden en trekt verder aan naar krachtig tot hard met langs de kust... Kans op zware windstoten. Tot rond 75 km per uur. En het wordt opnieuw maximaal 22 graden. Als je even de microfoon op wil zetten van Sam, want die is inmiddels aangeschoven.
2: Ja, het lukt.
1: Kijk, ja,
2: ik ben inmiddels aangeschoven.
1: Ja. Hey Sam, ik wil met jou even hebben over Omroep Radio.
2: Ja, ook dan moet je bij Jeroen Witte zijn.
1: Ja, Jeroen Witte is uiteindelijk de producer, zoals dat dan heet, van het gebeuren.
2: Helemaal waar.
1: Maar jij bent wel een van de techneuten.
2: Dat klopt, ja.
1: Dus vandaar dat ik dacht van, ik ga even jou vragen. Zo meteen over een kwartiertje gaan we dus niet hebben over jouw weekendstem. Want normaal is dat zo, hè? Jouw weekendstem op de vrijdagavond. Maar we hebben vanaf 6 uur Omroep Radio.
2: Ja.
1: Nogmaals, jij bent een van de techneuten. Wat, ja, ik denk dat heel veel mensen het niet doorhebben. Wat er uiteindelijk bij zo'n radio-uitzending... maar nogmaals hebben we ook televisie, er komt ook heel veel bekijken.
2: Zeker.
1: Maar nu even radio. Wat komt er nou bij de radio kijken?
2: Nou, wat er allemaal bij komt kijken? Nou, we hebben natuurlijk verslaggevers. En die moeten allemaal verbinding hebben natuurlijk.
1: Ja.
2: Er zijn,
1: hoe werkt dat?
2: Hoe werkt dat?
1: Ja.
2: Nou, ik zal het proberen uit te leggen.
1: Ja.
2: Je hebt gewoon 5G natuurlijk, hè, waar we gewoon
1: mobiele internet.
2: Ja. En daarop komen onze verslaggevers binnen. Via een software op de computer.
1: Ja.
2: En het is niet meer via telefoonlijnen.
1: Nee, ze hebben een speciale software op de telefoon. Hè?
2: Ja, precies. En die maakt dan connectie met de studio of met de server hier in Dirksland.
1: Ja.
2: En dan
1: en jij kunnen ze daar binnenkomen.
2: Ja.
1: En dan kan je ze één voor één in de uitzending zetten.
2: Ja, of allemaal.
1: Ja, precies.
2: Je kan ze ook allemaal unmuten.
1: En ze maken het niet uit waar ze zijn. Het kan bij de finish zijn. Het kan bij de hoek van Sint-Japen zijn.
2: Het kan in Australië zijn.
1: Ja.
2: Het kan in Engeland zijn.
1: Ja, maar in dit geval is het de omloop.
2: Precies.
1: En we zenden dus vanaf 6 uur uit tot de volgende dag zaterdag 8 uur, als ik het goed zeg uit mijn hoofd.
2: Zeker.
1: En dat is een vrij lange uitzending. Ben jij dan ook 26 uur lang techneut of wordt het afgewisseld?
2: Nee, we hebben ploegen van 3 en die worden allemaal opgesplitst. Dus ik zit van 6 tot 12 vanavond. En dan
1: is ook wel lang.
2: Is ook wel lang hoor.
1: Ja,
2: maar,
1: ja.
2: Maar ja, goed. Het zal toch moeten, hè? Kijk, ik heb mezelf zo ingerozen, dus ik heb gewoon mijn beschikbaarheid doorgegeven.
1: Ja, precies.
2: Dus,
1: ja. En in de nacht gaan we ook door.
2: Klopt, ja. Dan zit er ook weer een aparte ploeg. De nachtclub zit er dan.
1: Ja.
2: De avondploeg.
1: De nachtploeg
2: die,
1: dan, ja.
2: De avondploeg en de nachtploeg, die wisselen elkaar af. En dan de ochtendploeg weer.
1: Ja.
2: En dat is dan van 6 tot 8. Ik zit van 8 tot 12.
1: Ja, ook best wel weer lang.
2: Ook weer wel een tijdje.
1: Ja. Ja. En dan wisten de presentatoren een beetje om de 2 uur, dacht ik, af. Hè, dat er weer een nieuwe presentator is. En,
2: klopt.
1: En verschillende presentatoren. Dus
2: zeker.
1: De presentatoren van de omroep zelf. Maar ook externe presentatoren, begreep ik.
2: Ja, klopt. 2 uit Hilversum.
1: Ja, Hendrik Willem Hofs van de NOS.
2: En Daniel langs. Bom van Talpa.
1: Ja, Hart van Nederland zit hij bij, hè, als
2: klopt.
1: Redacteur daar.
2: Ja, ja. SBS. Dus, ja.
1: En zo nog vele anderen. Dus dat is best wel leuk.
2: Zeker.
1: Uiteindelijk bij elkaar hebben zijn er 30 vrijwilligers op de been.
2: Ja, zo ongeveer wel.
1: Ja, ook voor de televisie natuurlijk.
2: Televisie ook.
1: Ja. Ja, en televisie, wat ik net ook zei, is eigenlijk ook meer video. Want we gaan live ook op internet. Niet alleen met het audio, dus met geluid, maar ook met beeld. En we hebben ook nog eens een live blog.
2: Hey, kijk nou.
1: Daar wordt ook van alles in gezegd. Dus, via allerlei kanalen kan je het nieuws van de omloop volgen. Ga je zelf nog kijken trouwens?
2: Nou, we zetten hem gewoon hier op het scherm zetten we hem op. En in de regie, ik noem maar even de regie.
1: De regieruimte.
2: Techniek, technische ruimte. En met deze voorbereiding zijn we al maanden mee bezig.
1: Ja, ja.
2: Al vanaf mei zo'n beetje.
1: Daar leef je naartoe, hè, dan?
2: Zeker, ja. Ja, ik stond van de week te publiek. Ha! nog maar een weekje.
1: En dan, het enthousiasme.
2: Ja, ja zeker.
1: Heel,
2: ja,
1: goed, heel goed, heel goed. Ga je nog, dat voeren we dus serieus wel af. Dus de tweede keer dat ik het vraag. Ga je nog zelf kijken bij de omloop?
2: Nou ja, kijken via tv denk ik.
1: Ja toch, ja toch. Ja, ja, ja,
2: okay. Ja, ja,
1: je beleeft het echt op afstand.
2: Ja, als jij, maar je beleeft het wel via afstand inderdaad. Maar je zit wel midden in die sfeer.
1: Ja.
2: En dat is het mooie van de radio. We kunnen je via elk kanaal dat wij aanbieden, kunnen we je de omloop laten volgen. Dus ook via televisie.
1: Stap onze app. Voor stap.
2: Precies.
0: Stap voor stap.
2: Zodat je geen stap hoeft te missen.
1: Precies. Nee. Hebben we daar al een mooie... Dan kunnen we zo meteen nog even de jingle...
2: Dat is goed. Ja. Ik vind ze leuk geworden.
1: Ja, allemaal zo. Ja, maar we hebben ook de promotiejingle natuurlijk.
2: Ja, klopt. Dus, die heb jij gemaakt. Met jouw stem.
1: En jij, hè? We hebben hem samen gemaakt.
2: Ja, oké. Okay, ja. Ja.
1: Kan je die zo meteen nog uit het systeem halen?
0: Ja, als het mij aangeboden is,
2: hij zit nu
0: het is
2: niet meer
0: mooi voor mijn neus. Dus.
1: Okay. Nou, laten we de burgemeester even vragen om haar steun.
2: Ja.
1: En dan kunnen we straks nog even de promotiejingle van
0: doe eerst de burgemeester?
1: Ja.
0: Maar wil je dat echt? Okay.
1: Kan dat?
0: Kopie.
2: Ja, ja.
3: Beste lopers, vandaag ligt het eiland aan jullie voeten. Als burgemeester van Goeree-Overflakkee wens ik jullie veel succes. Geniet van al het prachtigs dat jullie onderweg tegenkomen. Van onze dorpen, dijken, het water en het unieke landschap. En wordt het een beetje zwaar? Bedenk dan dat heel Goeree-Overflakkee een beetje met jullie meelopen. Hou vol en maak er een prachtige, onvergetelijke omloop van.

0: Oei, goed nummer. Just a Kid van Sarah Bareilles. In 2007 had ze een hele grote hit. Love Song heette dat ding. En dit is eigenlijk wel een hele goede opvolging. Ze is overigens ook pianiste en actrice, inderdaad.
1: Wat is er te doen op het eiland? Archipel actueel.
2: Ja, en je denkt dat alleen maar de omloop qua evenement vandaag te doen is. Nee, nee. Martin Mans geeft ook een orgelconcert. Jawel. Vandaag, vrijdag, in de Hervormde Kerk in Dirkszand. En op het programma staan improvisaties op geestelijke en populaire liederen. En deze wordt afgewisseld met klassieke werken.
0: Zo, per de flap.
2: Het concert begint om 8 uur. En de kaarten kosten €12,50 in de voorverkoop en €15 aan de deur. Gaan we naar morgen. Nacht van de Vleermuis. Heb je daar wel eens van gehoord?
0: Ja, tuurlijk.
2: Wat zie jij dat op je telefoon?
0: Nee, ja, ik ben muziek aan het uitzoeken.
2: Oh, oké. Okay, ja,
0: die
2: ja,
0: heb ik uitgezocht, maar die ben ik even van het terughalen.
2: Ah, juist.
0: Dus
2: okay.
0: Laat me met rust even.
2: Dan ga ik verder met de agenda. Ja. Zaterdag 29 augustus om 8 uur, tussen 8 en half 10 om precies te zijn, kunnen natuurliefhebbers deelnemen aan de Nacht van de Vleermuis in het duingebied De Punt langs het Gevelingenmeer bij Ouddorp. De excursie, begeleid door een gids van Staatsbosbeheer, start vanaf parkeerplaats het Punt of punt, punt West bij De Ecopunt. Tijdens de wandeling van circa 3 kilometer leren deelnemers meer over deze kleine vliegende zoogdieren en kunnen ze daadwerkelijk waarnemen met behulp van een bed detector. Het gebied is bekend om vleermuizen die in de winter in bunkers uit de Tweede Wereldoorlog overwinteren. En deelnemers worden geadviseerd zich op het weer te kleden, stevige schoenen te dragen en een verrekijker, camera en flesje water mee te nemen.
0: Oh.
2: Nou, ik weet toevallig mensen die al zo zijn uitgerust, mm-hmm, maar nog geen camera. Of een verrekijker, maar wel stevige schoenen en zich hebben gekleed voor wat weer.
0: Ja, heel veel.
2: Dus je zou, als je wil, vanuit je de omloop wil, één keer door
0: pikken,
2: kunnen gaan.
0: Even een vleermuisje
2: mee. Even een vleermuisje mee kunnen pikken. Moet je wel even van tevoren opgeven op de website van Staatsbosbeheer.
0: Ja, dat kan online waarschijnlijk. Dus dan, heel mooi. Nee, ze zijn heel belangrijk, hè, vleermuizen.
2: Zeker.
0: Ik heb een masterclass in Costa Rica gehad over vleermuizen.
2: Nee, joh.
0: En hun importantie. Ja, ja, zeker.
2: Oh, okay.
0: Gigantisch belangrijk. Dat wordt compleet onderschat.
2: Noem eens één.
0: Nou, onder andere doordat ze zaden verspreiden in de tropische regenwouden.
2: Oh joh, oké. Okay.
0: En dat doen ze ook over heel de wereld. Dus ze zijn uberbelangrijk.
2: Ja.
0: Ja. Dus wees er zuinig op.
2: Nee, ik kan er niet veel aan doen. Ik zie ze nooit veel, maar...
0: Nee, dat is ook zo. Maar ja, mensen vinden ze eng. En dat begrijp ik ook natuurlijk. Maar ja. Ze zijn echt wel het waard om zuinig op te zijn.
2: Ja, juist. Waarvan akte?
0: Ja, waarvan akte inderdaad.
2: Het Huttendorp in Achthuizen, 2, 3 en 4 september. In Achthuizen dus het Huttendorp, waar kinderen aan mee kunnen doen. Ze moeten wel zelf spullen meenemen om een tent of een hut te bouwen. Zoals hout, spijkers, zeil of lakens. En deze spullen moeten vrijdagavond weer mee naar huis worden genomen. Naast het bouwen zijn er ook extra activiteiten. En zo is er op woensdag een broodje knakworst en broodjes bakken. En op donderdag een kleedjesmarkt en een broodje hamburger. En op vrijdag een schuimparty. Een patat eten. Over schuim gesproken.
0: Nou.
2: Daar schijnt ook nog best wel wat verschil in te zijn wat voor schuim daar gebruikt wordt.
0: Oh.
2: Ging een discussie los op onze Facebook.
0: Mm-hmm.
2: We hebben een Facebook met 17.000 volgers.
0: Zeg.
2: Volg je dan niet? Volg hem dan.
0: Volgen.
2: Omroep Archipel op Facebook. En daar ging iemand een discussie voeren over wat voor schuim er dus hier en daar gebruikt wordt. En dat het ene schuim beter is voor je, het andere niet.
0: Oh.
2: En dat soort dingen. Het ene schuim weer beter. En,
0: ja, ja, ja.
2: Ja. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Dit schuim,
0: zo had
2: schuim.
0: Ik, nou ja, zo had ik ook toevallig vandaag nog met mijn dochter een discussie over de color run. Weet je die nog? Ken je die nog, die dingen?
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Met die heb ik nooit begrepen.
2: Poef,
0: ja.
2: Al dat kleuren.
0: Dat heb ik nooit begrepen. Dat, hoe dan?
2: Dat is dat gezond?
0: Allemaal, ja, precies.
2: Ja,
0: dat.
2: Ja, ja, ja.
0: En dat was toch een hype, jongen. En dat iedereen deed het.
2: Ja,
0: en
2: ook hier in mijn eerste was het, hè?
0: Ja, ja, nou, dat is ongelooflijk. Dus, maar je hoort er niks meer van. Dus het zal niet helemaal.
2: Nou,
0: goed zijn
2: in het buitenland toch wel, hè? Dat is echt
0: is dat zo,
2: traditioneel ieder jaar, volgens mij in Mexico en zo.
0: Ah, Mexico.
2: Ja, ja, maar in Nederland heb ik het niet meer. De color runs, nee.
0: Dus, beter.
2: Ja, ik heb geen idee waarvan. Nou ja, als het van kurkuma-poeder is. Dat is
0: kurkuma, ook wel, oh ja, zo.
2: Dat is wel een kleur natuurlijk. En dat is een natuurproduct.
0: Ja.
2: Dat, maar of dat, ik denk niet dat het heel gezond is als het heel veel binnenkrijgt.
0: Als je alles inademt.
2: Maar nee, geen color run, maar wel een huttendorp.
0: En een schuimparty veilig.
2: In Achthuizen, ja. Als laatste nog een laatste kletswandeling. Dat is maandag 7 september. Dan vindt die plaats in Ouddorp. 7 7 en 28 september, dan zijn de laatste kletswandelingen.
3: Kletswandelingen.
2: Dat is hem. Mm-hmm. En tijdens deze wandelactiviteit kunnen inwoners samen wandelen en in gesprek gaan. Het doel is om sociale contacten te bevorderen, beweging te stimuleren en eenzaamheid te verminderen. Tijdens de wandeling loopt een welzijnscoach van Stichting Zijn mee, die beschikbaar is voor een gesprek of ondersteuning. En deelnemers krijgen onderweg een flesje water en een kleine snack aangeboden. En vooraf aanmelden is niet nodig.
3: Nou, sapper ervan. Heel goed. Nou, over naar muziek, begrijp ik.
2: Ja.
3: Het is een nieuwe Marshmallow.

0: De nieuwe Marshmallow featuring Cameron Whitcomb. En dit heet Hallo. Zoiets voor de weekendstem zijn.
1: Ja, lekker plaatje.
0: Ja, toch? Ja,
1: zeker, goede track.
0: Lijkt me ook. Tot zover de muziek. Je wil nog gelijk al horen?
2: Okay. Laten we gelijk starten.
0: Here we go.
3: 28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree-Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet. Zodat je geen stap hoeft te missen.
1: Nou, dat is toch mooi, hè?
0: Schitterend.
1: Het draait al een tijdje mee, maar vanavond is het echt zover. Om 6 uur.
4: Bakgalmpje erop.
1: Ja, Sam heeft hem gemaakt. Mooi gedaan.
4: Zeker, dankjewel.
1: Ja, zelf ook ingesproken, begreep ik.
4: Ja, met mijn tweede stem. Ja, ik kan nog twee. Kijk maar, komt-ie.
0: Hallo, ik ben Sam.
4: En ik ben Sam. Kijk, weet je, dit zijn er gewoon... Kijk,
1: een gespeten persoonlijkheid.
0: Wat jullie kunnen doen.
4: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Nou, we leven dus uit naartoe naar 6 uur. En Sam is al in de uitzending. Die gaat technieken vanaf 6 uur, begreep ik, tot 12 uur.
4: Ja,
1: je klopt. Zei het net. Ja. Als je het hebt over de hoogtepunten van zo'n omloop. Want we doen dat al aardig wat jaren. Ook met de oude omroepen was natuurlijk ook al zover. Ja. Toen was jij nog vloeibaar. Maar het is inmiddels de hoeveelste omloop. Ja, nee, maar zo gaat het wel. De omloop gaat door. In het begin was er zelfs een aparte zender voor. Dat heb je wel gehoord, niet meegemaakt. Gehoord, maar, ja.
4: Omloopzender, ja, daar kon je, bedoel je dan voor de radio of voor de lopers, zeg maar? Nee, dat je de lopers kon volgen?
1: Ja, nou, ja, dat was bij Radio Flakkee hadden ze toen een echte aparte evenementenzender in de lucht gegooid. Die zond dan uit vanuit de Watertoren. En dat was, weet je dat nog, Erwin? Welke frequentie?
0: De 91 rond.
1: Kijk, 91 rond. En het was alleen maar voor de omloop was toen die radio.
4: Oké.
1: Okay. Ja. Nou, tegenwoordig hoeft dat niet meer. Want we zijn er gewoon over het hele eiland uit via FM, DAB+, via de stream, op de app, op de televisie. Je kan ook online de stream beluisteren.
4: Via de verschillende nieuwe kanalen. Website.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, we hebben er maanden aan gewerkt. En dat wordt wel de vuurdoop, want leuk dat je erover begint. Op de nieuwe website hebben we straks een live blog.
4: Hey, wow!
1: Ja, dat is de eerste keer dat we live blog gebruiken. Dus misschien dat we nog moeten bijschaven hier en daar. Hij is natuurlijk wel getest. Maar feedback is dus ook van harte welkom. Als mensen zeggen, hey, wacht eens even. Ik mis dat in de live blog. Dan kunnen we dat natuurlijk ook gelijk weer aanpassen. Maar wat ik dus wilde vragen, want we gaan weer van de hak op het dak. Wat is nou zo'n hoogtepunt van zo'n uitzending?
4: Ja, dat is toch wel als de laatste loper sowieso over de finish komt.
1: Ja, ja.
4: Dat is wel een heel mooi dingetje. Want er is een confetti daar en dan kan je heel die sfeer goed meenemen op de radio. Als verslaggever zijnde.
1: Ja.
4: Maar er zijn natuurlijk buiten hoogtepunten ook laagtepunten.
1: De dieptepunten.
4: De dieptepunten. Ja, sorry, ik zat voor het hebben.
1: Maakt niet uit.
4: Dieptepunten.
1: Ja.
4: Maar dat zie je toch wel op de slikken van Flakkee dat er heel veel mensen uitvallen.
1: Ja, dat is jammer altijd. Ja. Ja.
4: En bij Herkingen.
1: Hareken.
4: Ja, op het einde van de wereld.
1: Nou, vandaar natuurlijk de 80 kilometer Kennedy-mars.
4: Ja, precies. Maar en daar is het natuurlijk zo dat daar
1: kijk, het wordt steeds gezellig, maar ik zie daar Jeroen volgens mij langs hobbelen.
4: Dat zou kunnen.
0: Kan hij gelijk aansluiten?
1: Kom even aansluiten. De producer.
5: Producer.
4: Jeroen Witte!
1: Ja, live op de radio.
4: Kom er even bij. Aan die kant.
0: Ja.
5: Sorry?
4: Kom er even bij.
1: Ja, we hebben het over omloop. We hebben het over omloop radio.
5: Ik sta hier op de gehandicaptenparkeerplaats.
4: Dat maakt niet uit.
1: Sam, verplaatst hem wel eventjes.
5: Ja.
4: Hij is even aan het overleggen.
1: Hij is even aan het overleggen. Ja, kijk.
4: Kijk eens aan. Ja.
1: Ja, want ik had het wel met een van de techneuten erover. Maar het is leuk om de producer eventjes achter de microfoon te hebben.
0: De producer.
1: Meneer Jeroen Witte, goedemiddag.
6: Hallo.
1: Hey. Hoe gaat het? Want ik denk dat je vanmorgen wakker werd van oké, today is the day.
6: Nou, dat sowieso.
1: Ja.
6: Maar qua bevende vingers, dat valt wel mee.
1: Gaat dat komen? Of zeg je, nee hoor, het is eigenlijk... Want ja, ik had net met Sam erover. Al jaren wordt natuurlijk omloopradio gemaakt. Bij de oude omroepen was het natuurlijk al. We hadden het net over 91 rond, was het vroeger nog de zender.
6: Dat hoorde ik net inderdaad.
1: Heb je dat al meegemaakt?
6: Ja, ik weet niet of ik dat heb meegemaakt. Het zegt me eigenlijk helemaal niks.
1: Nee.
6: Ja?
1: Okay.
6: Ja,
1: okay. Erwin denkt van wel, ja?
0: Ja, ik denk het wel, toch?
1: Oké, okay, ja, de tijd met Adwin Pest. Die had toen die zender nog in de lucht gegooid. Maar
0: evenementenzender.
1: Lang geleden, maar uiteindelijk nu de hoeveelste keer? Heb je dat nog geturfd?
6: Voor mij?
1: Ja?
6: dat ik het niet weet.
1: Nee.
6: Ik ben er een tijdje tussenuit geweest in de jaren 90 en begin 2000. Dus daar heb ik er best wel wat gemist. Dus ik heb geen 36 uur meegedraaid.
1: Nee. Oké. Okay. Maar goed, nu ga je 26 uur bijna meedraaien.
6: Ja.
1: Ga je ergens nog de rust pakken?
6: Ja, morgenochtend dan mag ik even gaan slapen. En dan ben ik pak een beetje 1 uur weer terug hier in de studio.
1: En dan gewoon door tot aan 8 uur?
6: Tot 8 uur.
1: Klokje.
6: Ja.
1: Wat zijn voor jou nou de herinneringen van al die jaren Omloopradio? En ik zeg, oké, daar kijk ik wel weer naar uit. Nu ik straks, dat als om 6 uur de uitzending van Omloopradio weer begint.
6: Eigenlijk is dat niet, dat ga ik niet meemaken. Maar als je als verslaggever verslag staat te doen en dan komt een auto voorbij rijden en mensen die gaan daar helemaal enthousiast gillen, zwaaien en wijzen naar hun autoradio.
1: Oh ja.
6: Zoveel mee luisteren, ik luister mee.
1: Oh ja.
6: Ja, dat is geweldig.
1: Dus tegenwoordig is dat wijzen op je mobiele telefoon?
6: Nee, ook gewoon autoradio.
1: Want ja, nee, dat is waar.
6: De mensen die zitten toch, of het nou DAB Plus is, ja. of via de FM-frequentie.
1: Zeker.
6: Mensen luisteren heel graag in de auto dan tijdens deze dagen mee.
1: En wat ga jij de komende uren doen? Want je gaat dus niet verslag langs de route doen.
6: Nee, 12 uur mag ik op jouw plaats gaan zitten tot 6 uur morgenochtend.
1: Je gaat gewoon de nacht door dus?
6: Ik ben de nachtwaker. Ah. Ik trek mensen de nacht door.
1: En dan kunnen mensen natuurlijk gewoon ook 's nachts, neem ik aan, een plaatje aanvragen.
6: Zeker, ja.
1: Kan je nog herinneren wat dan bijvoorbeeld vroeger vooral 's nachts werd aangevraagd? Zijn dat andere platen dan in het begin van de route?
6: Ja, dat weet ik niet, want ik zat eigenlijk nooit in de studio. Dus ik zat meestal. Dit is een van de eerste keren dat ik echt in de productie heb samen met Maarten de Korte en Tim Hoek overigens.
1: Ja, zeker.
6: Dus we hebben met z'n drieën gedaan. Dus ik krijg hier nu wel een beetje de credits, maar.
1: Het is teamwork uiteindelijk.
6: Het is teamwork.
1: Ja, zeker. Ja. En we mogen natuurlijk ook Jeroen Kik ook niet vergeten, die heeft zich
6: televisie.
1: Heel erg druk gemaakt over de televisie en de video. Druk gemaakt op een positieve manier bedoel ik. En ja, bij elkaar wordt het uiteindelijk een hele grote productie in audio, beeld, online. Ik zei het al, een live blog hebben we dan ook. Dat mensen echt eigenlijk geen stap hoeven te missen. Dat is natuurlijk de slogan, maar dat komt denk ik daar wel op neer.
6: En via de app graag de reacties richting deze studio. Dan kunnen we dat meenemen in de uitzending. Verzoekjes, opmerkingen, alles mag deze kant op. Spraakberichtjes, we hebben al heel veel bekende flakeenaars hebben we al op band staan. Dus dat komt straks allemaal voorbij de komende 26 uur. Leuke, gezellige mensen. Dus die hebben allemaal een zegje gedaan over de omloop en over de deelnemers.
1: Vanavond Omloop Radio vanaf 6 uur tot uiteindelijk het klokje 8 uur op de zaterdag. Heb je nog tips voor de lopers die nu luisteren van... ik heb ooit eens gehoord, dat was de gouden tip om die omloop echt uit te lopen.
6: Een goede schoeisel. Maar goed, daar ben je nu misschien een beetje te laat mee.
1: Ja, als je dat nu nog moet aanschaffen...
6: Iets wat je moet nu... Je hebt vanmiddag geen nieuwe schoenen moeten kopen in ieder geval.
1: Precies. Bedankt Jeroen, heel veel succes bij Omloop Radio.
2: Ja, succes.
1: Nou, en dan is het alweer het einde van Archipel Actueel. Wordt steeds drukker in deze studio. Gezellig druk ook, moet ik zeggen. En inderdaad, wat Jeroen zei, als je verzoekplaatjes wil aanvragen... Ja, het is heel traditioneel eigenlijk, hè?
2: Ja, maar wel heel leuk.
1: Ja, al een 2026 verzoekplaatje aanvragen.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Ja.
1: Want je kan het dan aanvragen voor iemand die dus de omloop loopt.
2: Ja, precies dat.
1: Zo simpel is het. En er is genoeg uiteindelijk uitzendtijd voor de verzoekplaatjes.
2: Mm-hmm.
1: Dat kan via verschillende mogelijkheden. Kan via de app, je kan bellen, je kan appen. Uiteindelijk zou ik zeggen, volg het liveblog. Daar staat wat randinformatie over de productie. Dus uiteindelijk, je luistert naar de radio, maar misschien nog extra bijvoorbeeld een fotootje komt dan binnen. Mm-mm. Je mag zelf ook foto's toesturen. Hè? Dus als je een foto toestuurt naar de app en we vinden hem leuk genoeg, dan kan die ook geplaatst worden in het liveblog.
2: Oké.
1: Ja, volgende week zijn we er weer. Archipel Actueel, elke vrijdag tussen 4 en 5. Dan bespreken we het nieuws, wat er geweest is en wat er gaat komen. En voorlopig is het dus Omloop Radio tussen 6 uur vrijdag en 8 uur. 'S avonds op de zaterdag.
2: Ja, volle bak.
1: Veel succes vanaf deze plek gewenst.
2: Ja, iedereen heel veel succes. En maak het er een mooie uitzending van. En iedereen luistert uiteraard, want we hebben nog een minuut, Arjan. Dus misschien heb je nog een uitsmijter.
1: Je wilt de tijd volpraten tot
2: misschien nog
1: tot 5 uur. Nou,
2: nee, meestal doe je dat wel. Maar
1: ik dacht van, het is een mooie eind. Maar wat ik sowieso natuurlijk blijf zeggen... Omroeparchipel.nl, dat is de nieuwe website.
2: Ja.
1: Daar staat alle informatie op over het nieuws, maar ook over onze uitzendingen. Waar zijn we te beluisteren? Dus de verschillende kanalen. Nou, we weten wel via FM, maar DAB+, via de verschillende televisiekanalen. En wat sommige mensen ook niet weten, is dat je dus ook radio kan luisteren via televisie. En dat bedoel ik niet dat je dan radio luistert onder het tekst-tv, onder de kabelkant, zeg maar. Maar dat je echt een apart radiokanaal hebt. Maar goed, dat geheel terzijde. Het makkelijkste luisteren is via de FM of via de Omroep Archipel app. Te downloaden uit de Apple Store en de Play Store. En nou ja, als laatste redactie@omroeparchipel.nl mocht je nieuws hebben. En volg het live blog op omroeparchipel.nl.
2: Veel plezier iedereen. Goed weekend. Succes.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
9: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
10: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Omroep Archipel.

28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.

0: 28 en 29 augustus. Omloop Radio. Live verslag over de monstertocht van 110 kilometer. Dat is de omloop van Goeree Overflakkee. Met verslagen, sfeerimpressies en interviews. 26 uur lang live radio. Vrijdagavond vanaf 6 uur. Omroep Archipel volgt de lopers op de voet, zodat je geen stap hoeft te missen.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Pro-leider Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat zij een crisissituatie hebben gecreëerd rond de begrotingsbesprekingen. Hij eist dat de bezuiniging van meer dan 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage leveren. De concept miljoenennota moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Natuurminister Jamie van Essen van D66 verwacht dat de stikstofplannen van het kabinet ook helpen bij het halen van de doelen uit de Europese Natuurherstelverordening. Hij diende al een conceptplan in bij de Europese Commissie, maar de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet verwerkt. Voor natuur in steden zijn de benodigde maatregelen nog onduidelijk. Na aanleiding van het overlijden van de 89-jarige Noorse koning Harald kondigt de Zweedse koning Carl Gustaf een rouwperiode af. De nationale rouw geldt van vrijdag tot en met zaterdag en op de uitvaarddag. Vlaggen op Zweedse koninklijke paleizen en gebouwen hangen die dagen half stok. Officiële afspraken van de Zweedse koninklijke familie komen te vervallen. Het kabinet introduceert een afstandsnorm voor windmolens. De minimale afstand tot huizen wordt 2 keer de tiphoogte. Een windmolen van 200 meter moet dus minimaal 400 meter van woningen staan. Daarnaast komen er regels voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. De nieuwe regels worden voor eind dit jaar naar de Kamer gestuurd. En dan nog even het weer. Vanavond trekken buien met mogelijk onweer en hagel vanuit het zuiden naar het noordoosten, terwijl het in het westen tijdelijk opklaart en later weer bewolkt wordt met kans op een bui. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
5: Omloop Radio. Beste lopers, vandaag ligt het eiland aan jullie voeten. Als burgemeester van Goeree Overflakkee wens ik jullie veel succes. Geniet van al het prachtigst dat jullie onderweg tegenkomen. Van onze dorpen, dijken, het water en het unieke landschap. En wordt het een beetje zwaar? Bedenk dan dat heel Goeree Overflakkee een beetje met jullie meelopen. Hou vol en maak er een prachtige, onvergetelijke omloop van.
6: Omloop Radio.
1: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee.
6: Omroep Archipel.
1: Live, 26 uur lang. Met verslagen.
7: Ja, dat is gewoon. Dat is, je voelt de pijn gewoon met hem mee.
1: Sfeerimpressies.
8: En dat ging allemaal niet zo heel erg soepel.
1: En interviews.
9: Er zit een nieuwe collega, die is net een halfjaartje bij ons in dienst en die loopt mee met de omloop.
1: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
10: 110 kilometer over dijken, door de slikken en over het strand, door weer en wind, dag en nacht. Ruim 1000 lopers gaan het avontuur aan en met 35 radiomakers zijn wij er de komende 26 uur bij. Om ze te volgen, hun verhalen te vertellen en om ze aan te moedigen. Eén eiland, één omloop. Samen afzien, samen volhouden. Dit is de omloop van Goeree Overflakkee en vanaf nu zijn wij erbij.
1: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen. Nee.

0: Dit is Omloop Radio.
1: Het is een beetje emotioneel, zo'n begin van het programma. Don't Stop Me Now aan het begin van 26 uur radio. We gaan de omloop volgen. En ja, zodat u geen stap hoeft te missen. En iedere stap van de wandelaars die gaan we pakken. 110 of 80 kilometer. Het zijn twee afstanden die ze mogen doen. 7 uur gaat het allemaal beginnen. En ter plekke zijn daar René Hanenberg en Jan van Loo voor de verslaggeving. En Claudia Heerschap die zorgt dat de heren op hun post komen. Maar voor het zover is, hebben we hier in de studio ook twee gasten. Erik Wolfert en Janita van der Haven zijn hier aanwezig. Hartelijk welkom beiden. En hij bijt niet, maar je moet hem bijna opeten, Janita. Want, dat had Sam vergeten te vertellen. Sam is onze technicus vanavond. En Jeroen die is de regisseur van dienst. De aanwezige gasten hebben beide de omloop een keer gedaan. Janita, jij was er heel vroeg bij volgens mij.
2: Ja, mijn eerste omloop was in 1997.
1: Waarom ga je dan in 1997 110 kilometer lopen?
2: Ja, toen woon ik inmiddels bijna 2 jaar op Flakkee. En ja, dan moet je hem toch een keer gaan lopen. Hè?
1: Ja, je bent dus een van, joh, je bent de Flakkee naar dat je moet hem gedaan hebben.
2: Nou ja, echt een Flakkee naar wil ik mezelf nou ook weer niet noemen.
1: Hij is omloop gedaan het wel.
2: Maar ja, dat zijn wel leuke uitdagingen. Ja, ja. Dus, ja.
1: En je hebt iets meer gelopen.
3: Ik heb hem 7 keer gelopen. En eigenlijk, ja, het jaar dat Janita begon met het zaadje geplant, zeg maar, toen deed mijn vader mee. 97, 98.
1: En,
3: ja,
1: hoe oud was je toen?
3: Ik ben van 1990. Dus
1: een jaartje of 8 te kijken bij de omloop en je dacht van...
3: Gefascineerd
1: dat...
3: door de massa en de sfeer, dacht ik, dat wil ik later ook een keer doen. En zo gezegd, zo gedaan, uiteindelijk 7 keer de tocht uitgelopen.
1: Ja, had je toen al gelijk, ik wil de snelste worden?
3: Nee, dat is wel door de jaren heen ontstaan. Ik had eerst zoiets van, laat het gewoon eens een keer doen, uitlopen en dan... Vanuit daar werd het steeds fanatieker, inderdaad.
1: Oké, René die heeft ondertussen Wilco bij zich. En we gaan praten over de omloop 2026. René Hanenberg.
4: Dag Maarten, dag luisteraars. Ja, ik heb even een momentje gevonden om met Wilco hier te spreken. Onderaan de Voorstraat in Oldgersplaat. Over minder dan 50 minuten barst het los. Dus het is fijn dat Wilco eventjes tijd heeft. En ja, allereerst... De vragen. Hoeveel deelnemers zijn er op dit moment, Wilco?
5: We hebben iets meer dan 1100 inschrijvingen. En de radio ziet het niet, maar we zien er heel veel nu voorbij lopen. Ja, we hebben wat afmeldingen, maar 1100. Dus
4: dat is een prachtig aantal. Hoe vaak heb je vandaag op Buienradar gekeken?
5: Nou, meer op de onweerbui, om heel eerlijk te zijn. Maar laat ik het zo zeggen, een bui dat is nog te overzien. Onweer vind ik wat minder. Maar ik heb er concreet 5 keer opgekeken. Hoppa.
4: Ja, maar goed, de omstandigheden die lijken de omloop heel erg goed gezind te zijn. De buien trekken weg. Het trekt een beetje open, waterig zonnetje. Ideale omstandigheden voor de start.
5: Ik heb 1 belletje gedaan en alle buien gingen weg. Hoe mooi is dat? Dat is toch fantastisch.
4: Ja, veel beter kun je niet hebben. Wat heb je nu nog te doen als grote regisseur van de omloop?
5: Ik heb iets in mijn hand, dat noemen ze een toeter. Dus die geef ik zo aan degene die het startschot gaat geven bovenaan. En voor de rest is het zo dat we vanaf 6:30 gaat de zanger zingen, 4 nummers. Daarna nemen wij het, Jan Birkhoff en ikzelf nemen het over. En dan is het aan degene die het startschot gaat doen om iedereen om 7:00 stipt weg te schieten.
4: En dan zijn we klaar voor de 36e omloop. Wat een resultaatboekje. Wat is het geheim achter deze omloop?
5: En dat het geheim zit, is dat met name de eilandbewoners in harmonie elkaar weten te vinden. En op een gegeven moment ook zegt van, doe je mee, dan doe ik ook weer een keer mee. Dus het grote succes zit er denk ik om een stukje social media, wat heel erg goed gaat. En aan de andere kant dat het weer leeft onder de eilandbewoners. En beide ben ik heel erg trots op, want deze aantallen voor een lange afstandstocht is zeer uniek.
4: Nee, dat klopt, want sommige 100 kilometer of iets langere tochten, 100 man, 140 man, 200 man. Maar hoe stuur je dit aan? 1000 man hier in de plaat over 40 minuten of 50 minuten weg.
5: Gelukkig met een hele grote groep vrijwilligers. Goed met elkaar besproken te hebben per post wat we moeten doen. Eten, drinken, alles erop en eraan. Mobiele bus eromheen, alles erop en eraan. En uiteraard zit het ook bij de deelnemer. Die gelukkig ook, het grootste gedeelte tenminste, een geoefende wandelaar is. Dus, en voor de rest is het gelukkig ook 24 uur. Dus na 24 uur moet iedereen het volbracht hebben. Dus we gaan het meemaken. Het komt goed. Absoluut.
4: Dit zijn fantastische woorden om mee aan te sluiten. En ja, goed. De Voorstraat, die kijk ik linksaf naar boven. En daar zie je dat de mensenmassa voor het oude raadhuis, die gaan samenscholen. Het gaat drommen, het gaat leven. Minder dan 50 minuten en de omloop is vertrokken. Dankjewel Wilco en heel veel succes deze omloop.
5: Ik wens alle deelnemers, alle bezoekers, wens ik ontzettend veel succes. Laten we met elkaar er weer een heel mooi feestje van maken. Gelukkig inderdaad is het nu droog in ons gesplaat. Dus laten we met elkaar er een heel mooi feestje van maken. En dan kunnen we deze editie ook weer zeer succesvol afsluiten. Dus eilandbewoners, zullen we het weer samen doen? In harmonie deze omlopen organiseren? Ik denk het wel. Dus bedankt alvast voor het met elkaar doen.
4: Dankjewel Wilco. En die gaat op zoek naar de man.
6: Het was een minuten gehouden. Dus die komt hier voor ons. Ja, ik ga me weer onder het deelnemersveld begeven. Ik ga wat nummertjes intoetsen. Ik ga proberen leuke mensen te spreken.
1: Daar gaan we je helemaal volgen, René. Dankjewel. En het is ook altijd zo weer ongesproken. We hebben zo nu en dan een hikje in de verbinding, maar dat geeft niets. We blijven daar gewoon lekker mee doorgaan. We gaan eens kijken bij de andere man daar ter plaatse. Jan van Loo. Jan, goedenavond.
7: Hey, maar...
1: Volgens mij wordt hij onder de voet gelopen, Jan. Er was gisteren de vraag, zijn er deelnemers die op klompen lopen? En ik denk dat hij er net een tegengekomen is of iemand die struikelde en Jan meenam. Maar dan gaan we het weer proberen. Jan van Loo.
7: Hallo Maarten. Hallo Maarten, ben ik hier?
1: Ja, Jan.
7: Hey, ben ik binnen?
1: Je bent binnen.
7: Ik sta hier op de kade van Oogenspraat. Het wordt gewoon lekker druk worden. Ik zie cameraploegen, ik hoor de fanfare, ik hoor mensen die veel kabaal maken. Dus die probeer ik een beetje te ontlopen. Want het loopt langzaam een beetje vol. Ik sta hier vlakbij het inschrijfbureau waar het alle mensen in rijen staan te wachten totdat ze ingeschreven kunnen worden en een nummer op kunnen halen. En ik sta even te wachten bij een speciaal iets dat hier moet gaan gebeuren. Dus daar zie ik nog weinig leven in. Ik kom daar straks even op terug als het mag. Dan kom ik weer in de uitzending.
1: Hoi, gelijk gooi maar erin wanneer je dat wil doen, Jan. Dan gaan we dat meemaken en kijken even voor de technische aanwijzingen. Dan ga ik nog eventjes terug naar de gasten hier in de studio. Want wat ik me dan afvraag, Janita, die eerste keer... Wist je eigenlijk wat je ging doen?
2: Nou, eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Ik kende het eiland sowieso niet zo goed nog. Want wel rondom Middelharnis. Maar zo'n omloop helemaal rondom het eiland. Over dijkjes en plekken waar ik echt nog nooit was geweest. De nacht voor de omloop heb ik niet zo geweldig geslapen.
1: Is er dan ergens een punt in die nacht dat je denkt van... Zo... Dit was hem eigenlijk al wel voor mij.
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, want de Vierdaagse, daar had ik gelopen in juli. En daar was ik dag 1 gigantisch geblesseerd geraakt. Ik heb hem, denk ik, op karakter uitgelopen. Want ik moest nog 150 kilometer. Het was echt afzien. Ik heb anderhalve week met mijn benen omhoog moeten liggen na de Vierdaagse. En toen ging ik toch herstellen, gelukkig. En ik was net op tijd hersteld voor de omloop. En toen had ik nog even een oefentochtje gedaan. En dat ging dus goed. En toen dacht ik, ik ga hem doen. En mijn doel was Stellendam. Ik denk, dan heb ik het leukste deel gedaan. Maar ja... Eigenlijk wist ik al een beetje dat ik hem uit ging lopen. Maar dat durfde ik nog niet hardop te zeggen.
1: En als we dan naar jou kijken, Erik. Ik zou niet zeggen een omloopgezin waar je uitkomt. Maar je wist wel een klein beetje wat je ging doen.
3: Ja, dus toen ik er helemaal aan begon. Ja, de verhalen die natuurlijk erover gingen. Mijn vader, anderen die al mee hadden gedaan. Ja, die neem je mee. Alleen, mijn eigen ervaring is ook wel... mensen die nog niet eerder hebben meegedaan... die gaan af op wat ze zelf gezien hebben. Dus laten we even makkelijk iets nemen van vanavond. Die gaat op de Havenoo staan, Middelharnis. Komen die lopers voorbij, die zijn nog vrij fris. Staan daar honderden mensen voor je te klappen. Dan denk je van, wow, dit is leuk. Hier zou ik ook wel aan mee willen doen. Vervolgens ga je zelf lopen. Dan kom je toch wel tot een andere realiteit. Ik wil de lopers niet ontmoedigen, maar... Wat er ook bij hoort, is gewoon hele lange stukken waarin je niks of niemand ziet. Zeker de nacht, die gaat ook lang duren. En dan komt natuurlijk dat mentale aspect van de omloop erbij. Dat je dus in staat moet zijn om gewoon ook heel lang door te lopen. Je gedachten te verzetten. Bezig te zijn met eten, drinken. Alle facetten zijn maar wel in de gaten blijven houden. Focus op het doel. Maar dan is het uiteindelijk iets geweldigs als je dat uit kan lopen. Ja.
1: Want hoeveel zit er tussen de post? Een kilometer of 7, geloof ik, hè?
3: Gemiddeld zo 5 of 7 kilometer.
1: Met mijn auto ben ik er zo doorheen. Hoe lang doe je daar lopend over?
3: Ja, kijk, de gemiddelde loper heeft een tempo van 5 per uur. Dus dan ongeveer gemiddeld per uur een post. Dan heb je weer even dat je denkt van... aanspraak, weer wat mensen.
1: Maar die stukken ertussen, die zijn dan...
3: Dat kan heel lang duren soms.
1: Hoe vond jij het om mensen midden in de nacht te zien... die stonden te klappen voor je?
2: Ja, dat is natuurlijk geweldig. En wat ik ook had gedaan is... gevraagd aan mensen om me zo vaak mogelijk te bellen. Dan heb je een leuk gesprek even. En dan ben je ook weer even afgeleid. En de eerste keer zat ik er zo goed in... dat ik juist mensen kon ondersteunen en er mentaal doorheen te slepen. En dat geeft je ook weer extra kracht. Hè? Als je iemand anders er doorheen kan helpen die erdoor zit.
1: Ik proef iets van dat die tweede keer heel anders was voor je.
2: Ja. Ja. Ja, dat klopt.
1: Wat was het, was het verschil? Je had een paar kinderen, maar goed.
2: Ja, ik had een paar kinderen. Nee, ik was de avond...
1: Die hoefde je niet mee te nemen, overigens.
2: Ik was de avond voor... de dag voor de omloop... viel ik van de trap. Dus ik dacht, dat wordt niks. Maar rechtdoor lopen ging. Ik moest alleen niet. Ik kon niet draaien van links naar rechts. Maar ik denk, dat hoef ik niet te doen. Dus rechtdoor lopen, dat gaat dan wel. En toen kwam ik bij de start. Kwam ik Martin Jelier tegen. Die kende ik. En ik zeg, wat loop jij zo? Zo rond de 6 gemiddeld. Ik zei, kunnen we misschien wel samen lopen. Dat hebben we dus gedaan. Alleen hij was onverhard heel goed getraind. En ik van het asfalt, omdat ik natuurlijk voor de Vierdaagse had getraind. Dus op het strand heb ik mijn kuit wel echt kapot gelopen. En dan ben je nog maar op de helft. En dan is het
1: dat was wel
2: heel lang met een hele zere kuit. Ja. En toen ik thuis kwam, toen kon ik dus niks. Want ik kon natuurlijk niet van links naar rechts met mijn lijf.
1: En
2: mijn kuit was ook helemaal kapot. Dus ja.
1: Man blij.
2: Ja, ik moest toen wel echt met alles geholpen worden.
3: Als ik hier even kort op in mag haken, dan is het nu een goed moment om voor de start. Wellicht zijn er ook lopers die luisteren. Stel dat je nou minder tijd hebt gehad om te trainen. Of je weet gewoon nog niet wat er komt. Ik zeg altijd, probeer zo lang mogelijk uit de problemen te blijven. Dus wat Janita nu benoemt, dan kom je eigenlijk even in de problemen. En hoe eerder je dat punt bereikt, hoe moeilijker het uiteindelijk zal worden. Want het stopt pas als je er bent, zeg maar. Dan zou even in de notendop de tip zijn van... ga niet te snel van start. Want dan ga je in ieder geval die spieren niet al te veel op spanning zetten. Tarten, zeg maar. Eet en drink voldoende. Goed blijven aanvullen. Maar op de posten ook weer niet te lang blijven staan. Dat haalt je behoorlijk uit je ritme. Je kan beter als de vermoeidheid komt, je tempo... een klein beetje laten zakken, maar wel een beetje de cadans houden. Het ritme dat je gewoon opschiet. Als je steeds lang gaat zitten, dan ga je een soort... je lichaam die denkt van, lekker, we stoppen ermee. En dan moet je als het ware de computer helemaal opnieuw opstarten. Dat kost ook veel energie. En dan kan je alsnog over een soort kantelpunt heen komen. Kijk, in het begin denk je natuurlijk, hoe zal het gaan? Maar als jij op een gegeven moment dan toch bij 50, 60 of 70 bent... dan krijgt het gestalt. En dan ga je denken, nu ben ik hier gekomen. En dan ga je dat ook wel overzien, dat stuk wat je nog moet. En dan lukt het. Maar als jij al te vroeg in de problemen komt... 25, 30 kilometer, dan gaat ook je hoofd denken... dit gaat niet kunnen.
1: We blijven het bekijken. Stap voor stap.
8: Stap voor stap. Wij zijn erbij.

0: Dan gaan we naar Jan van Loo, de man die daar in Oldgersplaat aangekomen is. En volgens mij een hele leuke gebeurtenis ziet. Jan van Loo.
1: Ja, ik sta hier op het bordes van het voormalige gemeentehuis van Oldgersplaat. En zojuist is er iemand omgeroepen of die even naar voren wilde komen.
2: Frans Pieter.
1: En dat is Frans Pieter Huizer, die ook in de krant heeft gestaan. Die doet Loo voor het goede doel, voor Kika.
2: Ik ben niet van de roze blaadjes.
1: En hij moet nu naar boven komen, maar hij komt nog niet.
2: Maar voor de mensen die ons niet kennen, Frans Pieter en ik hebben al...
1: Zijn vriendin zit nu een verhaal te doen.
2: En als ik daar...
1: Het is Jan-Pieter Huizer, hij komt nu naar boven toe. Hij komt eigenlijk uit Stallend Harenvliet, woont nu in Den Haag.
2: En een goede vriendin van mij heeft gezegd... Als je iedere dag bewust voor elkaar kiest...
1: En we gaan het woord even als een vriendin geven.
2: Ik denk dat onze succesformule is... iedere dag bewust voor elkaar kiezen... dan wordt iedere dag alleen maar leuker. En is dat niet iets wat we van de daken moeten schreeuwen... wat we met familie en vrienden moeten vieren? Dus lieve Frans Pieter, bij deze... wil je met me trouwen?
1: En het antwoord is... Ja. Dit is radio... Dus er wordt gezoend, er wordt opgetild, er wordt een innige omhelzing vindt er plaats. Maar het antwoord is op er. Even voor de luisteraars, het antwoord?
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Nou, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt.
1: Wanneer, en er komt een ring, en er komt een hele mooie ring, en gaat het doosje open. En Jan-Pieter, kerel, nu moet je nog 110 kilometer lopen.
3: Ja,
1: is dat wat? Hoe ga je dat allemaal doen? Hè? Ja. Oh, goddek. En ga eens mee knuffelen. Het is heel gezellig hier, heel cozy. Het is echt heel mooi. En Jan-Pieter die doet het voor zijn neefje. Hij loopt voor Kika. En het is mooi dat jij dat doet.
2: Ja, nou ja, ik ben heel blij dat het kan.
1: Ja, waarom niet?
2: En vooral aan de organisatie natuurlijk super bedankt dat ze zo flexibel kunnen zijn. En het is echt een heel bijzonder moment. Want Frans-Pieter gaat echt voor het eerst de omloop lopen. En een heel bijzonder doel daaraan gekoppeld. Dus daar ben ik oprecht heel trots op. En ik dacht, ja, dat moeten we gaan vieren.
1: Hij moet er wat voor over hebben. En jij ook? Jij moet hem nog supporten, of niet?
2: Zeker, ja. Ik sta op...
1: En jij ook? Jij moet hem nog supporten, of niet?
2: Zeker, ja. Ik sta op...

0: op de radio. Dus iedereen heeft mee kunnen genieten van het jaarwoord. Nou, heel veel succes en plezier vanavond. En vandaag.
1: Dan hoop ik toch wel dat zijn vriendin de goede naam in de ring geschreven heeft. Het is Frans Pieter, Jan. In plek van Jan Pieter, maar dat geeft niet.
0: Ja, maar Jan Pieter vind ik leuk. Ja. Zijn eigen naam.
1: Je wil jezelf meenemen natuurlijk. En neem een glaasje water, jongen. Want volgens mij ben je vreselijk emotioneel van deze gebeurtenis.
0: Ja, ik was diep gerocht hier. Ja, eerlijk waar.
1: Nou, dan gaan wij eens even kijken of René van afstand alles meegemaakt heeft. Want hij staat daar ook tussen de mensenmenigte in Oldgesklaat.
2: Ja, ik sta er zeker tussen, Maarten. En ik heb net even een fotootje van het podium heb ik gestuurd. Er zullen er wel, denk ik, een paar honderd foto's gemaakt zijn. Want inmiddels loopt het helemaal vol hier op het plein voor het oude raadhuis. En ik sta hier met een bekend gezicht, nummer 910. Ik weet niet hoe snel dat de app is, maar meneer Grimwis uit Ouddorp. Die zit normaal op de stoel van Sam. Die heeft nu zijn wandelschoen aangetrokken, rugzak op de rug. En die staat klaar van waar deze uitdaging, Kees.
3: Nou ja, zoals je weet heb ik jarenlang met Omloop Nieuwsradio aan muur gewerkt. Iets van ruim 20 jaar. En dan zat ik altijd vast in de studio. Nou, toen kwam COVID. Tijdje geen omloop. En toen krijg ik het idee, ik ga wandelen. En vorig jaar heb ik voor het eerst meegedaan. Ben bij 80 moeten stoppen, ben uitgevallen toen. En ja goed, ik wil toch een keer die 110 doen. Ik wil toch een keer echt helemaal meemaken.
2: Nou maar goed, dat ga je ook waarschijnlijk redden. Je hebt goed kunnen trainen van tevoren.
3: Ja, ik heb 80 heb ik natuurlijk gedaan vorig jaar gehaald. Ik heb van het voorjaar heb ik de waterpoortloop gedaan. En ik heb een loop begin augustus gedaan in Zandpoort Zuid, dat ligt in Noord-Holland. Ook 80. Nou ja, dat ging allemaal redelijk goed. Dus ja, als het zo gaat, dan moet die 110 ook gaan lukken.
2: Daar hebben we alle vertrouwen in. We gaan je volgen op de voet, Kees. Heel veel succes.
3: Dankjewel.
1: René was dat die daar met Kees Grimwis sprak. We zitten hier in de studio nog met Erik en Janita. Die zijn heel erg onder de muziek bezig. met de oude verhalen op te halen. Dat is heel erg leuk. Maar Janita, je kent het verhaal van die snelheid van Erik, of
4: ja,
1: niet?
4: Dat is natuurlijk niet normaal. Dat.
1: En hoe krijgt Erik al die overkanters het eiland af? Hoe ging het nou ook weer, Erik?
5: Ja, nou, ik zal het proberen in de beknopte versie te vertellen, want anders dan wordt het wel na de start, denk ik. Maar ik liep ooit dus die eerste omloop uit om 3:30 en toen dacht ik, ja, erop, nou, dit is wel erg leuk, doe het nog eens. En ik liep van mezelf gewoon blijkbaar vrij makkelijk. Ik kwam toen om 1:00 binnen. Derde keer was ik als 5e gefinist om 11:15. Nou, dan kom je natuurlijk een beetje in die kop te lopen en dan zie je dus ook dat daar best wel een concurrentiestrijd gaande is. Nou, om het gelijk even neer te zetten, ik zie de omloop nog steeds als een prestatietocht en ik vind iedereen die hem finisht ook evenwaardig knap. Maar vergelijk het bijvoorbeeld met Nels Steentocht, je hebt een gedeelte wedstrijdrijders en toerrijders en ja, ik behoorde dan op een gegeven moment tot het clubje die ook wel voor de eerste plaats wilde gaan. En er was dus een Zeeuwse snelwandelaar, Piet Postuma uit Oost-Soeburg, bekend als een soort snelwandelfenomeen. En mensen gingen op den duur zeggen van ja, die man is niet te kloppen. Ja, dat maakt bij mij natuurlijk al iets los. Ik dacht, ja, een Zeeuw, dat is ook elke keer maar wat. Weet je, de eer hoort
1: die hoort dat niet te halen.
5: Ja,
1: leuker
5: als je bijvoorbeeld een freestyle steentocht wint of een flaké naar de omloop als eerste vriend. Dan heb je toch de eer hier, zeg maar. Plus die gedachte van dat die man onklopbaar was, dat trok me ook wel. Ik dacht, ja, dat zullen we dan nog wel eens zien. Dan trekken we hem even door. In 2011, toen was ik inmiddels wel in staat om hem om zijn tempo te volgen. Want dat was eigenlijk ook al voor bijna niemand te doen. Dan ga je echt richting snelheden tussen de 9 en 10 per uur op den duur. Toen heb ik hem tot oude tongen tot 100 kilometer bij kunnen houden. En toen gooide hij er een of andere versnelling uit.
1: Was dat niet een beetje zijn tactiek? Zo van, uitmergelen die jongen achter me en dan gas geven?
5: Ja, hij bleef altijd gewoon controleren tot aan Herkingen. Daar heb je natuurlijk een vaste vertrektijd die ook bijna niemand haalt. Maar goed, dan waren wij daar om 6:30 ochtends en dan kon je weg. Mentale oorlogsvoering. En dan kwamen jullie van de radio 3:00 s'nachts. Hallo Piet, hoe gaat het? En zei hij, ik ben nu een beetje aan het slaapwandelen. Het is nacht. Ja, liep je daar met 9 per uur over de grasdijk. Dan dacht je van, die gast is helemaal niet goed, joh. Dus ja, op den duur. 2011, tweede geworden. Toen rookte die meton nog op naar Oude Tong in die laatste 10. Maar ja, goed, toen was het gaatje 7 minuten. Ik dacht, dit wordt al wel, ik kom wel ergens. 2012 nog eens gedaan, maar toen heb ik een heel jaar over kunnen denken hoe het anders moest. Want het was wel een patroon, die 16 keer dat hij als eerste finishte, was het inderdaad altijd gewoon vol gas op die laatste asfaltdijken. Toen heb ik uiteindelijk bedacht om op het strand, waar ik toen al merkte die andere jaar dat ik daar eigenlijk makkelijker liep, op het strand ervandoor te gaan. Daar sloeg ik een gat.

0: Het is natuurlijk aardig donker, dus al heb je 100 meter, hij ziet al niet meer waar je bent.
1: Nee.
0: En toen vervolgens gewoon gas erop blijven houden, vrienden de tijdsverschil laten klokken. En op de duur lag ik ver voor. Toen kon ik toch nog als eerste weg bij Herkingen. Daar moest ik wel een half uur wachten met het risico dat hij tijdens dat half uur natuurlijk binnen zou komen.
1: Ja.
0: Gebeurde net niet, dus hij kwam aan. Hij vroeg gelijk, is Erik al weg? Ja, die is 5 minuten hiervoor vertrokken. Ik had wel een half uurtje mezelf op kunnen peppen, eten, drinken, alles. Hij had maar 1 keus en 1 keer erachteraan. Dus vanaf Stellendam had hij toen niet meer gezeten. Kreeg bij Oude Tongen hongerklop. Ik vergroot mijn voorsprong weer. Toen finishte ik als eerste en 9:50 ochtends. Dus ik had ook nog eens de snelste tijd ooit.
1: Het
0: was blijkbaar
1: 48.
0: Voor hem de genadeklap en we hebben hem nooit meer gezien daarna.
1: Dat was hij dan. Dan gaan wij naar Jan van Loo in Oldgersplaats.
2: En Oldgersplaat, waar het ondertussen helemaal vol aan het stromen is. We waren hier vanmorgen, toen liepen hier 3 man over de, hoe noemen ze dat hier? De kade, de haven. Maar nu staat het echt bom en bom vol. En ik heb hier bij me staan Miranda van Etten.
3: Dat klopt, hallo.
2: Hoi. Miranda die gaat hem voor het eerst lopen.
3: Dat klopt ook.
2: Heb je veel getraind?
3: Heel veel getraind, samen met mijn vriendin. Ja, absoluut.
2: Ja?
3: Ja.
2: We hebben ongeveer een richttijd of...
3: Geen tijd, nee. Ik wil gewoon graag finishen. Dat is het doel, ja.
2: Dat is eigenlijk het belangrijkste ervan. Ja, loop jij voor een goed doel of doe je het echt puur voor jezelf om...
3: Niet voor een goed doel. Dat is wel mooi geweest achteraf. Ja. Maar zeker ook voor mezelf, ja.
2: Miranda staat hier helemaal modieus in de goede kleuren. Want zij zit van de woonwinkel in Sommersdijk, is ze daar altijd adviseuze. Dus ze loopt er helemaal trendy bij. Dus als je Miranda wil zien, paarse schoenen, een raas jasje. Het klopt altijd helemaal, hè?
3: Niet te
2: je styling is helemaal perfect. Daar kan het niet op fout gaan eigenlijk.
3: Ja, precies.
2: Zie je het de nacht op?
3: Nog niet, nee. Ik heb er gewoon zin in eigenlijk. Dus ik hoop dat ik nog steeds zo van achterover praat.
2: Dat hoop ik ook. Nou, ik hoop je te zien op andere posten. Ik wens je heel veel succes. En we komen elkaar vast wel tegen. Daarom.
3: Hé, hey, dankjewel.
4: Stap voor stap. Wij zijn erbij.

0: Hey Soul Sister, zij gingen met de trein. Nou, dat mogen ze niet, maar we hebben wel een treintje straks. Als dat gaat starten om 7 uur daar in Oldgersplaat. Dan waar ongeveer, Erik, dat je achter elkaar blijft lopen? Is dat tot Schapentunneltje of...
1: Ja, het is, dan ga ik ook weer even terug naar de jaren waarin ik liep. Kijk, op de duur werd het minder. Dus er zijn ook edities geweest dat ik met 300 of 400 aan de start stond. En dan heb je natuurlijk al snel een behoorlijk verspreid veld. Ja, als je dan die oude beelden ziet van de 1000 deelnemers, ja, die hebben we nu weer. Dan gaat het zeker wel tot het havenhoofd in Middelharnis en grote groepen voorbij komen. Misschien even helemaal in de kop dat het wel... dan krijg je natuurlijk kleinere plukjes, maar op den duur in de middenmoot... dan krijg je echt nog een mooie groot peloton.
2: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
0: De weersverwachtingen voor vandaag. Het is wisselvallig op Goede Overgeven met overdag bewolking. En temperatuur rond de 20 tot 21 graden. Al laat het richting de avond wel grotendeels op. Om 6 uur meldde de voorzitter 1100 deelnemers aan de omloop van 2026. En op de start is Frans-Pieter Huizer uit Stad het Haarvliet. Nu wonen in Den Haag. Verrast door zijn vriendin Timmy van Dijk. Met een echte ring bij haar vroeg ze Frans-Pieter. En hij zei... Ja, nog een klein half uurtje en dan gaan we starten.
2: Wij volgen de lopers van start tot finish. 110 kilometer het eiland rond.
0: En we zeggen natuurlijk iedere keer, als je wil luisteren, doe het via de app. En de app is zo'n mooi knopje. Als je daarop duwt, dan hebben we gelijk contact met de studio. En dit deed Cindy Leidekker ook. En zij gaat een plaat aanvragen voor nummer 788. Een man uit Nijmegen, oftewel Jordi van de Leemkolk. Hij gaat zo dadelijk starten. En zij wilde graag voor Jordi horen het nummer van Ronnie over Nijmegen. Maar we gaan heel eventjes naar René toe, denk ik, voordat de dames die hij bij de microfoon heeft kwijt zijn. Dus Jordi, zet even je koptelefoon goed. En dan gaan we hierna met jouw muziekje beginnen. René.
3: Hey, dag Maarten.
0: Als je ja, kort houdt, mag jij even.
3: Ja, nee, ik ben hier bij de Delfsblauwe kademuur hier in Oldgersplaat. Daar staan wat oorspronkelijke beelden staan daar op. En ja, ook twee dames hier, 492, 493. Sabine Asselbergs uit Den Haag en een andere dame, ik ga even gauw, de naam heb ik al een keer genoemd, Carlijn Martens uit Nijmegen. Ja, een dame uit Nijmegen en Den Haag en die komen elkaar hier tegen op een wandeldate. Hoe kan dat?
4: Wij hebben ooit het traineeship gedaan, daar kennen we elkaar van. En we zijn sinds die vriendinnen gebleven, maar we wonen wel ver uit elkaar. Ja.
3: Nee, dat is duidelijk, maar dan toch naar Goede Overflakke, Carlijn. Hoe kom je hier nou verzeild?
4: Sabine en ik wilden de Vierdaagse lopen, maar daar kwamen we niet in. Dus dit werd ons nieuwe plan. En we wilden een flinke afstand doen. Wij kennen deze regio niet, dus dat maakt het extra leuk.
3: Ja, zeker. Dus qua voorbereiding, qua kilometers wel wat in de benen. Maar wat je hier te wachten staat op het eiland, absoluut geen idee?
5: Nee, heel spannend. We zijn best wel een beetje zenuwachtig.
3: Ja goed, dat hoef je niet te weten. Je bent niet alleen, je hebt een flinke club mensen om je heen. En jullie gaan de Kennedy Mars doen, 80 kilometer. Is dat ook ongeveer het max wat je geoefend hebt?
5: Nee, zeker niet. Nee, we hebben allebei 40 gedaan.
3: Ja goed, 40. Dan ben je al flink op de helft en dan nog een paar keer wat rust en eten. Dan moet dat goed komen.
4: Wij zeggen tot 40, gewoon lichamelijk en de rest is mentaal, dus daar komen we wel.
3: Op het moment dat de voeten en de benen willen, dan kom je er wel. Dames, nog laatste oproep voor alle luisteraars, voor alle deelnemers?
4: Ja, als er leuke mannen meelopen met Kennedy Mars, dan mogen die zich ook melden. Graag naam en rugnummer.
3: Ik ga voor je op zoek, maar we zoeken dan Carlijn uit Nijmegen. 492 heren hier... op de kademuur. We gaan op zoek.
0: Ja, het gaat vervolg krijgen. Die huwelijksaanzoeken, dat gaat gewoon meer worden, joh. We krijgen allemaal huwelijken.
3: Helemaal, maat. 492 en 493. Hou deze dames in de gaten. Ik ga dat zeker doen. Dames, dankjewel voor je tijd en succes.
0: Helemaal mooi. Ik zei het net al, Cindy Leidekker, die heeft het knopje gevonden in de app en die heeft een verzoekje ingediend om te draaien voor Jordi van de Leemkolk. En hij komt uit Nijmegen en daarom natuurlijk Ronnie Ruijsdeel en Nijmegen.
6: Ik woon op de wereld, ben een Europeaan. Ik heb in mijn paspoort Nederland staan. Kijk je nog beter,

0: Ziet u me gaan, die Jordi. Hij doet helemaal mee op de muziek van Ronnie Rijsdeel. Op verzoek van Cindy Leidekker. En een lied over Nijmegen. Dan hebben we ook nog liederen, weet ik, over Deventer. Moet er ook nog ergens zijn. En vast van andere steden. Dus wilt u ook een verzoekje? U kunt het allemaal appen naar de studio. En het knopje daarvoor, u vindt het in de Omloop Archipel app. Of op de website. En voor je het weet, zit je hier in de studio. En heeft u die dingen niet? En wilt u het nummer weten? Dan ga ik dat nu opzoeken. 0187-682-630. Daar kunt u gewoon naartoe appen. Tegenwoordig kan dat allemaal. Ik weet nog dat we vroeger zaten met Postdiver toen we de eerste keer uitzending hadden voor de omloop. En dan hadden we 27 MC-bakjes met een steunzendertje op het eiland om dan in Duitsland terecht te kopen. Misschien dat Jan van Loo zich dat ook nog herinnert, want hij is ook een beetje van mijn leeftijd. Jan van Loo en Oogensplaat.
1: Ja, ik sta hier op de kade van Oogensplaat. En ik sta hier met twee jongens uit Raamsdonk, Veer. Jazeker, Taken en Jens. Ik zag ze staan op een hele unieke locatie, zo vlak voor 7 uur. Waar stonden jullie?
2: Bij de verse patatkraam.
1: We stonden bij het frietkot. Even lekker voorbereiden op zo'n toren. Even een bodempje leggen. Want wat hebben we hier te nassen?
3: Broodje koket met mosterd, heerlijk.
1: Kijk, dat zijn pas de jongens. Die gaan dan gewoon op een broodje kroket gaan ze de omloop doen. Van Goede Overke. Heb je goed voorbereid?
3: Nou, niet de beste voorbereiding, maar dit gaat ons redden, hoor.
2: Geen voorbereiding nodig, alleen een broodje kroket.
1: Nee, de jongen heeft 1 keer 50 kilometer gelopen naar de verjaardag van zijn zus. En daarna eigenlijk niet meer. Jij? En jij hebt dan nog wel een beetje wedstrijden gedaan?
3: Wedstrijden. Nee, 65 kilometer. Dat was voorbereiding. En daarna nog een paar keer 10, dus wel steady.
1: Ja, onderschatting is ook een ding, hè? Dit is wel de 110 kilometer over het mooie eiland Goede Overke. Over dijken, strand en slikken. Dus dat zijn je allemaal te wachten. Ik hoop jullie te zien in Stellendam. Die date die maken we. He, dan kan je een bordje macaroni.
2: Klinkt goed, lekker.
1: Dat is een beetje sportvoeding.
3: Wat zou u?
1: Ik zeg, in Stellendam krijg je een bordje macaroni.
3: Ja.
1: Dat is beter als dit misschien.
2: Die heb ik zelf ook meegenomen. Ik heb ook een bakje met macaroni bij.
1: Kijk, de jongens zijn echt helemaal klaar voor. Ik wens jullie even succes en probeer u te genieten hè, vandaag.
2: Dankjewel.
1: Goed zo.
0: Dat was Jan van Loo. Hij stond daar in Oogensplaat. En als ik in de spiegeling kijk hier in de studio, daar, normaal gesproken kijk ik door het glas heen naar de technicus, dan zie ik achter een groot tv-scherm staan. En het is druk in Oogensplaat. U kunt het allemaal volgen via het tv-kanaal en via de app. Daar ziet u ook de beelden langskomen. En u hoeft niets te missen van de radio, want die gaat er onderdoor gewoon verder. Tot morgenavond 8 uur, 26 uur radio. Van de wel 50 minuten verstreken zijn, dus dat gaat lekker vlot. In de studio nog twee gasten. Erik, die straks vannacht, geloof ik, Erik, dat jij de verslaggeving gaat doen.
4: Nee, uiteindelijk ga ik vanaf morgenmiddag.
0: Oh, morgenmiddag. Oké, okay. Je mag nog even gaan slapen.
4: Ik doe nog even een trainingje voor mezelf. En dan kom ik weer helemaal fris en fruit.
0: Oh ja, dat is dus zo in die dag radio maakte nog even een trainingje tussendoor. Ja, Janita, broodje kroket als voorbereiding. Deed je dat ook of niet?
5: Nou, dat denk ik niet.
0: Ik zou best een broodje kroket lusten trouwens op dit moment.
5: Nou ja, we kunnen een oproepje doen. Dat ze komen brengen. Ik ben voor.
0: Waar liep jij op?
5: Waar liep ik op, ja. Het is zo lang geleden, 97. Ja, ik weet wel, Martin die was mijn begeleider. Hè? Dus die leerde ook het eiland gelijk kennen. Ja. Dus die stond tussen de grote posten, stond die ook weer even ergens. En als ik wat nodig had, dan kreeg ik dat. Ja. Maar ik had niet heel veel nodig, want ja, de verzorging onderweg is best wel goed. En ja, eigenlijk geen idee of ik nou nog wat eten meenam voor mezelf. Ja. Kijk, tegenwoordig heb je overal jelletjes.
0: Nou, ik wou net zeggen, want dat heeft Erik. En doe je ook hardlopen of niet?
5: Ja, ik heb vanochtend nog 10 kilometer.
0: Oh,
5: ja.
0: Ik ben gisteren naar de sportschool geweest, hè, voordat mensen denken dat ik helemaal niks doe. Maar, want dat zei Erik vorige keer ook al. Het gaat tegenwoordig natuurlijk heel anders met het eten. Hè. Je zei het al, jelletjes, Erik.
4: Ja. Kijk, vroeger was er gewoon minder kennis. En dat is tegenwoordig behoorlijk doorontwikkeld. Meten is weten, kunnen we wel eens zeggen. Dus als je op den duur een beetje weet wat je per uur verbrandt. Dus bijvoorbeeld in een marathon is dat zo ongeveer 80 gram koolhydraten per uur. Nou, dan kan je dus ook door middel van een goede sportvoeding dat tot je gaan nemen. Ik moet wel zeggen, uit eigen ervaring. Ik ben een vrij traditioneel eter, dus ik start er gewoon 's avonds om 1:05 met aardappels, groenten en vlees. Dan gaat er altijd prima in bij mij. Dus dan had je in ieder geval een lekkere warme maaltijd nog binnen. In het begin probeerde ik altijd zoveel mogelijk nog wel een broodje mee te pakken. Omdat ik wist dat naarmate de tocht vorderde, nam de eetlust wel wat af. En dan had ik wel dingen zoals de toetjes en pannenkoeken. Echt dat luchtige, en eierkoekjes en zo. Dat ging er altijd nog wel goed in op het laatst. Maar er is één stelregel en dat is wel blijven eten.
0: Ja, blijven eten. En René, doe jij dat ook zo daar in Olgersplaat of sta je alleen nog maar mee te praten?
6: Ik sta alleen maar te praten. Okay. Broodje kroket had ik trouwens vanmiddag gescoord, Maarten. Dus,
0: ja, je had hier een broodje kaas, maar toch even niet.
6: Ik sta hier een beetje weg van de festiviteiten, van de drukte. En ik sta hier tussen wat lopers die op een gemakje staan te wachten op de zaken die komen gaan. En hier links van mij staat een meneer uit Den Haag, Xander Lichtvoet. Die staat op zijn gemakje nog even een checkie te rollen. En nog even wat inspiratie op te doen. Alles goed? Eerste keer hier of heb je vaker meegedaan?
7: Dit wordt mijn derde keer.
6: Derde keer en allebei de keren
7: geen enkel probleem. En dit is zo'n evenement, helemaal gaan genieten. Ik heb er echt zin in.
6: Ja, je ziet het ook. Je staat gewoon ook hier lekker op je gemak. Je staat te genieten van de muziek, van de mensen, van de entourage. Ja, zo hoort het eigenlijk ook. Lekker ontspannen, zo'n rondje gaan wandelen. Dat is ongeveer de insteek?
7: Dat is absoluut de insteek. Ik heb niet al te veel getraind, maar 110 kilometer gaan we gewoon doen.
6: Je hebt je achteraan wat mee lichtvoetig, dat komt wel goed, toch?
7: Dat komt helemaal goed, absoluut. Mijn familie waren ook boodschappers in het leger, dus die hebben wat voetjes ook gedaan.
6: Nou, ik ga je volgen. Heel veel succes. Dankjewel.
0: We hebben hier een verzoekje of een shout-out gekregen van Wendy, voorloper 499. De super lieve Christel. Zet hem op, kan je er zo goed bezig voor dit mooie doel, Sports for All en de Parkinson Stichting. Liefst van Wendy. Succes voor Christel. En we zullen je absoluut nog wel een keertje horen. 499.

0: En zo dadelijk om 7 uur gaat de startschot knallen. Moeilijke woorden zo op de vrijdagavond. Dat ben ik niet gewend. Hè. Normaal gesproken zit... vanaf 7 uur zijn we hier altijd. Maar zo dadelijk dus het startschot en een van de lopers... die straks weggaat en waar hij toch nog een praatje mee wil maken... staat bij Jan van Loo. Jan.
1: Ik sta bij wel een van de bekendste discjockeys van Goede Hoofdlijk. Zijn naam is Luc, alias Luc de Stofbrug. Luc, wat heb je nu weer in je hoofd gehaald?
2: Ja, ik weet het ook niet.
1: Hoe kom je hierbij?
2: Ja, we willen gewoon eens wat nieuws proberen. Hè? Even een uitdaging zoeken.
1: Ja. Ja. Normaal gesproken dan zwiert hij op een podium van links naar rechts. En staat hij 3 uur achter elkaar te springen. Heb jij een beetje voorbereid?
2: Ja, wat dat betreft wel. We hebben wel lekker wat optredens gehad. Dus ik ben wel een beetje fit. Nee, we hebben wel een goede voorbereiding gehad. Lekker veel meters gelopen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat deze 110 kilometer gaan smashen.
1: Zie je ergens tegenop? Tegen de nacht of tegen de ochtend?
2: Alleen een beetje tegen de regen, denk ik. Als het gaat regenen.
1: Nee, dat hebben we gehad. Dus dat is geweest. En tegen de ochtend kan jij niet opzien, want normaal gesproken lig je dan nog niet op bed.
2: Nee joh, ik voor 8 uur lig ik nog niet in bed normaal. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Jij gaat het vast wel redden. Ja. Doe er nog meer mee van je vrienden?
2: Ja, we zijn met een heel clubje, met een paar gasten van de voetbal.
1: Hele groep. Ja. En jullie proberen ook met de hele groep binnen te komen of samen te lopen of gaan jullie voor zich?
2: Nee, we gaan wel proberen met z'n allen binnen te komen, maar zal vast tijdens de rit wel anders worden. Simon pijntjes krijgen.
1: We gaan naar de start, Luc. Ik wens heel veel succes, jongen.
2: Dankjewel.
1: En doe je best.
0: Hey, dankjewel, Jode. Jan van Loo. Hij was daar bezig met Luc Stofbrug, een bekende DJ van het eiland. En die staat volgens mij, is er ook nog... Oh nee, dat is geen DJ bezig in Oogstplaat, maar een zangert. En die gaat het vol zingen. En dan zo dadelijk gaan Wilco daar verder praten. En om 7 uur precies, u gaat het live meemaken bij ons op de radio. Dan gaat u het startschot voelen. We hebben nog 4 minuten voordat dat startschot gaan vullen. Heb je nog muziek, Sam? Dan we dat eventjes doen. Dan praten we daarna wel vrolijk verder met de gasten hier in de studio. Erik en Janita en natuurlijk René en Jan onderweg onder begeleiding van Claudia. En Sam die schuift en Jeroen is onze strenge regisseur.

0: Dan gaan we heel even naar René Haneberg in Olgersplaat. En als het tijd wordt voor het startschot, dan mag jij zeggen dat ze dat gaan doen. En dan nemen we dat mee. Maar tot die tijd, Ilvia en Ben bij je volgens mij.
1: Ja, klopt. Hier op hetzelfde punt. Vorig jaar stond ik hier ook met Ben. Die stond om te supporteren. Nu heeft hij zijn nummer opgespeld. Ja, hij kan het niet meer blokkeren. Het is duidelijk dat hij gaat lopen en samen met Ilvia. Van waar dit idee, Ilvia?
2: Van waar dit idee? Nou, eigenlijk is het namelijk zo. Daar staan aan de ring van Voorthuizen. En die zei, het lijkt me echt ontzettend leuk om de omloop te lopen. Zou je ook mee willen? Dus toen zei ik van, nou, ik weet het niet. Ik twijfelde nog een beetje over. Maar ik zei, nou, oké, we gaan het proberen. Dus Adrien die zei, we gaan 30 kilometer wandelen. En Ben gaat ook mee, we gaan met z'n drieën. Dus dat hebben we gedaan. Vervolgens gingen we de week daarna 40 kilometer lopen. En toen zei Adrien, nee hoor, ik ga de omloop niet lopen. Dus eigenlijk staan wij dus nu hier met z'n tweeën, terwijl Adrien wilde gaan lopen.
1: Ja, dus zij is eigenlijk de schuldige. Maar ja, goed, je hebt gauw een rugnummer aan Ben gegeven. Maar waarom zelf niet?
2: Ik vond het een beetje te zwaar. Ik dacht, ik ben niet fit genoeg. Maar deze twee bikkels die gaan het gewoon halen.
1: Alle vertrouwen en dan maar zorgen voor een goede ondersteuning. Ben, genoeg meters in de schoenen?
3: Nou, eigenlijk niet als ik echt eerlijk ben. We hebben drie keer fanatiek getraind.
1: Dan heb ik al die drie keer te voorbij zien komen op Facebook met goede social media begeleiding. Dus dat is net of dat je topfit en helemaal scherp bent.
3: Ja, nee, toch valt wel tegen als ik echt eerlijk ben. Maar we gaan zien hoe ver we komen.
0: Wat
3: we gaan
0: nog wel een leuk René.
3: Lekker plezier hebben.
0: René, wat voor schoenen heeft hij aan?
1: Hij heeft een paar hele mooie zwarte schoenen aan. Ze zien er uit als nieuw. Loa, dus echt een wandelmerk. Ik weet niet of ik reclame mag maken.
0: Nee, hij oefende op Crocs, had ik gezien. Dus,
1: ja, op Crocs, ja, dat is makkelijk. Krijg je geen blaar op je hielen, dat werkt goed. Dus ja, nu de echte schoenen aan. Hey,
0: ik denk dat nog net een seconde duurt voordat ze het pistool gaan heffen, René. Dus laten we daar even naartoe praten. Zie jij het podium? Zie jij de...
1: Ik zie net het podium niet. Ik zie wel dan, de stadbord.
0: Jan van Loo wel. Die ziet het wel volgens mij.
4: Ja, ja, Jan ziet het wel.
0: Daar gaan we naar Jan toe. Jan, praat ons bij.
4: Nou, we staan hier bij de startpoort van een nieuwe lokale bank. Die een andere naam heeft gekregen. Er is nog een uitleg van wat er allemaal gaat gebeuren. Blij dat er hier geen mensen zijn die ik ken. Maar er wordt wat uitgelegd of gegeven. En het wordt er nu gegeven aan een hoogwaardigheidsbekleder. Ik weet niet wie het is, die beste brave man. Marjolein, wie is dat, die man? Die start zo. Weet jij hem?
5: Nee, die ken ik even.
4: Nee, hij is de grote onbekende, maar heeft wel een gigantische toeter in zijn hand. Koos, weet jij het? Koos weet het ook niet. Nou, we gaan ons opmaken voor de start. Hij zegt nog, hij gaat aftellen, denk ik. Hoop ik, tenminste, dat hij dat gaat doen.
0: Ja, ik heb ergens gelezen wie het zou doen, Jan. Maar ik ben ook vergeten. Nee. Slechte voorbereiding van vandaag, maar dat geeft niet.
4: Ja, je gaat de toeter laten toeteren. Ja, ja. Het wordt hier een beetje van voren. Wordt het nu dringen, zeg maar. Alle lopers gaan zich een beetje opstellen. En een beetje dringen om in een goede positie te komen. Om toch, ze hebben 110 kilometer om te gaan nog. Dus ze kunnen altijd nog voorop komen te lopen. Maar nu die start schijnt heel belangrijk te zijn. Dat je vooraan staat. Ik zag Ton de Groot ook al staan. Ja, Ton de Groot die eigenlijk altijd wel een beetje als snelste binnen is. Morgenochtend hier in Hoogersplaat. Als de platenaars nog niet wakker zijn, is Ton de Groot haast al binnen. Maar die staat hier al redelijk vooraan in zijn startpositie.
0: We gaan zo aftellen, Jan. Ik heb hier de klok precies voor me. En dan kunnen we het signaal laten horen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: En dan gaan hier ruim 1000 man beginnen aan een uitdaging voor... Die wel voor het jaar, misschien wel voor hun leven. Ze maken zich op voor een geweldige tocht. Het is schitterend mooi weer. Het is helder blauw hier in Oogersplaat. Ik denk dat we het regen wel een beetje gehad hebben. Misschien dat er vannacht een beetje wind komt. Maar het ziet er toch allemaal heel imposant uit. En zoals ik al zeg, ik zie Kees. Kees, onze Kees gaat er ook weer. Succes, Kees. Iedereen maakt zich op voor een mooie tocht. Er worden horloges ingehaald. Jawel, het lijkt wel topsport af en toe. Er wordt geklokt. Hoe lang ga ik erover doen? Nou, ik denk dat gaandeweg dijken toch wel een beetje moeilijk gaan. En dat het toch wel een beetje op gaat breken. Het hele parcours is een beetje veranderd. De scheenhoek slaan we over dit jaar. Het is een Natura 2000 gebied. Dus we gaan een beetje anders lopen. Tellen op. Derstand Sas is anders geworden. En we gaan over de haven van Middelharnis. Die gaan we niet meer langs. Maar we gaan er overheen, zodat het allemaal een beetje makkelijker gaat. Sportcentrum.
0: Ja. Hij doet het leuk, die Jan. Hij doet het echt leuk. Hij denkt van, joh, ik ga er gewoon een gezellig muziekje van maken. En dan krijgt u de letters thuis. En dan, als het lukt, dan kunt u daar een mooi woord van maken. En als u dat dan woord dan inzendt via de Archipel-app... dan kan je misschien nog een C1000 boodschappenband... Oh nee, dat is wel heel lang geleden dat we dat hadden. Gaat het nog, Jan? Nee, Jan, het is even te druk met mobieltjes en dingen. Dus dat verslag gaat niet. We gaan langzaamaan opmaken voor het nieuws van 7 uur. Wat uiteraard bij u nog de huiskamer binnengebracht gaat worden. Of misschien in uw auto op de app waar u ook luistert. Wereldwijd weet ik dat de mensen mee zitten luisteren naar deze omloop. Zijn mensen op vakantie gegaan en tegen de kinderen gezegd... pas goed op het huis, maar doe tussendoor wel even een loopje. Nou, dat gebeurt dus ook allemaal. En die mensen kunnen ver weg via de app wereldwijd onze uitzending mee gaan maken. Wij gaan ons opmaken voor het nieuws van 7 uur, maar dan in de verlaten uitvoering. En daarna uiteraard verder met het tweede uur van deze mooie dag bij Omloop Radio.

0: Ik begrijp dat de mensen van het nieuws nog even moeten wennen aan het feit dat de flakkeeste tijden wat anders liggen dan een normale bij hun. Dus die gaan we zo dadelijk binnenhalen. En dan kan ik u melden dat René onderweg gaat naar het schapentunneltje. En daar in het schapentunneltje, daar zal hij de eerste lopers gaan verwelkomen. En dan Jan Verlo, die gaat richting Den Bommel. En zo wippen we daar Middelharnis toe. Middelharnis, dat is het groot feest aan het worden vanavond. En met muziek, weet ik niet wat, daar zullen de heren verslaggevers elkaar lekker in de weg gaan lopen en bij u daar binnenbrengen. Dan gaan we zo dadelijk nogmaals overschakelen naar het nieuws van Nederland. Wat ons betreft graag tot zo.
1: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goedeo Flaké. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
6: Pro-leider Jesse Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat de begrotingsbesprekingen kunnen uitmonden in een politieke crisis. Hij roept de coalitiepartijen op hun onderlinge meningsverschillen op te lossen. Klaver wil dat een bezuiniging van ruim 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat. Ook vindt hij dat de hoogste inkomens meer belasting moeten betalen. Premier Jette ontkent dat er sprake is van een crisis. De coalitiepartijen praten de komende dagen verder zonder de oppositie. Het kabinet komt met een nieuwe afstandsnorm voor windmolens. Windmolens moeten straks minimaal 2 keer de tiphoogte van een huis afstaan. Bij een windmolen van 200 meter hoog betekent dat een afstand van minimaal 400 meter. De bouw van windmolens ligt nu grotendeels stil door onduidelijkheid over de regels. De oude regels werden in 2021 door de rechter vernietigd. De nieuwe regels gaan voor het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer. De 36e editie van de omloop van Goeree Overflakké is vanavond van start gegaan. Om 7 uur vertrokken de deelnemers bij het oude raadhuis in Otgersplaat. Onder applaus van de vele aanwezigen werd door de lopers koers gezet naar de eerste post in Den Bommel. De omloop heeft dit jaar ongeveer 1100 aanmeldingen volgens Wilco de Vos van de organisatie. Hij noemde het voor de start zeer uniek dat er zoveel lopers meedoen aan een lange afstandstocht. Deelnemers aan de volledige 110 kilometer hebben daarvoor 24 uur de tijd en moeten uiterlijk morgenavond om 7 uur weer terug zijn in Otgersplaat. De deelnemers aan de Kennedy Mars lopen 80 kilometer. Deze eindigt in Herkingen. Onderweg lopen de wandelaars onder meer over strand, slikken en dijken rondom het eiland. En dan het weer. Vanavond neemt de zuidwestenwind verder toe en kan langs de kust soms hard worden met een windkracht 7. Ook boven het land waait het dan flink door met een vrij krachtige wind, windkracht 5. Wel is het tijdelijk droger vanavond. Vannacht volgen nieuwe buien bij minima rond 16 graden. En dit was het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl of de app.
5: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
7: Omloop Radio. Hallo, ik ben Ellen Nijssen, fractievoorzitter van GAAM. Ik wens alle deelnemers aan de omloop ontzettend veel succes. Geniet van ons prachtige eiland, van de sfeer onderweg en vooral zet hem op met al die kilometers. Nogmaals, heel veel succes.
8: Omloop Radio. is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
9: Paren zitten, molletjes gaan rond. Er wordt gestrompeld, er wordt verzorgd.
8: Sfeerimpressies.
10: Ik kom net hier zo tentje uit en ik denk van nou, er zullen wel meer tentjes hier op wel hangen.
8: En interviews.
11: Fijn om tussendoor toch nog even de spier een klein beetje los te krijgen.
8: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
0: En we praten u bij tot 8 uur met hier aan tafel Erik Wolfert en Anita van der Haven. Zij zijn omlooplopers geweest. En Erik, die ga je morgenmiddag ook nog horen als verslaggever. Nu onderweg René Hanenberg en Jan van Loo met Claudia Heerschap. En de techniek hier in de studio is in handen van Sam Hoek. Tot 8 uur gaan we lekker stapje voor stapje verder met Omloop Radio.
5: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Als u een beetje kijkt op de tv, dan ziet u dat Oogjesplaat nog vol staat met publiek. Maar de lopers ondertussen allemaal verdwenen zijn. Maar wat we wel gevraagd hebben, is onze gasten. Kan je nog even blijven? En dat doen ze gelukkig. En dan zitten we zo eens even te praten. En dan heb ik toch het idee, Erik, hij is makkelijker geworden, die omloop.
1: Nou, makkelijker is misschien wel een groot woord voor een 110 kilometer. Wat zich al lastig is, maar ik weet waar je op doelt. Hey, we hadden het er even over de, ja, in de loop der jaren wat het parcours gedaan heeft. En dan kwamen we dus ook op het punt dat, laten we even de slikken eruit nemen. Die was vroeger echt heel moeilijk. Dan moest je echt helemaal aan de waterkant erdoor. Dan haalde je echt natte voeten. Een moeilijk, onverhard stuk. Veel buitendijken die echt moeilijk erbij lagen. Gras, knollig gras. En door de jaren heen zijn er best veel stukken geasfalteerd. Zijn fietspaden komen te liggen. En zodoende is er zo, ja, bijvoorbeeld de slikken een stuk makkelijker dan dat voorheen was. Ja. Maar alsnog, ja, de hele afstand op zich.
0: Ja, nee, ik ga niet zeggen dat het makkelijk is, want dan zou ik mezelf lopen.
1: Ja,
0: dat,
1: precies. We gaan het zien. Ik ben ook wel even benieuwd. We hebben nu natuurlijk ongeveer zo'n 1000 deelnemers en ja, er is toch ook wel een grote groep wat onervaren. En het uitvallerspercentage blijft toch ook altijd wel zo rond de
0: 35%. Ik denk dat het wel heel lekker is voor de lopers dat het droog is op het moment.
1: Ja, absoluut. Dat scheelt enorm veel. En niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dat doet ook gewoon wat iets met je gemoedstoestand. Als het gelijk keihard gaat regenen, dan dat hakt erin.
0: Hoe belangrijk zijn de afstanden te weten? Dat je zegt van, ik moet 110 kilometer. En dan, maar je telt af, denk ik.
2: Ja. Ja, je weet ongeveer wat je per uur loopt. In ieder geval toen de tijd. En ik weet nog heel goed dat ik dacht, ik moet nog zoveel kilometer. En toen zei ze aan de kant, nee, nog 2 verder. En ik denk, nou, dat klopt gewoon niet. Ik moet 110 doen en niet 112. Ja. En ja, dan krijg je even mentaal een klap voor die 2 kilometer. En dat is niks op die afstand. Maar wel als je heel dicht bij die finish komt. En ik weet ook nog wel dat ik in de buurt van Oldgersplaat kwam, dan heb je de windmolens. En van windmolen naar windmolen ga je dan op een gegeven moment lopen. En ja, dat leek wel of er kilometers tussen zaten in plaats van een paar honderd meter. Ja, dat was echt.
0: Dat is geloof ik een kronkeldijk, hè? Dat laatste
2: vreselijk.
0: Stuk. Hey, hoeveel bochten, de dijk van zoveel bochten wordt die wel volgens mij
1: wel. Nou ja, het probleem is, er zaten maar iets meer bochten in. Want het zijn hele lange rechte stukken eigenlijk. Hè? Dus natuurlijk kronkelt die wel wat, maar je ziet op een gegeven moment op het eind van zo'n dijk een bocht. En dan denk je van, daar moet je heen. Ja. Nou, dan duurt dat
2: en dan ben je er niet, hè?
1: En dan ben je hem eindelijk om en dan krijg je weer zo'n lang stuk. Ja. En dan, zeker als het lopers betreft die wat dieper in de middag binnenkomen en het zonnetje gaat erop staan, dan gaat dat asfalt ook warm worden. Ja. Komt de hitte omhoog en dan is het echt afzien daar.
0: Ja,
2: en als je zo'n hele warme nacht hebt, zo'n hele zwoele nacht, dan verliezen veel mensen ook gewoon heel veel vocht. Ja. En dan moet je heel erg oppassen dat je niet of uitdroogt of zouttekort krijgt. Dus dat is echt wel een let op. Om eventueel, als je aan de kant een bouillonnetje ergens kan pakken, dat je dat dan af en toe ook wel doet.
0: Ja, want ik heb van mijn leermeester geleerd van drinken, ook al heb je geen dorst, hè?
2: Ja.
0: Heeft die jongen heel veel keer geroepen, dat heb ik het over Erik.
2: Je moet al gaan drinken voordat je dorst krijgt, inderdaad. Anders ben je te laat.
0: Anders ben je te laat. Ja. Dat, dus overal eigenlijk van de verzorgingsposten ook niet eigenwijs zijn, gewoon gebruik van maken.
2: Ja, zeker.
0: Ja. De route is ook nog wel eens een paar keer veranderd. Ja, 2 keer dezelfde route? Of allebei vanuit de plaat bedoel ik dan eigenlijk?
2: Ja, wel uit de plaat.
0: Wel vanuit de plaat, maar nog andere wijzigingen ertussen?
2: Nou ja, ik weet dat ik ooit wel naar Porcelande moest, mijn eerste keer. En later hoorde ik dat veranderd was. Maar ja, dat heb ik dan niet meegemaakt.
0: Jij wat meer in de geschiedenis.
1: Ja, ik heb ook eigenlijk heel veel van die samenwisselende routes gelopen. Dus de eerste keer dat ik meedeed was 2007. Toen was het eigenlijk heel lang. Want toen hadden ze op een gegeven moment natuurlijk ook geïntroduceerd, laten we door Middelharnis gaan lopen.
0: Ja, ja.
1: Nou, op een gegeven moment is dat wat vereenvoudigd. Dus dan liepen we alleen op bijvoorbeeld over de diek. Maar toen was het van, we gaan eerst naar het Havenhoofd. Dan gaan we naar Tieleman.
0: Ja, even
1: terug
0: de sponsor,
1: naar het Havenhoofd. Dan van het Havenhoofd naar Den Diek. En dan, dus dan was eer dat je dan eens een keer Middelharnis voorbij was, dan dacht je van, nu moet ik nog naar de Vismijn. Nou, dan had je natuurlijk ook als gevolg dat je daar later aankwam dan normaal. Dus voor veel mensen reden om maar toch naar bed te gaan, in plek van te wachten. En Porcelande heen en terug. Ja, dat is natuurlijk ook een tijdje geweest met het idee waarschijnlijk van, dat is wel een mooie locatie voor veel publiek. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. En de echte rasvlakkeenaars, die zeiden natuurlijk ook van ja...
0: Dat lijkt een Zeeland.
1: Dat lijkt een Zeeland, dat is geen vlakkee. Dat klopt niet. Dus kijk, het is natuurlijk een lang stuk sowieso, de hele omloop. Maar Portsjelanden was natuurlijk ook gewoon heen en terug. Je bent op een gegeven moment 8 kilometer verder in de route, maar op hetzelfde punt. Zeg maar, dat is voor je gevoel als je niks opschoten.
2: Ja, en heel veel extra strand.
1: Ja, dus het was eigenlijk dus dat op een gegeven moment gestopt is. Dat heb ik heb 3 keer volgens mij Portsjelanden heen en weer gelopen. En toen ook meegemaakt dat eraf ging. Nou, totaal heb ik hem dus 7 keer gelopen. De eerste 6 keer van 2007 tot en met 12. Dat was net dat jaar wat ik erover vertelde dat ik postuma klopte. En uiteindelijk nog 1 keer meegedaan in 2019. En dat was het laatste jaar dat die middelharnis was. Dus, en dat was wel tegen mijn gevoel in. Want wat Janita zegt, dat herken ik enorm. Dus die windmolens van de Sluishaven naar het eind toe. Die gaan, ja, dat is dan dat associeer je met het laatste stuk. Dan ben je er ook en dan ben je op ons plaats.
0: En nu had je compleet andere mindset.
1: Dan gaat heel die indeling eigenlijk anders. Maar toch allemaal mooi.

0: uitrokje mag je volgens mij wel overheen praten, maar niet door het zingen heen. We hoorden Vanessa Carlton een 1000 miles. Nou, zover is het niet, geloof ik. Ik kan niet zo heel goed rekenen, maar het is 110 kilometer. Dus dat zal andere afstanden zijn. Ik denk dat onze verslaggevers langs de rand allemaal onderweg zijn. Vanuit Oldgesplaats naar, zoals we al eerder zei, het schapentunneltje. En naar de Bommel toe. René Hanenberg en Jan van Lode, mannen buiten. Die het ook heel erg prettig vinden dat het nog droog is. En daarom gaan we hier in de studio verder met onze gasten. We hebben Erik en Janita zitten. En Janita, als je terugkijkt op die omloop, heb je dan nog eens ergens een post dat je zegt van, joh, die vond ik wel zo ontzettend leuk? Ja, ik moet eigenlijk de vragen van tevoren zeggen.
1: Nee, grote post is natuurlijk toch wel leuk, Stellendam. Daar is nog zoveel publiek en dat is echt heel gaaf.
0: Ja.
1: En je wordt in de watten gelegd, je krijgt eten en en je hebt wel echt een lekker stuk gedaan dan, als je in Stellendam bent.
0: Ja.
1: Dus dat is super, super leuk als je daaraan komt. Dat vond ik wel echt de leukste post, denk ik.
0: Ja.
1: Want dan ben je eigenlijk nog best wel fit. Tenminste, ik wel.
0: ik ken mensen die bij het schapentunnel willen afhaken. Hoe het daar overigens is, dan gaan we eventjes naar René toe. Want René die staat bij de tunnel. En ga eens even kijken, René. Zie je al mensen komen? René. Hij zou er zijn, maar... Oh, dat was er. Nee. Nou, dan gaan we hier even verder met Erik. Wat vond jij de leukste post? Keek je naar de post of rende je gewoon door?
2: Nee, ik genoot daar enorm van. En zeker op de avond. Met Janita zeker eens dat de vismijn in Stellendam. Dat was echt een feest. En als ik er dan nog een andere bij mag noemen. Ik vond de Diek. Dat heeft een aantal jaren zoiets geweldigs gehad. Je kwam dan het bochtje om vanaf de haven. En dan stond het gewoon van voor tot achter. Dus ja, dat is denk ik gewoon bijna een kilometer. Rijen dik liep je daar doorheen. Nou, ik ben natuurlijk sommer dikker, dus je ziet heel veel bekenden. Ja, dat was gewoon, dan voel je eigenlijk een kilometer lang dat je dan voel je niks. Alleen maar geweldig aan support. En dan daar kan je echt even van genieten. En dan kan je gewoon een half uur op door.
0: Ja, ik heb daar 2 jaar geleden hebben met Jeroen daar ook gestaan. En heel erg staan filosoferen over omloopradio. Nou ja, je ziet wat er uiteindelijk van terechtgekomen is. En dat is een van onze verslaggevers, René Hanenberg. En hij staat bij de Schapentunnel. En waar is hij dan? Nou, dat kan hij zelf helemaal mooi uitleggen.
3: Nou, ik sta hier keurig bij de ingang van het schapentunneltje. Maar daar zie ik ook meer mensen dan schapen op dit moment, hoor, Maarten.
0: Okay.
3: Lopers zijn nog...
0: Dat is misschien ook maar goed, René, want als je die gaat lopen tellen, dan word je het van in slaap.
3: Ja, zeker. Nee, goed. De lopers die zijn 25 minuutjes onderweg. En we zaten net eventjes met Johan de Vos, scheidsrechter, die hier op de Vlakkeese velden rondloopt. Van, ja, hoe lang zou ze hier ongeveer zijn? Kilometer of die? Nou, dan zullen de eerste over een minuutje of 5 hier over het heuveltje moeten.
0: Hey, dat was een heuveltje waar ook het geluid niet meer overheen heen kan. Eens even kijken, is hij helemaal weg? Moeten we opnieuw bellen of gaan we doorproberen? Dit jaar dan hebben we niet dat we door Middelharnis gaan, Erik. Maar het feestje gaan ze nu bouwen op het havenhoofd, hè?
2: Dan gaan we ouderwets verder. En waar het eigenlijk ooit ook altijd druk was voordat de passage door het centrum ging. Met z'n allen naar het hoort, zou ik zeggen.
0: Ja.
2: En dan, dan zal het vanaf een uur of... 9 uur, 9:15, de eerste wandelaars daar arriveren. En ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie passage. En eigenlijk voor de meesten ook het moment waarop je de nacht een beetje ingaat. Hè. We zitten natuurlijk nu bijna in september. Dus je ziet gewoon rond 9 uur gaat het schemeren. Het is snel donker. Dus ja, de meesten die zullen net in het donker het havenhoofd passeren. En dan kan je dus nog even wel die afleiding tot aan de visafslag meemaken. Maar dan moet je toch echt die nacht in.
0: Dan gaat het echt beginnen. Ik twijfel eventjes. Ja, hij is er ondertussen weer terug. Hij keek over het heuveltje. Zijn stem ging verloren, maar die heeft hij weer gevonden. René Hanenberg.
3: Ja, zeker. En geen schaapjes geteld. Niet in slaap gevallen, Maarten.
0: Was ik even bang voor.
3: Op de lopers. We stonden net even te puzzelen en te tellen. En denken, denken een minuutje of drie. Dat 3, 4, 5 tot de eerste lopers hier voorbij komen.
0: Dan gaan we daar eventjes op wachten. En dan zo dadelijk gaan we je horen als dat allemaal weer gaat gebeuren. En we hebben het over René die daar staat. Maar het is altijd een beetje puzzelen en meten. En ieder heuveltje, ieder dalletje, dat kan wat problemen opleveren. We gaan even naar muziek en dan zo dadelijk een korte samenvatting.
4: Omloop Radio. 26 uur lang. Wij volgen de lopers op de voet, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Het is heel erg leuk. U kunt via de app alle beelden volgen. En op dit moment hebben we de webcam van het Haringvliet aanstaan. Dan gaan ze dadelijk de lopers langslopen. Dus nu dan ziet u ook de studio langskomen. Al hebben wij de gedachte dat er iets wat vertraging in zat. Daarnet, maar misschien was het een testje. We gaan eens dus even kijken, want de eerste... En het is volgens Erik echt niet mogelijk... maar de eerste is echt al gebeurd bij het schapentunneltje René Hanenberg.
1: Ja, dat is Tom Groot. Die kwam hier al een minuutje of drie geleden kwam die voorbij. Hij had al een klein gaatje

0: Nummer twee, dat was een meneer Luurman uit Hellevoetsluis. We hadden een meneer Boeren uit België. Die hadden aardig het tempo erin. En ja, ze zijn al lang alweer uit het zicht verdwenen. Het is wachten tot de grote groep hier binnen gaat komen. Maar die eerste lopers die gaan straks heel veel rusttijd krijgen bij de posten, zolang die nog niet open. En moeten wachten tot ze open gaan om het verschil niet te groot te gaan maken. Maar ja, goed, wat kun je dan zeggen? Ze zijn een half uurtje onderweg. Die jongens die zijn op zoek naar hun stap. En die hebben ze al heel snel gevonden. En goed, ik kijk hier nu naar links en ik zie het heuveltje waar de volgende lopers overheen komen. En dat gaat een groot, lang lint gaat dat worden. Bont gekleurd. Ik zie een meneer in het groen, een meneer in het geel, een meneer in het grijs. In een prachtig zonnetje. Ja. Het is ideaal wandelweer. Het waait misschien een beetje hard, maar de temperatuur is goed. En ja, het is droog. Dat hadden we vanmiddag niet verwacht na al die buien. Maar het lijkt de eerste paar uur een perfect wandelweer voor
1: René, wat zei ik nou vanmiddag
0: voor
1: op de app?
0: Omlopers.
1: Wat zei ik nou vanmiddag op de app?
0: Ze zit al aan de andere kant van. Ze zijn al op weg naar Jan, naar een bommel. En nu gaat hier de grote massa gaat hier tussen nu en een kwartiertje, 20 minuten gaat hij hier passeren. Meer dan 1000 man, bijna 1100 lopers die hier het eiland rondgaan. Het is een prachtig gezicht, het is een spektakel. En het is fantastisch om hier op de route te zijn en de lopers te zien, te aanmoedigen. En ja, ook alle mensen die hier zijn. Ik denk dat hier toch wel gauw een mannetje of 100 aan publiek staan. Dus die proberen de lopers nu al een goed gevoel te geven. Er wordt geapplaudisseerd, er wordt gezwaaid, er wordt geroepen. Dus het is fantastisch. De omloop is echt begonnen nu.
1: Dankjewel, René. En dan gaan we naar de man die heel erg van de rust is en daarom in de bommel is gestaan, Jan van Loo.
2: Ja, dan moet je hier niet in de bommel zijn.
1: Oh,
2: daar
1: toch
2: is,
1: niet?
2: Nee, daar is onze lekkere vinyl discotheek is daar losgegaan. Het worden de wandelaars die krijgen daar lekkere jaren 70 discomuziek rond hun oren. En ik stel er toch al een stukje vandaan, maar als het goed is, sorry, toch achtergrond de klanken van Patrick Cowley. Je hoort die voorbij komen. Dus voor de wandelaars misschien wel lekker om daarop op mee te lopen. Den Bommel, het is iets rustig nog. Het is hier eigenlijk nooit zo druk. Er staan wat vaste kijkers, denk ik, die elk jaar hier wel komen. Want ieder zoekt zijn eigen plekje op. En de post is net ingericht. En ik heb net met de mannen van de post gesproken. Die gaan straks, als de laatste loper voorbij is, gaan zij richting het SAS. Want zo gaat het ook bij de omloop. De posten gaan haasje over haasje. Terwijl ze slaan Standard Haarlemiet en Middelharnis over. En zij gaan weer naar het SAS in Dirksland. En misschien staan ze morgenochtend weer bij de ingang van de Slikken. Ook dat zijn mensen met een groot hart die veel over hebben voor de organisatie van de omloop van Goeree en Overflakke.
1: En Jan,
2: ik kijk in de verte. Ik zie twee mensen komen, maar die hebben niks.
1: Die zou het met de omloop te maken hebben. Ik heb nog wel een vraag voor je, Jan, als het even mag. Ik bedoel, ik kan als flakkeenaar en meneer Snaan heel makkelijk uitleggen. We gaan niet door het centrum, maar we nemen het bruggetje op het havenhoofd.
2: Ja.
1: Maar vervolgens komen we in een gebiedje waar ik niet zo bekend ben. Maar die Dirkslanders van Flakke, die weten het allemaal goed te vertellen. Hoe gaat het nou vanaf het bruggetje, of misschien wel vanaf Dirkslandse Sas? Anders dan andere jaren.
2: Nou, normaal gesproken ga je om het havenkanaal van Middelharnis. Dan loop je door het centrum heen. Daar is altijd een hoop spektakel en een hoop festiviteit. Dat slaapten we dit jaar liggen. En dat gaat nu plaatsvinden op het havenhoofd zelf. Dan ga je daar de sluis over, de brug over. En dan kom je in feite in de buitendijk van het Haringvliet. Die volg je gewoon. Dat is allemaal geen enkel probleem. Op een gegeven moment kom je eigenlijk waar vroeger de post was van Dirksland Sas. Daar kom je uit en dan ga je daar de weg weer op. En dan loop je echt naar Dirksland Sas toe. Je weet wel dat waar wij ooit eens een keer van onze op de Haag de foto gemaakt hebben. Nou, dat bruggetje dat bij Ton de Graaf, Ton en Sjaan de Graaf. Dat staat nu klaar voor de lopers. Daar moeten 1000 man overheen. Ja, de bruggen in Nederland zijn natuurlijk niet zo best, hè? Dus ik betwijfel of het allemaal goed gaat komen. Want er is een beetje achterstallig onderhoud in Nederland.
1: Hey, lopen ze een beetje door naar Stellendam, want daar zit de grootste verandering.
2: Ja, dan gaan we inderdaad, want normaal gesproken dan liep je dan bij het post van de Sas liep je rechtdoor de duisternis in. En dan ging je de Scheelhoek in. En de Scheelhoek die is Natura 2000 gebied. En daar mogen we geen gebruik meer van maken voor de omloop. Dus wat je doet is in feite de Kroningspolder ga je in. Daar loop je aan de andere kant van het Zuiderdiep. En daar loop je dan ook nog wel over de Zomerdijk, heet dat dan met een mooi woord. En als je die eenmaal uitloopt, dan kom je in, dat heet de Scharrezeeweg. En de Scharrezeeweg, daar komt de post te staan. Dan gaan ze daar een dijkje over, achterlangs het woonwagenkamp van Stellendam. Dan komen ze langs de haven, over de molenkade. En dan komen ze richting het zwembad en het voetbal en de tennis van Stellendam. En dan ruiken ze de vis al een beetje van de visopslag en dan gaan ze daar naartoe. Dus het is een beetje een toestand, maar het... Ze hebben het weer keurig opgelost. Jan en Ton samen. Ik heb Jan menig keer gesproken de afgelopen dagen. En ze hebben weer een puik parcours neergelegd. En complimenten voor die mannen.

0: Daar lopen we niet overheen, over de dam. Je hoorde Bluff op deze vrijdagavond. Het is ondertussen bijna 7:45. Het tweede uur loopt van 26 uur omloopradio. Dat betekent dat het eerste uurtje van de omloop ook weer al drie kwartiertjes onderweg is. Janita, liep jij alleen of liep je in groepjes?
1: Ja, nee, de eerste keer had ik getraind met Jan Lodder en Addy de Gans. En Jan die kon ontzettend goed lopen, want die was postbezorger. Dus ja, die had altijd kilometertjes. En ik heb met Addy gelopen en die had heel veel blaren. Dus ik heb heel veel moeten wachten. Ja. Maar hem er ook wel een beetje door kunnen slepen. Ja. En dan is het natuurlijk wel fantastisch als je samen over die streep komt.
0: Dat wel.
1: Want dat is dan ook gewoon, ja. Je begint samen en dan is het wel heel fijn dat je samen. Maar ja, het was wel even af en toe wat langer wachten.
0: Wat is het voor- en nadeel van mijn groepjes lopen, Erik?
2: Ja, het voordeel is dat je natuurlijk een beetje afleiding hebt. Je maakt eens een praatje. En dat gaat overigens heel makkelijk met wandelen. Totaal onbekende mensen kan je zomaar opeens heel leuk contact mee hebben. En ja, dan onthoud je dat soms 3 jaar later. Dan zeg je opeens van, hey, weet je nog, toen daar heb je mijn nennetje doorheen geholpen. Dus dat is een voordeel. Een nadeel is natuurlijk als het tempo net te hoog ligt. En je gaat jezelf dan in het begin, omdat je nog fris bent, kan je dat wel bijhouden. Maar ja, het gaat dan toch te vroeg opbreken. En dan zou je jezelf natuurlijk over de kop kunnen lopen achter een ander aan. Dus mijn advies is altijd, ga in eerste instantie voor dat gemak en de voordelen van zo'n groepje. Maar wees op tijd. Als je voelt dat het te hard gaat, kies dan gewoon je eigen tempo.
0: Het is hier bij het hardlopen bij jullie, denk ik, heel normaal om je tijd te weten. Ik doe zoveel over die kilometer of enzovoort.
2: Ja.
0: Is dat bij het wandelen ook zo? Kom je dat ook vaak tegen?
2: Ja, dan komen we dus weer op het punt, heb je weer getraind? Kijk, de mensen die goed getraind zijn, hebben dat in training voor zichzelf redelijk kunnen uitdokteren. En die zeggen van, ik loop 6 of 7 per uur. En ja, er zijn natuurlijk ook die springen figuurlijk in een groot gat en die kijken wel waar ze landen. Ja. En dan gaat het in het begin soms met 7 per uur en het eindigt met 3 per uur. Ja, dan weet je het ook niet. Kijk, om dan een voorbeeldje te noemen wat me nu boven komt in de allereerste omloop die ik meedeed, 2007. Ja, de adrenaline die giert door je lichaam. Dus het eerste uur ga je natuurlijk veel te hard. Ik liep bij de eerste 20 of zo. Mijn vader zei al van, dit zal hij wel niet volhouden, maar het gaat goed. Nou, dan ben je een beetje uitgeraasd, zit je op het Stellendam. En toen had ik wel zoiets van, dit kan natuurlijk niet de hele tijd zo doorgaan. Ik moet dus een beetje rustiger gaan doen. Toen kwam een klasgenoot van mij, Maries Bal uit Dirksland. En die zei toen van, hey Erik, jij ook hier? Ik zei, ik ben nu al weg hier, joh. Ik zeg, maar het gaat te hard, ik ga iets rustiger doen. En hij zegt, ik ook, want dit houden we niet vol. Samen? Ik zeg, prima, wij samen. Dus toen hadden we wel een goeie aan elkaar. Ja. Nou, vervolgens kwamen we toen nog op Potje Landen. En mijn vader van de verzorging erbij. Dus op een gegeven moment zegt, gaat nog jongens? Ik zei, ga goed, prima zo. Toen zei mijn vader tegen Maries, heb je al blaren? Zei hij, misschien een kleintje. Die kerel die doet schoenen uit, is van bloemkool. Ja, kijk, en toen was ik nog niet zo met tijd bezig. Dus ik zei, weet je, gaat hier liggen, ik wacht wel even. Maar ja, dan zit je dus gewoon ruim een half uur op iemand te wachten dat die zijn blaren geprikt zijn. Dan ben je zelf ook uit je ritme. Dan is hij weer een soort van, ik kan weer. En dan loop je zelf eigenlijk erachteraan. Dan denk je van, kom ik in een dip terecht. Dus dat ontdek je dan. En je hebt sympathie voor elkaar. Ja. En ik heb er ook geen spijt van, ik zou het nu nog eens doen. Maar andere jaren, dan bedenk je jezelf wel van, je kan beter dan gewoon je eigen tempo doorlopen. Ja. En een ander die ziet het dan weer wel. Die pikt er wel iemand anders op.
0: Ja, je krijgt trouwens de route van je auto's. Je zit om te bobbel te wachten tot de mensen langskomen. Leuk. Toen ik vroeg over die snelheid, dan moest je ook wel lachen. Niet, want,
1: wat zo grappig is. Martin, die zit dan, die zat dan al mijn tijden bij te houden in een bestandje. En dan belde hij. Als je dit tempo blijft doorlopen, dan ben je zo en zo laat bij je binnen. Ik zei, wat denk je zelf? Dat ga ik toch nooit redden? Ja. Ik moest nog echt zo. Ik zat er maar bij Stellendam. En toen ging hij al zeggen hoe laat ik binnenkwam.
0: En had hij achteraf gelijk? Of,
1: we liepen samen en ik moest toch. Ik had natuurlijk zelf die blessure de tweede keer. En ik wilde het liefst blijven doorlopen. Maar mijn maatje, die had zout tekort. Dus die moest toch echt even wachten. En dat is heel zwaar hoor. Als je een blessure hebt, moet je eigenlijk niet meer stoppen. Nee. Dan moet je door blijven gaan. Want anders is het echt echt verschrikkelijk.
0: Ja, wat vind jij de lekkerste ondergrond?
1: Ik was meer asfalt gewend. Maar ja, dat ligt eraan hoe je traint. Ik was natuurlijk voor de Vierdaagse aan het trainen geweest. En dat is allemaal asfalt. Ja. Dus, maar het is wel verstandig om diverse ondergronden te trainen voor een omloop.
0: Wat zijn de verschillen, Erik?
2: Nou, sowieso, die grasdijken die zijn ongelijk. En zeker als het donker wordt, ga je dat ook moeilijker zien. Kijk, op een duur krijg je natuurlijk gewoon de spieren die wat vermoeid raken. Op asfalt heb je weinig te corrigeren. Dus je kleinere spieren, onderkant kuit, enkel, die kunnen gewoon makkelijk zijn ding doen. Maar op van die knollige grasdijkjes, dan is het natuurlijk... Corrigeren. En dan op den duur, dan wordt het gewoon best wel lastig. En die ongelijke ondergronden, die halen natuurlijk ook het tempo er wat uit. Dus wat Janita net al zei, in het begin heb je natuurlijk best veel goed te lopen dijken. Dan ligt dat gemiddeld ook nog hoog. Je bent fris. Ja, op den duur dan kom je gewoon niet meer zo makkelijk over die moeilijke stukken heen. Dat kost je wat tempo, kost wat meer moeite om erop vooruit te komen. En al met al zijn dat de dingen, ook de elementen die... Het strand uiteraard, maar dat is ook nog wel enorm aangelegen. Een paar factoren. Hoe staat de wind? Nou, nu gaat hij langzaamaan mee in de rug draaien hoe verder ze het strand af hebben. Plus het getij natuurlijk. Ja. Hoogwater, laagwater. Mijn advies is, ga zo snel mogelijk naar de waterkant. Maar overdrijf niet. Want soms heb je, er is een woord voor, maar in ieder geval een soort van die sleuven, zeg maar. Dus dan kom je, dan kan je wel eens denken van, ik loop hier goed. En dan loop jij klem.
0: Dan moet je weer oplopen.
2: Ja, of door het water. Ja. Maar dat zou ik niet aanraden in het donker.
0: Ik heb ooit hebben we een verslaggever met zijn auto daar moeten laten
2: aanredden. Dus maar een beetje op het harde, dat kan geen kwaad. En op het onverharde, dat is nog wel een goede tip. Je passen wat lichter maken. Dus wat hogere pasfrequentie draaien, maar lichtvoetiger. Dan zak je ook minder weg.
0: Okay.
2: En dan blijf je ook qua belasting voor je spieren ook iets soepeler.
0: Zie jij de stapjes goed gaan daar, René? Want hij staat bij het schapentunneltje bij de N57. 59, moet ik zeggen.
3: Ja, ik zie hier een heleboel stapjes. En ze gaan ook kleinere stappen maken, Maarten. Want ze moeten door die tunnel heen. En dat is de eerste trechter waar ze doorheen moeten. En dat houdt een beetje op. De laatste lopers die komen nu bijna voorbij. En die sluiten aan hier in de bocht in de file. Normaal zijn het rubberen ronde dus die hier stilstaan. Nu zijn het wat twee rubberen dingen onder je voeten die even wat minder meters moeten verstouwen. Maar goed, de kop is eraf. Het is, de mensen gaan hier weg. Er staan ontzettend veel supporters hier om aan te moedigen. Dus dat wordt nog leuk om hier je auto te draaien, want er is niet heel veel ruimte. Bermen zijn een beetje zacht door alle regen van de laatste paar uur. Dus we gaan kijken of iedereen wegkomt. Maar goed, het gaat op het gemak, het gaat op moed. En je ziet hier een aantal lopers die gaan heel erg snel. Een aantal lopers die gaan op een gemakkie. Die lopen te zwaaien, die lopen een beetje te grijnen. Die lopen een beetje te lachen. Dus ja, die weten ook pas, jongens, die eerste 5 kilometer daar win je of verlies je de omloop niet.
0: Nee.
3: Het is pas later dat het gaat wegen. Op het moment dat je Middelharnis voorbij bent en je ziet Dirksland en je komt in de buurt van Stellendam, heb je een 30, 40 kilometer onderweg. Dan gaat hij een beetje tellen, die omloop. Dan gaat hij pas echt beginnen. Dit is een beetje een warming-up en die hebben we gehad. En die was fantastisch in Oldgesplaat. Heel veel mensen gezien, ook heel veel bekenden, heel veel supporters en... Ja, bijna 1100 wandelaars. Het is een prachtig gezicht omdat hier zo...
0: Een mooi rijtje, René. Is er nou ook zo nog dat de mensen in de auto's op de weg die daar wat van zien? Oh. Nou, blijkbaar zien ze heel veel. Of denkt René van, ik ga hem lekker neerleggen. Want dat ging volgens mij...
3: Nee hoor, ik
0: hoorde,
3: steeds
0: ik hoorde een gesprektontje langskomen.
3: Het is nog druk. Er wordt ook gewoon getoeterd hier... er wordt ook gewoon getoeterd. Er zijn nog wat auto's die een klein beetje vertragen. Die denken, wat is daar gebeurd? Ja. Er staan zoveel auto's, zal toch een ongeluk zijn? Maar nee, het is gewoon even zwaaien, toeteren en weer door.
0: Ja.
3: En nog 3-4 minuten, dan is de laatste loper hier bij mij uit het zicht verdwenen. Dan ga ik weer en route. Dan laat ik de bommel, langs me heen gaan. En ga ik richting stad aan het Haringvliet. En dan ga ik daar post vatten en wacht op de lopers.
4: Stap voor stap. Omroep Archipel. Wij zijn erbij.

0: We zetten Bente even op het zijspoor. We gaan eens even kijken of de Bommel al wat, wat inwoners bij krijgt. Zo langzamerhand het een beetje druk wordt. Jan van Loo.
1: Ja, het is hier gezellig druk aan het worden. Langzaam stroomt het de Bommel richting de haven toe. En waar Verniel Goerie Overlijk of Goerie Overlijk even Verniel lekkere plaatje aan het draaien zijn. Wij zijn een stukje doorgelopen, Claudia en ik. We zijn even naar een bocht gegaan dat we de dijk zien waar de eerste lopers aankomen. En ja, je gelooft niet, maar ik denk, als mijn variofocus het goed doet, dat Tom de Groot daar al een beetje aan het komen is. Die heeft de eerste huizen van de Bommel al gepasseerd. Hij moet nog een stukje dijk. En dan gaat hij een paar bochtjes nemen en dan komt hij langzaam naar ons toe. Maar ik vrees me, grote vrees dat Tom de Groot het is. Want hij had een AV Flaké shirtje aan en die kleuren, ik zie geel en ik zie blauw. Dus zie ik niet zoveel meer op mijn leeftijd. Maar dat zie ik dan nog wel. Maar dan, hij is hier nog, het duurt nog wel even voordat hij hier, denk ik, is. Al een beetje bij hem het nooit. Het is wel een beetje bochtige dijk is het. En ze zitten eraan te komen. Twee lopers in ieder geval op verre voorsprong. Achtervolgd met 1-2. Daar komt er nog eentje aan. Maar er zit al, wat een gaten zit er al tussen. Op zo'n korte tijd dat iemand zo'n verschil kan maken. Dat is ongekend. En als hij... Als het Tom de Groot is, dan weet ik dat hij dat hele stuk dat volhoudt. En wat ik net al zei, dat de eerste platenaars weer uit bed komen, is Tom de Groot al binnen. Dat is gewoon ongekend hoe die jongen loopt. Ik heb hem zien trainen, ik heb hem een rondje zien lopen. En dan, dat is één tempo is het. En hij blijft dat ook gewoon volhouden.
2: Jan, kleine toevoeging. Want je gaat waarschijnlijk de naam Tom Groot nog heel veel noemen, omdat hij de koploper is. Tom Groot, zonder de... Is het. Dus
1: sorry.
2: Voor het officiële...
1: Voor mij krijgt hij een deurtje erbij.
2: Ja. Dus
1: een
2: beetje... Mooi.
0: Als Jan helemaal in de fout zit.
1: Dan blijft hij het herhalen. Dat is gewoon zo. Maar hij is het echt. Het is Tom Groot. Hij komt hier al aan. Het is echt niet normaal. Ik kan in de verte kijken. Dan zie ik weer een klusje lopers aankomen. Maar dan die lopen nog echt... Ja, in het begin van de dijk bij de Bommel. Maar Tom Groot. Ja, groot is die. Dus, maar die... Maar er komt wel een tweede beetje achter hem aan. Maar daar heeft hij denk ik weinig last van. Die man die loopt daar in een tempo. Ja.
0: Valt hij nou jouw tijd aan, Erik?
2: Ik weet niet of hij daarmee bezig is. Maar goed, als hij het redt, dan is het gewoon gegund. Dan is dat gewoon...
0: Weet jij je tijd nog dat je dan door de bom
2: kwam? Op de bom, ja. Nou, wat ik al zei, ik reken een beetje uit met die... Vertrektijd op Stellendam is 10:12. Dan hoef je eigenlijk niet eens zo hard te lopen. Of in ieder geval niet zo hard als Tom nu doet. Dus ik ging daar nog een beetje op half gas erdoor. Maar mijn eindfinestijd was natuurlijk 9:48. Ja. En dan moet je het laatste stuk de brommer aan gooien.
0: Of er een verslaggever bij staat morgenochtend. Trouwens, wij zien op de beelden de webcam van de Bommel. Komen ze nou voor te kijken van rechts of van links? Ze komen van rechts vandaan. Oké. Dus de kijker...
1: Ik heb de nummer 2. Ook ja. Remco Luurman. Is dat uit Hellevoetsluis? Je gaat lekker. Succes.
3: Ja,
1: dank u. Ja. En Tom gaat niet de tijd van Erik aanvallen zijn tegen me. Dus ik...
0: Oké.
1: Goed zo. En nummer 2 die gaat dapper achter Tom Groot aan. Maar daarna is het gewoon hier even stil. En iemand zei iets.
0: Dan gaan wij hier in de studio tweede uur afsluiten. Jan, dankjewel. We gaan naar achter. Komen we uiteraard bij je terug. Dan wordt het drukker en drukker. We gaan onze gasten van vanavond bedanken. Janita, leuk dat je aan wilde schuiven.
4: Ja.
0: En volgens mij heb je een gigantisch goede radiostem.
4: Nou, dat denk ik niet.
0: De contracten liggen bij de buitendeur. Dus
4: nou, moet ik straks al tekenen?
0: Ja, doe maar gelijk. En Martin, voor Martin ook. Dat kan gelijk in één range mee. Dan een paar dingetjes invullen. Klein quizje, een klein opleidertje. En je bent helemaal binnen. Dankjewel nogmaals. Ik vond het leuk dat je wat wilde toelichten.
4: Zeker, jij ook bedankt. En succes.
0: Dankjewel. Erik, zo dadelijk na achter bij Daniel. Dan blijf je ook nog eventjes hangen. En dan kan je even wat toelichtingen geven op alles wat we meemaken op deze mooie dagen met de omloop. Het tweede uur van Omloop Radio zit er bijna op. Dank voor het luisteren. Zo dadelijk is hij het al, Daniel Blom, na achter. En natuurlijk gaan we dan lopers belichten. We gaan er bellen met mensen die onderweg zijn. En u gaat het van hun horen, hun verhalen, de echte verhalen... die hoor je hier allemaal bij Omroep Archipel. Uw eigen streekomroep tot morgenavond, 8:00, met Omloop Radio.

0: Als fractievoorzitter van de VVD Goeree Overflakke wil ik alle lopers, vrijwilligers, medewerkers, organisatoren en alle andere betrokkenen heel veel succes en plezier wensen tijdens de omloop van Goeree Overflakke. Aten Kool, fractievoorzitter VVD Goeree Overflakke. Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Pro-leider Jesse Klaver waarschuwt D66, VVD en CDA dat de begrotingsbesprekingen kunnen uitmonden in een politieke crisis. Hij roept de coalitiepartijen op hun onderlinge meningsverschillen op te lossen. Klaver wil dat een bezuiniging van ruim 6 miljard euro op de sociale zekerheid van tafel gaat. Ook vindt hij dat de hoogste inkomens meer belasting moeten betalen. Premier Jette ontkent dat er sprake is van een crisis. De coalitiepartijen praten de komende dagen verder zonder de oppositie. Het kabinet komt met een nieuwe afstandsnorm voor windmolens. Windmolens moeten straks minimaal 2 keer de tiphoogte van een huis afstaan. Bij een windmolen van 200 meter hoog betekent dat een afstand van minimaal 400 meter. De bouw van windmolens ligt nu grotendeels stil door onduidelijkheid over de regels. De oude regels werden in 2021 door de rechter vernietigd. De nieuwe regels gaan voor het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer. De 36e editie van de omloop van Goeree Overflakke is vanavond van start gegaan. Om 7 uur vertrokken de deelnemers bij het oude raadhuis in Otgersplaat. Onder applaus van de vele aanwezigen werd door de lopers koers gezet naar de eerste post in Den Bommel. De omloop heeft dit jaar ongeveer 1100 aanmeldingen volgens Wilco de Vos van de organisatie. Hij noemde het voor de start zeer uniek dat er zoveel lopers meedoen aan een lange afstandstocht. Deelnemers aan de volledige 110 kilometer hebben daarvoor 24 uur de tijd en moeten uiterlijk morgenavond om 7 uur weer terug zijn in Otgersplaat. De deelnemers aan de Kennedy Mars lopen 80 kilometer. Deze eindigt in Herkingen. Onderweg lopen de wandelaars onder meer over strand, slikken en dijken rondom het eiland. En dan het weer. Vanavond neemt de zuidwestenwind verder toe en kan langs de kust soms hard worden met een windkracht 7. Ook boven het land waait het dan flink door met een vrij krachtige wind, windkracht 5. Wel is het tijdelijk droger vanavond. Vannacht volgen nieuwe buien bij minima rond 16 graden. En dit was het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl of de app.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
3: Omloop Radio. Namens de fractie van de SGP wens ik alle deelnemers en vrijwilligers veel plezier en succes toe. Maak er een unieke ervaring van. Mijn naam is John Dat Heus, fractievoorzitter van de SGP. Omloop Radio.
2: Is de streekomroep van Goeree Overflakke. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
4: Er zijn er heel veel die toch niet meer alleen kunnen lopen of alleen lopen.
2: Sfeerimpressies.
5: Val mij op, ik zie weinig als alleen maar achterkantjes van mensen staan te wachten tot mensen binnenkomen.
2: En interviews.
6: Strijdend moet je het volbrengen.
2: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
7: Ja, en je hoort het met mij iedereen. Er zit passie in. Vuur in de sloffen, en dat mag ook wel, de eerste paar uren. En daarna gaat dat natuurlijk allemaal een klein beetje naar beneden. Hè? Een klein beetje dat tempo. Maar ja, de omloop is begonnen, dames en heren. Van harte welkom bij Omloop Nieuws Radio van Archipel. Erik Wolfert zit hier nog steeds bij mij. Van harte welkom. Zometeen gaan we even lekker verder kletsen over hoe het is om te wandelen, hoe het is om te lopen, hoe mooi dit is. Maar ook misschien wel hoe zwaar het kan zijn. We hebben een loper die wij straks belichten. Die gaan we eventjes de uitzending intrekken. Nou, dat vertel ik zo meteen wel wie dat is natuurlijk. Dan gaat Sam van de techniek, die gaat daar helemaal keurig zorg voor dragen. En we gaan natuurlijk iedereen en alles aanmoedigen om die hele tocht 110 kilometer zo goed mogelijk te volbrengen. En dat doen we natuurlijk ook met heel fijne muziek, zoals Break My Stride, Matthew Wilder.
2: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Ja, dan mag je hopen dan, hè? Dat dat inderdaad niet gebeurt. Nothing gonna slow me down. Want je moet het toch uiteindelijk voor die veegwagen weten te redden. Niet waar, Erik?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: De tijd is voor een aantal natuurlijk op den duur ook de tegenstander. Als jij het tempo net aan beheerst, dan moet je hopen dat je niks overkomt. Want als die bezemwagen op een half uurtje in je nek zit, dan lijkt dat nog uit het zicht. Totdat jij drie blaren moet trekken. Dan zit hij opeens, staat hij te tuteren achter die inderdaad.
0: Heb je dat meegemaakt?
1: Nou ja, ik liep voorop, dus dan heb je een andere baan. Dan heb je de voorrijauto. Dus dat heb ik nooit meegemaakt. Ik heb wel een aantal keren mensen begeleid. Mm-hmm. En dat dan ook wel zien gebeuren. En dat uiteindelijk dus... dat vind ik op zich wel knap. Dat je dus zoveel mentaliteit hebt. Dat je fysiek ben je eigenlijk al op een punt dat je zou zeggen... Ik moet ermee stoppen. Maar mentaal zijn ze te sterk. Dus ze willen er niet aan toegeven. En dan is het eigenlijk gewoon... Ja, dan krijgen ze. Ze nemen niet de beslissing, maar ze krijgen de genade. De bezemwagen is dan eigenlijk gewoon, ja, klaar.
0: Ja, dan is het gewoon voorbij natuurlijk. Maar dat is nu nog lang niet het geval. Sterker nog, we zijn net pas begonnen. Jan van Loo, die staat ook natuurlijk deze keer weer langs de route de Bommel, als het goed is. Jan, hoe ga je daar?
2: Ja, ik ga hier. Ik was van de Verniel weggelopen... Maar toen ging er een punkband beginnen aan de andere hoek. Dus ik sta er een beetje tussen het Verniel en de punk in. Nou, je weet wel hoe dat voelt. Ik ben een beetje aan het dansen, zeg maar. Maar wie ook aan het dansen is in feite de immers die voorbij kwamen. Na Tom Groot en nog een ander was die man uit Hellevoet met zijn naam. De derde was Louis Dupré uit Melissant. Leon Wielhouwer kwam daarna. Bekende namen zijn dit allemaal van de omloop. Martijn Jongsma uit Alkmaar was de volgende. En Alexander Haan uit Zwaag. En Marcel van Vloed uit Oude Tongen sluit het rijtje een beetje. En daarna komt er een beetje een bus op gang. Er komen steeds meer lopers aan. Het gaat gewoon lekker. Maar wat een verschil wordt er al gemaakt tussen het Oogelsplaat en Den Bommel. Je denkt de hemelsbreedte, het is niet zo ver. Maar als je ziet wat voor gaten dat er nu al zitten in de afstand is eigenlijk niet voor woorden, uit woorden te brengen. Want je ziet nu heel die dijk van de Bommel van het Harenlied vandaan naar de haven is gevuld nu met lopers. En de bus komt er een beetje aan. Maar het zijn allemaal groepjes lopers die elkaar toch al een beetje gaan vinden. Ook eenlingen zijn er die ze gewoon een eigen tempo lopen. En er zijn natuurlijk altijd mensen zijn kuddedieren. Hè? Neem nou hier zo even Philip van der Maan is ook zo'n kuddedier. Nee hoor, succes mannen. Er komen heel veel bekende mensen voorbij. Leuk om te zien. En ik bedoel, Den Bommel is voor velen nog maar in zicht. En voor de anderen, ik al dat ze richting René gaan naar de stad aan het Haringvliet. Ik ga nou gewoon lekker even punken of ik ga nog een vernieuwtje opzoeken. Ik kom later nog even terug.
0: Dat is helemaal goed, Jan. Ja, leuk. Daar is ook een beetje leuke muziek of is het wel echt punk, oude punk, jaren 60, 70, zeg maar?
2: Jaren 60, 70. Af en toe herken je een melodietje. Dat zeg ik tegen Claudia die bij me staat. Van joh, dat ken ik een beetje. Maar dan gaat het in een tempo. Ja, ze zijn vroeger de platen van 3 minuten waren. Ja, die douwen hun in 2 minuten doorheen. Met 1 tempo, 1 drummer denk ik te hebben. En 1 gitarist of 1 iemand die schreeuwt. Het is lekker beentje.
0: We noemen het officieel zingen, maar schreeuwen is ook prima. Dankjewel.
2: Dit is echt schreeuwen. Okay. Dit is geen zingen meer. Nee.
0: Heel goed, tot zometeen.
2: Maar de sfeer is er lekker in.
0: Nou, dat is heel fijn. Dat hij er goed bij hangt. Ja.
2: Er komt weer een hele bus aan met gemotiveerde lopers. En van jong tot oud. En ze houden allemaal lekker hun eigen tempo een beetje aan. En... ja, het is gewoon een genoeg om hier te mogen staan. En het zonnetje schijnt een beetje. Het Harenvliet op het achtergrond. 10 gemeenten zie je liggen hier vandaan. Ja, mooi.
0: Je vertelt het alsof het een schilderijtje is. Heerlijk.
2: Het is een levend schilderij.
0: Nou, geweldig. Dank.
2: Moet jij in de beurt.
0: Ja, zeker weten. Ga ik ook doen. En we keren zometeen dus weer eventjes terug bij Jan. En natuurlijk ook bij René. Die dan stad aan het Haringvliet staat daar. En daar ook natuurlijk alle lopers op de voet volgt. Want dat doen we hier bij Omloop Radio. En ik zit net eventjes, Erik, met een beetje... We hebben het net even over muziek, punkmuziek. Ik vind het altijd leuk om het lopen, met de omloop ook met name, even te verbinden aan muziek. Veel mensen natuurlijk ook, hè, tegenwoordig airpodjes in een koptelefoontje op, of weet ik het wat. Want je loopt echt niet allemaal in een groepje, of veel natuurlijk. Maar als jij dan loopt, qua muziek, wat brengt jou in een goede moed? Welke, wat voor soort, wat voor stijl?
1: Ja, Ik had dus nooit muziek in.
0: Nee?
1: Nee. Ik liet het. Ik vond het de charme van het wandelen, dat je eigenlijk gewoon die rust, een soort van meditatie zou je het kunnen noemen, maar in ieder geval één met de natuur, met de mensen om je heen. Ik ben wel heel sociaal, ik maak graag een praatje met iemand, dus als ik bij anderen in de buurt liep, was dat eigenlijk de afleiding. En ja, dat is eigenlijk ook gewoon een waar iets. De jaren dat ik ermee begon, 2007, 8, 9 en verder, toen had je dus die eerste Nokia'tjes waar je net een sms'je mee kon sturen. En dan was dat eigenlijk helemaal nog niet zo makkelijk om je eigen uit te rusten met allerlei apparatuur. Dus in die zin was het ook minder een factor. En dan was het natuurlijk op de posten waar dan een lekker muziekje gedraaid werd, of waar een bandje stond spelen, wel een hele leuke welkome afwisseling. Want dat is gewoon wel een ding. Het is gewoon leuk natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Sfeer. Ja, het brengt precies dat. Het brengt een beetje sfeer. Maar ik kan me ook wel eens voorstellen, en zeker als we vannacht de uitzending maken hier, dat er mensen zijn die toch echt even die extra boost nodig hebben. Je loopt in het donker ook. Dat er dan een beetje muzikale ondersteuning toch wel wat kan helpen natuurlijk. Maar goed, daar zijn wij dan natuurlijk ook
1: absoluut
0: voor.
1: Absoluut. Ja, dat is onze taak.
0: Dat is zeker weten onze taak. Nou, laten we dan daar maar eventjes goed aan gaan voldoen, nietwaar? Ik zou allereerst willen zeggen, als je lekker wil luisteren, dat doe je natuurlijk al. Maar je kunt het ook, buiten dat je het op de etersfrequenties kunt doen, 105.6 of 105.9, kun je het ook gewoon via de Archipel-app doen. Die kun je downloaden in de iOS Store, App Store, hoe heet dat? Google Play Store heet het allemaal tegenwoordig. Ja, ik ben gewoon simpele jongen met zo'n ding van Apple ergens. Dus ja, trek het uit die store, installeer dat ding en luister lekker mee, want dan kan je ook desnoods aan de andere kant van het land, als jij helemaal geen FM-dekking van ons meer hebt, ja, dat is natuurlijk doodzonde, maar dan kan je alsnog lekker mee blijven luisteren. En DAB Plus kun je ook blijven luisteren, maar Archipel-app, download die en luister lekker mee. En dan gaan we nu eens eventjes naar Elton John.
3: Radio, 26 uur lang. Wij volgen de lopers op de voet, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Digipel. Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Nou, en wat leuk dat ook dit jaar we dit gewoon weer doen. He, al die lopers volgen, dat doen we al langs de lijn. Af en toe een microfoon onder de neus. Maar we hebben er ook gewoon een paar, ook mede dankzij Erik trouwens, weten te strikken, die ons af en toe telefonisch eventjes bij willen praten. Hoe het gaat, hoe de hele loop ze bevalt. Of het met de blaren een beetje gaat. Of het sfeervol is. Nou, en 9 van de 10 keer gaat het gewoon goed. En ook met die blaren. En ik ga eigenlijk gewoon dat maar even vragen aan Anita. Anita Broeren uit Ridderkerk. Een bijzonder goede avond.
2: Hi.
1: Hallo Anita. Hoi. Jij loopt op een lekker winderig deel.
2: Ja, op de
1: weg. Ze klinkt heel ver weg, Anita. We gaan nog even misschien dat je de telefoon een klein beetje andere kant op kan draaien, Anita. Nee, we hoorden je niet heel goed. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje de charme hiervan, hè? Nee, het klinkt heel onderverte. Laten we gewoon zo nog even een poging wagen. En anders gaan we natuurlijk met alle respect van Anita eventjes door naar de volgende. Kijken we even dat we zometeen een betere verbinding met haar kunnen vinden. Want ja, die weersinvloeden, je hoort het hier natuurlijk nu al bij Anita. En ik zag ook, ik reed eiland op van straks. Ja, ik kom natuurlijk even naar het midden van het land. Ja, Erik, er hing een wolkenpak, werkelijk waar. Ja, dat is natuurlijk maken of breken, of niet?
3: Ja, absoluut. Dat heeft heel veel invloed op het lopen, op hoe je onderweg bezig bent. Het heeft invloed natuurlijk op je spieren. Dus als je nat regent, dat geeft ook weer kou op de spieren. Ja, ik moet gelijk terugdenken als ik aan het weer denk aan een van mijn eerste edities. Dat was denk ik de tweede keer dat ik meedeed. In de nacht vanaf de vismijn was het eigenlijk continu aan het lichten. Dus er zat onweer in de lucht, maar we hoorden geen klappen. Dus het zat nog op een goede afstand. Aan de andere kant van het water, zoals we dat dan hier zouden zeggen. En gek genoeg, je schrikt na een tijdje niet zo meer. Het waren wel flitsen, maar ook dat je denkt, nou, het is echt nog wel ver weg. Dus ja, heel de nacht, oké, prima, dat beeld. Totdat ik om 6:00 ochtends bij uitgang slikken was. Ik was daar als derde. En ik had dus nog nergens een stop gemaakt. En ik zei op een gegeven moment tegen mijn vader van, joh, 75 kilometer gehad. Ik denk dat ik hier even ga zitten. Hij zegt, ik denk niet dat dat slim is. Kijk eens naar boven. Daar kwam een lucht opzetten. Gewoon, ja, zwart. Twee aardige vrouwen bij die post. Die hadden toen net een beetje de computer geïnstalleerd. Die zeiden, nee, we hebben even op buienradar gekeken. Die buien die trekt wel over Hellevoet. Nou, zegt mijn vader, ik ben al heel mijn leven hovenier. Ik ben veel buiten. En eigenlijk hoef je hier niet eens voor gestudeerd te hebben. Kijk maar niet op buienradar. Kijk even gewoon in de lucht. Daar komt hij. Nou ja, toen was het advies, ga zo snel mogelijk naar Herkingen. En toen ben ik gaan lopen. Maar ja, uiteindelijk hagel, onweer, alles. En toen zijn we uiteindelijk ook op advies van de organisatie in de schuur bij Herkingen van de Velde Watersport tegengehouden. We mochten tot nader order toe niet verder. Ja, ik zelf haalde het ook niet in mijn hoofd. Het was links en rechts onweer. Het sloeg in. Hagelstenen keihard. Dus ik was blij dat ik binnen zat. Maar ja, dat zijn wel de jaren. Kijk, ik heb het nu over 2008 of zo. Het is bijna 20 jaar geleden. Maar als ik, ja, dat soort dingen blijven enorm bij. Het was eigenlijk ook wel gevaarlijk. Dus achteraf heb ik ook zoiets van, ja, dat was best wel link dat je daar dan tussen liep. Maar ja, je kon aan de andere kant geen kant op. En dat zijn wel, ja, ook dingen die de omloop kenmerkt. Het is niet alleen het wandelen van die afstand, maar ook het trotseren van de ondergrond, een strand, slikken, grasdijken en de weerselementen. Ja. Wind, regen, hagel. Het kan allemaal voorkomen. En ik ben blij voor de lopers dat het vanmiddag al flink tekeer heeft gegaan. Want dat lijkt het portie voor dit weekend te zijn.
1: Wel zijn geweest,
3: en,
1: ja.
3: Ze hebben nu prachtige omstandigheden. En ook de nachttemperatuur zo minimum van 17 graden. Ja, trekt er nog een paar graadjes af, omdat het langs het water altijd wel iets koeler is. Maar dan nog houden ze een hele mooie zachte nacht voor de boeg. En dat scheelt enorm ook voor je spieren. En gewoon, ja, dat het lekker loopweer is.
1: Ja, ja, nou ja, waanzinnig verhaal ook inderdaad. Ja, van de onweer. Dat, ja, en je zit hier nog, je leeft nog steeds. Dus het is allemaal goed gekomen natuurlijk.
3: Precies.
1: Ja, en we gaan eens eventjes kijken hier bij Miranda. Miranda Danker, want dat is de volgende op de lijst. Die we in de Loperbelicht eventjes in de spotlight zetten. Want die is inmiddels ook aan het lopen. Miranda, een heel goede avond.
4: Ja, goeie avond.
1: Helemaal uit Langstraat, zeg ik helemaal. Dit is denk ik de eerste keer dat ik ervan hoor.
4: Ja, Oh, nou, vlakbij Achthuizen.
1: Oh, nou, dat is niet zo heel ver. Hoe is het? Hoe zijn de eerste anderhalf uur, zullen we maar even rekenen. Hoe is het bevallen?
4: Ja, tot nu toe gaat het goed. We lopen nou net een bommel binnen. Dus er staan hier heel veel mensen langs de kant. Te klappen en te doen. En vooralsnog gaat het goed met ons hier zo.
1: Ja, nou, dat klinkt aan zich heel goed. Maar dat is... Ben jij een wandelaar van nature?
4: Nee.
1: Niet? Dus...
4: Nee, we hebben ook niet geoefend of zo.
1: Oh jee. Oh, nou, dan vind ik het heel erg knap dat je meedoet. Het is ook de allereerste keer voor jou, toch?
4: Ja, de eerste keer, ja.
1: En wat verwacht je?
4: Nou ja, we gaan er blanco in en we zullen wel zien wat het gaat brengen. Ik verwacht eigenlijk niks.
1: Ja, maar waarom dan toch dat je die keuze hebt gemaakt om mee te doen?
4: Nou, een vriend van mijn zoon die zocht een gek die mee wilde lopen. En ik riep, tada, hier ben ik. Dus dat is de reden dat ik meeloop.
1: Nou, wat goed. Ja. Wat goed, ja. Nee, ja.
4: Sorry, zegt hij naast me nu.
1: Nou, dat mag, nou ja, ik hoop natuurlijk van harte dat jij hem helemaal uit gaat lopen. Heel die 110 kilometer. Ik zal het niet te vaak zeggen, want anders denk je zo meteen waar ben ik aan begonnen. Maar dan mag hij inderdaad wel even sorry zeggen achteraf.
4: Ja, net heeft hij nu al gedaan, bij voorbaat. Okay.
1: Maar kan je mij jezelf een beetje inkleuren, Miranda? Want ik ben toch wel benieuwd, ben je überhaupt qua sportiviteit, doe je iets? Doe je tennis, doe je iets?
4: Nee, twee keer in de week doe ik Tabata, kracht en conditie. Dus, en dat is het eigenlijk wel. En af en toe iedere dag even een rondje met de hond, maar verder niet.
1: Dat is ook beweging. Dat is ook beweging. Ja. En kracht en conditie heb je nodig.
4: Ja, dat is zo. Dus.
1: En je loopt met een groep, zeg je?
4: Nee, met z'n tweeën.
1: Oké, en hoe gaat dat tot dusver?
4: Ja, tot dusver leven we alle twee nog, dus dat gaat wel goed.
1: Nou, dat klinkt wel heel gezellig. En ik hoop ook natuurlijk dat je het volop vol gaat houden. Als jij dan denkt van, ik ga dus zo'n loop doen, hè? Ga je dan toch niet eerst dat je bij jezelf te raden gaat van, ik ga er eentje van 40 kilometer doen, eerst?
4: Nee, want... Ik vroeg ook aan hem, doen we de 80 of de 110? En Hans zei gelijk, kapot gaan we toch. Dus het is hier een beetje herrie nu.
1: Nou, dat maakt helemaal niet uit. Als het maar gezellig is natuurlijk. Nou, en kapot, dat zul je waarschijnlijk wel gaan, maar op een goede manier, denk ik. Ik kijk ook even naar Erik. Ja. Dat zal stevige kosten en zo, toch?
3: Ik zou zeggen, het soepel aanvoelt.
1: Ja.
4: Misschien dat het heel goed gaat en misschien vallen we straks uit. Ja, we weten het niet.
1: Nou, Miranda, jij kan dit. Jij kan dit. Ik weet het. Ik voel het. Ik ik ga het ook meemaken. Hey, dank je wel. Hartstikke leuk. Dank je. En succes daar. En dan gaan we gelijk even door. Ja, dank je. Succes daar. En gaan wij eventjes naar René Hanneberg. René, jij bent volgens mij nog steeds Stad en het Haringvliet. Of vergis ik me nou?
5: Ik sta op de haven in Stad en het Haringvliet, Daniel.
1: Kijk aan. Goedenavond.
5: Goedenavond. Tom Groot met nummer 1 is ook de eerste loper die op dit moment de haven van Stad en het Haringvliet heeft bereikt. Heeft even tijd voor een slokkie, even een glaasje water en dan gaat hij snel weer door. Ik reed er net even naast hem op de brommer en dat was me goed ook, anders had ik hem nooit bij kunnen houden. Hey, ik zeg het, ja, lekker loop weer, het gaat goed. Ik loop misschien een beetje te snel, maar ze keken eens even op zijn passenmeter. En zei van, nou, 7 minuten. Normaal loop ik 6.40. Ik ga ervan uit dat de tijd is die hij over een kilometer doet. En dat zal Erik straks wel even bevestigen. En heeft inmiddels een glaasje water, heeft hij al achterover geslagen. Heeft een boterhammetje gepakt en is weer onderweg. Zo snel gaat dat, joh. Ze zijn hier binnen. De voorste lopers, die gaan als een speer. En even kijken, nummer 2 is ook al gearriveerd. Remco Luurman uit Hellevoetsluis. Die staat ook eventjes te drinken. Stopt een stukje fruit in zijn mond. En is ook alweer verdwenen. Die gaan al op weg naar Middelharnis. Die zijn al in Middelharnis voordat hier de laatste loper al gepasseerd is. Want het is al op een lang lint getrokken. Maar goed, het is een prestatietocht. Daar hebben we het al vaker over gehad. Maar wat deze heren aan de voorkant. Het is een prestatietocht. Daar hebben we het al vaker over gehad. Maar wat deze heren.

0: ook de snelste binnen was. En hebben ze met de inschrijving gezegd van, ja, in principe gaat het gewoon, ja, willekeurig. Maar nummer 1 was dan wel voor Tom ja, bedoeld, omdat hij vorig jaar dus ook de snelste aan de finish is.
1: Oké, joh. Ja, nou, zo zit dat dan weer. Weer wat geleerd.
0: Ja, dus een erenummer eigenlijk draagt hij vandaag.
1: Nou, heel goed. Over nummers gesproken en verzoeknummers gesproken. We hebben er eens eentje binnen en die is ontzettend lief. Door de Sjaak en de familie Grimwis is die aangevraagd voor Anton Lodder. Met nummertje 778. Kan misschien nog iets betekenis hebben, dat nummer. Of gewoon willekeurig. Nee, weten we ook niet. De tekst daarbij is, we doen maar, schatje, mag ik je foto? Omdat Sjaak dit zelf zo'n geweldig nummer vindt. En dan begrijpt Anton wel van wie het is. Hartelijke groeten en succes met het omloop radio maken. Nou, dat danken we je heel erg voor. En leuk dat je een aanvraag hebt gedaan. Doe dat ook via de Archipel app of bel eventjes naar de studio. Kan natuurlijk allemaal. Ik zou zeggen, laten we gewoon lekker gaan luisteren, toch? Nou, als het even mee wil werken, een beetje de techniek, dan zou het ook fijn zijn. Het zou moeten zijn.
2: Ja, mag ik je

0: Omloop Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: En je hoeft inderdaad geen stap te missen bij Omloop Radio via natuurlijk de Archipel-app. En uiteraard ook via 105.6 en 105.9 op de FM. Nou, wat hebben wij het afgelopen half uur meegemaakt? Genoeg, kan ik je melden. Naast een hele mooie anekdote hier van Erik, die nog steeds in de studio zit. Maar ook onze verslaggever Jan.

0: Lo, die is in de Bommel. En ja, hoe leuk en sfeervol het daar natuurlijk ook is. Dat er dan een punkband naast je gaat spelen, precies op het moment dat jij in de uitzending moet, ja, dat is nogal een tikkie veel. Daarom had hij maar even een lekker rustig plekje opgezocht. René Hanenberg, die had een loper bij zich. En niet zomaar één, de nummer één. Letterlijk de nummer één. Die had hij zich voor de microfoon weten te strikken. En wie weet gaat hij die nog veel vaker tegenkomen. En we maakten het bizarre verhaal mee van Miranda Danker in Loper Belicht, die voor het eerst loopt omdat iemand een gek, en ik citeer haar, een gek zocht. Nou, en Miranda die was dus wel zo gek. Krijg je nog even het weer van mij. Er is aardig wat bewolking, maar de zon is toch aan het zakken, dus die zien we de komende uren toch niet meer. Bij een graad of 17 is het perfect wandelweer en de wind die is matig vanuit het zuidwesten. Beste nieuws, blijft nog lekker droog. Ja, en gaan we
1: eerst. Volg de lopers op de voet.
2: 26 uur lang.
1: Stap voor stap.
2: Wij zijn erbij.
1: Omloop Radio. Bij Omroep Archipel.
2: Zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Ja, en ik wilde mijn zin beginnen met. Dan gaan we dus nu nog eens eventjes naar Jan van Loo. Want Jan. Jij staat te springen om weer eventjes wat lopers aan een hesje te trekken, toch?
3: Nou, ja, op een gegeven moment dan komt de bus echt voorbij. En dan zie je toch wel dat het allemaal een beetje in één tempo loopt. En dan droogt het een beetje op met de aanvoer van nieuwe lopers. Al komen er nog steeds aan vanaf het schrapentunneltje waar ooit René heeft gestaan. En ik heb nu Jos Picard uit Amsterdam, die komt net voorbij en die gooit even zijn banaantje weg. En hij zat op zijn gemak even lekker een banaantje te eten. Ik denk van joh, het zal mij allemaal een worst wezen. Ze lopen niet weg. Morgen zijn ze toch nog in Oogstplaat. Dus dan kan ik het nu even rustig aandoen. Hier heb ik nog drie van die mannen die het lekker gewoon lekker op hun eigen tempootje doen.
4: Zeker.
3: Zeker. Nou, gelijk heb je. Want het is toch wel fris, hè? Je zegt nou net over het weer dat het allemaal wel een lekker loopweertje is. Maar het wordt een beetje fris als het aan het worden. En dan moeten de lopers ook een beetje rekening mee houden dat ze dan ook hun kleding aan gaan passen. Laagjes aandoen, zeggen ze dan. En zorg dat je geen kou krijgt, want anders dan ben je te laat als je kou gaat krijgen. Maar er zijn nog mensen die nog lekker gewoon in hun eigen tempo hier de dijk afkomen. Zakken van Den Bommel richting de haven. Waar Verniel Goeree-Ooflijke, die lekkere oude disco's uit de jaren 70 aan het draaien is. Je meleet die jongens toch wel een beetje, want dat is toch wel een heel mooi genre wat die spelen. Het is beter als onze 1, 2, 3, 4 punkband die er net bezig was. Maar ja, het is genieten. En ja, je ziet nog steeds hoe fier en hoe lekker dat ze aankomen lopen. Ik heb hier bijvoorbeeld. We hebben Sander Lichtvoet, die komt uit Den Haag. Ja, hey Sander. Je doet het lekker rustig aan, hè?
5: Ja, lekker rustig aan. Eerst rustig aan, dan na de 80 even speedmarsen.
3: Kijk, na de 80 dan gaat hij pas gas geven.
5: Precies.
3: En dan vlieg je die dijk over.
5: Dan vlieg ik die dijk over.
3: Nou, ik ga je misschien wel zien. Ik hou je in de gaten.
5: Helemaal goed.
3: Hey Sander, goede reis nog. Geniet ervan. Er zijn er nog steeds mensen die op hun gemakje aankomen. En ja, die pakken hun eigen. Tom Groot is natuurlijk een unicum. Maar ja, dus deze mensen die doen het ook voor zichzelf. En het zijn net zo leuk in feite en net zo belangrijk als Tom Groot zelf is. Dus Sander, die geniet uit Den Haag, komt hij lekker genieten van Goeree-Ooflike. Mannen van de brandweer. Hey, respect voor jullie, man. Ja, lekker hoor. Jonge jongens van de brandweer, die lopen nu voorbij. Even kijken, wat zijn dat voor jongens. Jan, de app die doet het af en toe wel, af en toe niet. Er zijn uit Maarsen, Niek Rijendijk uit Maarsen, die loopt daar van de brandweer. Die komt lekker een tochtje over Goeree-Ooflike maken. Wat denk je, joh, wat gaan we doen het weekend? We gaan lekker 110 kilometer over dijken, over strand, over van alles en nog wat. En lekker genieten. En er staat hier een hele fanclub, die staan hier. Hallo dames, wat is dat allemaal voor taal? Bos, Bits, Energy, Jong, Hoes. Hoes, Run? Waar staan jullie voor?
6: Voor onze beste vriendin.
7: Voor onze bestie, die doet mee. Maar ze is inmiddels al voorbij, maar we hebben zo'n lol, dus we zijn nu even iedereen aan het aanmoedigen.
3: En wie is die bestie?
7: Lorraine Huykshoven.
3: Lorraine?
7: Die heb je vorig jaar geïnterviewd.
3: Het zal best wel, ik interview heel veel mensen, dus Lorraine.
7: Ja, heeft het geen indruk gemaakt?
3: Ja, wel, tuurlijk wel. Okay. Hey, blijf enthousiast en blijf ze aanmoedigen, ze zal het best wel nodig hebben. Hey, geniet ervan. Nou ja, zo zie je maar, de Bommel is gezellig. Er zitten hier mensen achterin een bus. Lekker cozy met een deken om hem heen. Het is gezellig hier op de haven van Den Bommel. En wij gaan ons opmaken voor de haven van Middelharders. We gaan naar Uithoort. En ga eens kijken wat daar allemaal te beleven valt. En of daar al een beetje lopers binnenkomen. En dan komen we weer bij jullie terug. Want ook mijn accu gaat het een beetje begeven. Dus ik ga even in de reload. En dan gaan wij naar het hoofd toe. En dan komen wij bij jullie terug.
0: Heel goed. Maar hoor ik het nou goed dat jij gewoon herkend wordt? Je bent dus onze sterverslaggever bij deze.
3: Ik ben de sterreporter. Ja, maar daar zijn ze bij Archipel nog niet helemaal achter. Hier nog meer applaus krijgen. Dus dat is echt niet gewoon. Dat heb je. Ja, bekende van DNR.
0: Ja, precies. Morgen strooikaarten met handtekening meenemen.
3: Ja, nee, hoef ik niet meer te doen, joh. Echt, het hoeft niet meer. Ze komen gewoon vanzelf. Wij gaan, ik zeg, in de reload. En we gaan richting Langenis.
0: Ja, heel goed. Dan spreken we jou daar natuurlijk weer. Goed, met onze sterverslaggever. Wat heerlijk ook. Ja, dat gewoon mensen herkend worden hier. Hè. Dat zit er ook gewoon bij. En hij gaat lekker op weg van Den Bommel naar Middelharnis. Want zo verplaatst natuurlijk die hele bubs zich, hè, langzaamaan. Maar dat gaat door de nacht. Gaat het een beetje spreiden. Mensen gaan langzaam lopen. Mensen gaan sneller lopen. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk dat je het gewoon goed blijft doen. En lekker blijft doorlopen. En vooral blijf staan op beide benen. Ja, en dat is een mooi bruggetje naar Elton John. Dit is I'm Still Standing.

0: Ja, goeiedag, Richard Groenendijk hier van Ut Goeree. Ja, ik zit lekker op de bank, maar ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier met elkaar en zet hem op, hé.
1: Ja, wat heerlijk, hè? Af en toe even zo'n leuke kwinkslag in de uitzending. Even een kleine boodschap ter aanmoediging en bemoediging van alle lopers die aan die 110 meedoen. 110 kilometer, ik geef het je maar te doen, hoor. Werkelijk waar, heel erg knap. Heb jij nou een berichtje eventjes voor iemand te sturen of een verzoekje? Mag natuurlijk ook. Stuur dat dan naar 0176826630. Dan kun je naar appen, even voor de helderheid. Dat is 0176826630. Even een appje sturen, komt het hier binnen, nemen wij het weer mee in de show. En is dat voor jouw geliefde, jouw vriend, vriendin, kennis, buurman, buurvrouw, kan mij het schelen, voor iedereen die er maar eventjes een hart onder de riem wil steken. En nou ja, we hebben er hier ook eentje van Marina binnengekregen. Die zegt, we volgen de hele nacht Xandro en zijn vrienden. Na het overlijden van zijn vrouw op 14 juli gaan we hem er doorheen slepen. Nou, een topper is het. En je had het niet beter kunnen zeggen, hoor, Marina. Wat een dit soort berichten, die doen het hem toch, Erik, als je zoiets hoort.
2: Absoluut. Dat zijn de dingen die de omloop ook mooi maken. Dat iedereen zo zijn eigen verhaal heeft. Daarom verheug ik me ook alweer op morgenmiddag als ik dan in de Finestraat sta. Het is eigenlijk zo mooi. Iedereen heeft dezelfde tocht gelopen. Dus in die zin ben je identiek. Maar iedereen heeft weer een ander verhaal. En dat is toch zo mooi. En die achtergronden die dan soms terugkomen. Nou, ook wat we hier nu horen, dat zijn best hele bijzondere dingen. En dat is ook wat de omloop natuurlijk zo mooi maakt.
1: Ja, hartverwarmend inderdaad. In dit geval echt met een prachtige gedachte erachter inderdaad. Vrouw verloren 14 juli. Nou, ik kijk eventjes hier, dat is anderhalve maand geleden. Maar ja, soms kan natuurlijk sport of beweging natuurlijk ook helend werken. Ik denk dat zul je ook vast erkennen, toch?
2: Ik zeg altijd, het is inspanning is ook ontspanning. Het is goed voor de geest. Zeker als je overdag druk hebt, kantoor of vergaderingen. Noem maar wat op, ga s'avonds nog een eentje lopen en je komt eigenlijk heerlijk terug. En ja, daar is de omloop dus ook wat dat betreft een prachtig toneel voor om dat te doen.
1: Ja, nee, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Bijvoorbeeld van de weken waar wij op werk hebben, we dan ook gewoon een sportschool zitten, zeg maar. En dan kan je met dat oud ijzer gaan lopen smijten. Maar ik zei tegen collega's, kom op, we gaan lekker in het bos hier een wandeltje maken. En dan gewoon eens even kijken. En dan, op een gegeven moment halverwege zeg ik ook van, dat knapt zo op in je hoofd, weet je. Dat is zo lekker. Even die suffige muren weg, die computer, dat stomme scherm, weet je wel. Nou, heerlijk. Wij gaan eventjes contact weer zoeken met René Hanenberg in Stad en Haringvliet. En een little birdie told me dat er de eerste lopers aan het passeren zijn daar, René. Klopt dat?
3: Ja, die zijn al even voorbij. De eerste loper, Tom Groot, die is al, denk ik, halverwege de dijk richting Little Harness. Dus daarom gaan we Jan en zijn chauffeur gelijk die kant op sturen. Want die jongens die hebben het tempo erin. En de mensen die hier voorbij komen, ja goed, die zijn topfit. Ik denk dat er hier nu een loper op of 75 voorbij zijn gekomen. Dus ze hebben eigenlijk nog niet allemaal behoefte hier om een stop te maken. Of om koffie te drinken of om een snackje. Er liggen hier wat gezonde snacks, er liggen hier wat komkommers, liggen stukjes banaan. Aan, liggen stukjes appel. Maar de meesten die lopen hard door. Een slokje water kan er net af. En ik denk dat het eerste post waar ze echt uitgebreid even gaan zitten, dat middelharnis is. Dan heb je een uurtje of drie heb je in de benen. En dan is het wel even tijd voor een rustpauze en eventjes wat eten en drinken. En zorgen dat je energievoorraad op pijl blijft. Want ook als je denkt van nou, het gaat best wel goed, ik voel me prima. De energie die sluipt er toch op een gegeven moment sluipt die eruit. Dus die moet je voortdurend aanvullen. En op het moment dat je denkt ik heb honger of ik heb dorst, dan ben je al te laat. En daar proberen die mensen die hier bij die posten staan, proberen daar ook de lopers op te wijzen. Van jongens, hier, neem nou even mee. Je hoeft er niet uitgebreid hier te gaan zitten dineren, maar een stukje fruit, een banaantje, een slokje drinken. Het is gewoon goed voor je. Even wat anders als dat tempo en die horizon, die stip die je daarop hebt gezet. Gewoon even wat anders, even een paar rustige stapjes en dan weer lekker versnellen en door richting Middelharnis.
1: Ja, heerlijk. En je zegt het woord eten en er wordt hier gewoon een broodje krokettenstudio ingedragen. Ja, vind je dat? Dat is toch ook top?
3: Ja, nee, daar zaten we om 6:10 hadden we het daar al over. Dus dat heeft nog lang geduurd, maar geniet ervan, Daniel.
1: Nou, dat zullen we zeer zeker genoeg. Maar ik neem aan dat er voor jou toch ook af en toe wel een klein hapje of drankje ergens te vinden is, hè? Los van de lopers.
3: Jawel, zeker. Ik heb hier, je hebt net waarschijnlijk de foto voorbij zien komen. Ik heb een heerlijk bakje koffie heb ik gepakt. Vers gezet hier door alle medewerkers van de waterpoortloop. En waterpoortloop zou ik zeggen, het is toch de omloop. Maar ja, moet waterpoortloop, Tonkwortenweg, Wilco de Vos. Ja, korte lijntjes hebben. Het zijn twee op zichzelf staande evenementen. Maar met dezelfde vrijwilligers erachter. Een groot gedeelte van dezelfde vrijwilligers erachter. Dus ja, die mensen die weten wat ze doen.
1: Ja, ik zie inderdaad een leuke foto die jij hebt gestuurd, René, met de twee vrolijke dames. Koffie, thee, maar ook een enorme jerrycan met siroop. Ik neem aan dat dat nog een beetje aangelengd wordt.
3: Nee, dus, er komen nog 900 man langs die waarschijnlijk wel dorst hebben en even willen stoppen hier. Ik zie nu in één keer dat er volstroom bij het kraampje. Er staan nu in één keer gewoon 10, 12 man te wachten totdat ze een slokje cola, een bekertje met siroop, fles water bijgevuld krijgen. Ja, dit zijn de lopers waar deze verzorgers voor zijn. Die anderen die zijn bijna volledig zelfsupporting. Maar de lopers die het later op de dag wat zwaarder hebben, ja, die zijn hier welkom op deze post. En dat is gewoon leuk om te zien. De net stonden ze hier eventjes gezellig een beetje te kwebbelen met mij. En ik ben nu ballast. En ze draaien zich om. En ze zijn de post aan het bemannen. En de lopers van hun watje en droogje te voorzien. Dus leuk om te zien. Geweldig.
1: Ja, jij bent zeer zeker geen ballast. Jij bent motivatie. Jij bent een stukje sfeer, zou ik willen zeggen. Ja, dus heb ik gelijk, Erik.
2: Je hebt zeker gelijk. En, het is mooi om te horen dat het eten en drinken ook weer goed op orde is bij de omloop. Want daar staat het toch ook onbekend.
1: Nou, dat is heel erg fijn.
3: Ja, zeker. Maar goed, deze post hier in Stad aan het Haring, die wordt straks, als de laatste loper voorbij is, dan wordt die opgebroken en dan gaan ze naar Dirk van Sas. Van Dirk van Sas, als daar de laatste loper voorbij is, dan gaan ze richting Oudorp en hebben ze daar de post opgebroken. Gaan ze naar de ingang van de Slikken. Deze mensen die doen ook voor een omloop. Maar ja, goed, ze staan wel achter hun kraan, maar ze verkassen een keer of vier en ze zijn ook gewoon bijna 24 uur in touw. Dus ook voor deze mensen die de omloop ook mogelijk maken, de vrijwilligers, een diepe buiging en een blijk van respect.
1: Nou, dat zijn prachtige woorden, denk ik, om voor nu eventjes mee af te sluiten. Want dat is het natuurlijk ook. Het zijn niet alleen de lopers of een semi- of helemaal professionele organisatie, maar het zijn ook al die vrijwilligers natuurlijk, hè, Erik, die daar langs de route staan om iedereen van een natje en droogje. Of ja, waar kom je ze allemaal bij tegen?
2: Ja, het is ongelooflijk. Kijk, je hebt inderdaad de vrijwilligers achter de posten. Dus die verzorgen dat de broodjes en het drinken allemaal klaar staat. Nou, zo hebben we natuurlijk ook de EHBO. Op het moment dat je in de problemen bent, dat kan met blaren zijn, maar ook andere klachten, gewrichten, heupen, knieën, wat zeer gaat doen. Ja, ze proberen je dan toch zo goed mogelijk te helpen. Zodat je de uitloopkansen als het ware behoudt. En ja, dat zijn mensen die wat dat betreft goud waard zijn. En soms kan het ook zo zijn dat je even gewoon een pep talk nodig hebt. Ja. Dan kunnen die mensen ook soms gewoon die zien. Die hebben al zoveel jaren mensen voorbij zien komen. En die zien op een gegeven moment, dan zeggen ze, neem jou eerst maar eens een bouillonnetje. Want jou ziet zo wit. En dan, maar ja, die zien het wel, weet je wel. Want het klopt als ze zeggen, je bent zelf, dat is met hardlopen. Ik ben nu een hardloper. En dan kan je soms binnen 3 minuten dan dat je voelt van wow.
1: Appelflauwte krijgen, zeg maar.
2: Het is nu al klaar, weet je wel. De energie trekt natuurlijk met een veel snellere vaart het lijf uit. Bij wandelen gaat het eigenlijk het kaarsje langzaam uit. Dus soms heb je voor je gevoel, heb je het ook niet eens zo door, dat je eigenlijk al te ver weg bent tussen haakjes. Maar in ieder geval dat je bepaalde dingen hebt verlet. En als een ander dan even zegt van, kom op, even wat zout erin, neem een eierkoek, neem dit. Ja, dat kan ook net gewoon het verschil maken. Want anders dan zak je net soort door het ijs. En dan,
1: wordt het gewoon gevaarlijk, ja.
2: Ja of je komt zelf, want dat wil ik ook nog even gezegd hebben. De omloop is ook iets waarin iedereen, de snellere en de minder snelle, je zal een keer een dipje krijgen. Hm. En bij de omloop moet je gewoon beseffen en weten, je kan dat wel overwinnen. Maar er zijn mensen die raken een klein beetje in paniek en die denken van, ik voel me eigenlijk slecht, ik ben een beetje misselijk, het gaat niet meer. En dan in een opwelling, boom, nummer inleveren, klaar.
1: Grappig, ja.
2: En vaak als je even tussen haakjes terug naar de tekentafel gaat, even denkt aan welke knoppen kan ik nog draaien. Eten, drinken, schoeisel, tempo. Als je alles weer even goed zet, dan kan je soms geef het dan eens een uur. En dan, als het dan nog steeds echt verschrikkelijk slecht voelt, kan je altijd nog stoppen. Maar doorgaans, als je dan even de facetten weer scherp zet, dan kom je weer op beter gronden.
1: In beter vaarwater.
2: In beter vaarwater, zo is het. En dan kan je toch. En dan krijg je opeens weer motivatie. Want dan denk je van, oh, het gaat juist weer beter. Ik heb de stijgende lijn te pakken in plaats van de neerwaartse spiraal. En dat geeft weer boost. En dan ben je in je gedachten alweer 15, 20 kilometer verder. Want dan denk je, nou, dit hou ik nog wel een tijdje vol. En dus niet te snel opgeven is ook...
1: Dat is een heel mooi advies. En jij noemt net ook eventjes één woord waar ik heel eventjes in wil haken. Veilig moet veilig kunnen, maar ook vrijwilligers en van de professionelere deel natuurlijk veiligheid. Want daar komen natuurlijk ook nog mensen bij kijken. Want het is het hele eiland, daar lopen verkeersaders, dat is de afsluitingen, kruisingen, weet ik het wat. Dat is natuurlijk ook een organisatie van je welste.
2: Ja, enorm. Dus het is natuurlijk ook een heel unieke route. Dus om dat ook allemaal te kunnen belopen, zijn veel mensen voor nodig. Je hebt ook, ik weet niet helemaal zeker, maar dan ga ik maar even terug naar de jaren dat ik hem zelf liep. Al in de weken hiervoor, dat bijvoorbeeld de mensen van het waterschap de grasdijken maaien. Ach, kijk, ja. Als je daar loopt, dan denk je van, oh, dat is maar lekker kort gras. Maar er zijn al heel wat uurtjes dan ingegaan om dat allemaal een beetje goed beloopbaar te maken. Mensen die hekken openzetten, ja, dat scheelt ook weer als je op een gegeven moment echt spierpijn hebt. Er zijn een aantal van die passages, bijvoorbeeld in de Slikken, dan moest je wel over zo'n hekje, want anders dan ging het wild overal heen. Ja, dat zijn op een gegeven moment, kijk, na 10 kilometer, dan denk je tik, tik, tik eroverheen. Na 80 kilometer, dan wil je echt niet te veel meer van zulke soort bewegingen maken. Dus inderdaad, die hele route is bemand. De mensen staan ervoor klaar. Het is fantastisch wat dat betreft. En dat is denk ik ook de kracht van de omloop. Dat uit heel veel delen van het eiland, als het ware om het zo maar te noemen, wordt het gedragen. En samen maken we het tot een groot succes en iets unieks voor Goede Hoofdvlakke.
1: Ja, nou ja, en dat is het ook zeer zeker, ja. En ga eens eventjes, ik krijg nog steeds allemaal leuke berichtjes binnen natuurlijk. Via de Archibel of via WhatsApp natuurlijk. 0176826630. Onder andere even mijn broer Ben de Neef aanmoedigen. Trots op hem, groetjes van Renate de Neef. En draai maar een leuk plaatje voor hem. Nou, gaan we eens even doen. Klimmy Fisher, Love Changes Everything bij Omloop Radio.

0: Ach, love changes everything. En inderdaad hoor, want je kunt iemand een hart onder de riem steken. En dat doe je dan natuurlijk ook via WhatsApp. 0176-82630. Onder andere is dat hier gebeurd door Diana, Danny, Dave en Ice, Asia. Kom op papa, je kan het, doe je best. Nou, dat is lief. Zometeen zijn we bij je terug na het nieuws en alle andere boodschappen. Met weer een heel vers uur van Omloop Radio. Hier bij Archipel. Graag tot zo.
1: Mijn naam is Jos de Jonge, fractievoorzitter van Trots op Gorinchem Overflakkee. Namens de gehele fractie wil ik alle deelnemers veel succes wensen bij de 36e editie van de Omloop. Een prestatie om trots op te zijn. En ook op de organisatie zijn we trots. Maar de grootste pluim is natuurlijk voor jullie. Succes en op naar de finish. Jullie kunnen het. Omloop
2: Radio. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd de finale van het WK te bereiken. Oranje verloor in Amstelveen de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond tot het laatste kwart met 1-0 voor. Bij een 1-1 stand kreeg Duco Telgekamp een gele kaart naar een incident met een Spaanse speler. Hij moest 10 minuten van het veld. Spanje profiteerde van de overtalsituatie en besliste de wedstrijd. De Nederlandse vrouwen spelen morgen wel de WK-finale om 4 uur tegen Argentinië. Het Twentekanaal gaat morgen deels weer open voor de scheepsvaart. De sluis bij Eefde is vandaag succesvol getest, meldt Rijkswaterstaat. Het kanaal was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte en het lage waterpeil. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Rijkswaterstaat en Port of Twente onderzoeken wanneer het aantal schuttingen kan worden verhoogd naar 10 per dag. De eerste deelnemers van de omloop van Gorinchem Overflakkee zijn inmiddels de post in Den Bommel gepasseerd. Dirkslander Tom Groot met start nummer 1 kwam als eerste langs het punt en heeft inmiddels ook Stad aan het Haringvliet achter zich gelaten. De lopers vormen nu nog een lang lint door het landschap, maar vallen tijdens de tocht steeds verder uit elkaar. De 36e editie van de omloop is vanavond om 7 uur van start gegaan van de kaai in Otgersplaat. Volgens de organisatie zijn er dit jaar ongeveer 1100 aanmeldingen. Het overgrote deel hiervan heeft zich opgegeven voor de volledige 110 kilometer. Zij moeten uiterlijk 7 uur morgenavond weer terug zijn in Otgersplaat. En dan het weer. Vanavond neemt de zuidwestenwind verder toe en kan langs de kust soms hard worden met een windkracht 7. Ook boven het land waait het dan flink door met een vrij krachtige wind, windkracht 5. Wel is het tijdelijk droger vanavond. Vannacht volgen nieuwe buien bij minima rond 16 graden. En dit was het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl of de app.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Gorinchem Overflakkee. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
5: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota-dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
8: Omloop Radio. Hier een bericht van Richard Vos, een van de hoofdsponsoren van de Omloop. Wij wensen
9: alle lopers, vrijwilligers, organisatie en iedereen die betrokken is bij de omloop van Goreo Flaké ontzettend veel succes. Zet hem op, geniet van de sfeer en van ons prachtige eiland. Het wordt ongetwijfeld weer een enorme uitdaging, maar vooral ook een fantastische belevenis. En voor alle vrijwilligers en de organisatie, heel veel succes tijdens de omloop. Zonder jullie is dit geweldige evenement niet mogelijk. Maak er met z'n allen een prachtige omloop van. Succes! Omloop Radio.
5: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
10: Het centrum waar je naar binnen kan en waar van alles te krijgen is. En ook de EHBO druk bezig is.
5: Sfeerimpressies.
11: Alleen, dat was ook op het strand ook nog best wel bij het water hard.
5: En interviews.
12: Nou, wat pandjes die ik niet verwacht had. Mijn onderrug doet zeer. Dus af en toe moet ik even gaan zitten.
5: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
0: En we gaan ze ook tellen, al die stappen. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Maar we gaan ze inderdaad wel echt op de voet volgen, hoor. Al die lopers voor die volle 110 kilometer, althans een hele hoop doen dat natuurlijk. En dat doe ik gelukkig niet alleen, want René Hanenberg die is onderweg. Jan van Loo die is onderweg. En in de studio zit hier Erik Wolfert ook nog even gezellig bij mij. Dus we slepen elkaar er allemaal doorheen. En we gaan zo meteen, na een klein stukje muziek, gaan we eventjes naar René als allereerste natuurlijk. Want die staat nog steeds op zijn post in stad aan het Haarnevliet. Maar wat gaan we nog meer doen? We gaan ook nog eventjes met een loper direct bellen. En dat doen we in het onderwerp loper belicht. Want ja, de verslaggevers doen het natuurlijk al hartstikke keurig. Hè, terwijl ze aan het wandelen zijn, zo'n microfoon erbij. Maar dat is toch af en toe een beetje schrikken natuurlijk. Niet van de verslaggevers, wel van de microfoon. Maar ja, we hebben ook een paar mensen geregeld die af en toe een klein praatje bij ons willen doen. Zometeen is dat Marjolein Knops uit Dirksland. Maar daar zometeen veel meer over. Eerst de geest die is uit de fles, hoor. Christina Aguilera. Dit is Genie in a Bottle bij Omloop Radio.
5: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Ja, dat doen we, want we lopen lekker buiten. Althans, de lopers. Wij zitten hier binnen in de studio. En daar kunnen wij ook natuurlijk berichtjes ontvangen. Dat kun je sturen via 0187-682-630. Doe een appje daar naartoe. Niet gaan bellen, dat heeft genut. 0187-682-630. Kunnen wij die berichtjes lekker voorlezen. En bemoedigingen, een groet, een verzoekje mag natuurlijk ook. Het kan ons nou bijna niet gek genoeg zijn. Houd netjes, zou ik zeggen, maar stuur iets leuks in. Dan kunnen wij dat voorlezen. En ja, lekker luisteren doe je natuurlijk, hè, hier zo via de 105.6 en 105.9. Maar ook via de Archipel app. Die wil ik nogmaals benadrukken. Want we hadden bijvoorbeeld in het vorige uur poogden wij eventjes een contact te leggen met een van onze lopers. Ja, die was stond in zo'n winderig gedeelte dat het helaas niet helemaal lukte. Anita, maar die kwam uit Ridderkerk. En nou, stel dat jij vanavond, ja, niet Anita natuurlijk, maar haar hebt aangemoedigd langs de lijn. En je stapt in de auto terug naar de kerk, ja, dan rijd je het eiland af, heb je nog een klein beetje ontvangst, is het weg. Wat je dan doet, is die Archipel-app aan. En huppatee, luister je lekker naar Omloop Radio en naar René Hanenberg. Want René, je had het net, we hadden het net eigenlijk over de vrijwilligers, maar ik denk dat jij nu toch weer eventjes een paar lopers aan hun vestje gaat trekken, toch?
1: Nou, lopers aan een vestje trekken, dat valt niet mee, want ze hebben gewoon verschrikkelijk veel haast. Herman van Veen is er niks bij. Het is opzij, opzij, opzij. Maak plaats. Waar net bij de verzorgingspost even de rust was, maar dat de lopers hun drankje misten, is het nu gewoon een krioelen en komen en gaan van lopers. Ik denk dat er hier op dat kleine stukje, ik zal zo wel wat foto's doorsturen, dat er gewoon 30, 40 man die proberen een boterhammetje te pakken. Die proberen een slokje water te bemachtigen. En dan weer snel door. Maar het is druk, het is druk, het is druk. Het is gezellig druk hier op Star en het Haringvliet. Er staat een tweemansband staat er te spelen. Ik ga even deze microfoon erbij houden. Kun je even meeluisteren? Het is gezellig druk hier op Star en het Haringvliet. 45 miles. Ja, het kan ongeveer kloppen vanaf hier. Want een mijl, 1,6. Nou, nog wel wat meer mijltjes, maar... Ja goed, ze zingen hier en ze houden de sfeer erin. Het is fantastisch om te zien. Ik wacht hier nog een tijdje tot de laatste lopers voorbij zijn. Dan ga ik ook richting Middelharnis. En dan is er waarschijnlijk wat meer tijd om eens een keer een loper aan zijn jasje te trekken. Want hier hebben ze nog steeds allemaal flink de pas erin. Ik zie hier eventjes een bekende. Gerrit, kom er eens even bij. Gerrit Westenberg, vorig jaar was jij voorzien van een rugnummer, dit jaar niet. Jij bent nu aan het supporten en ondersteunen?
2: Ja, dat klopt. Ik ondersteun de familie Bezemer. Dus en dat is, ja, daar ben je er toch weer bij betrokken.
1: Ja goed, ik zag je al in Oldgesplaat. Ik zag je met Schapentunneltje, dus jij volgt ze op de voet.
2: Ja, ik denk dat ik bijna alle posten wel ga zien.
1: Ja, en goed, je hebt je auto volgeladen met schone spullen, droge spullen, twee tassen, drie tassen voor Pieter Loper wat?
2: Ja, het is nu allemaal nog schoon, dus er stinkt nog niet in de auto, maar dat zal met een paar uur wel anders zijn.
1: Nee, maar goed, dat gaat helemaal goed komen, maar leuk dat je ook op deze manier de omloop kan beleven. Vorig jaar als loper en nu langs de kant. Volgend jaar weer inschrijven, of denk je van?
2: Nee, ik loop er niet meer.
1: Hoeveel keer heb je de omloop mogen doen?
2: Ik ben 8 keer gestart en ik heb er 6 keer uitgelopen.
1: Nou, dat is 75% als ik heel snel reken. Dat is een prachtig percentage. Er zijn er die komen ineens tot 100%. Die starten 1 keer en halen er nooit. En die zie je nooit meer. Want die zijn geschrokken van omstandigheden. Maar vandaag is tot op heden een hele fijne omloop.
2: Ja, gaat zeker. Het is wel wat fris aan het worden, maar goed.
1: Op het moment dat de lopers de pas erin houden, krijgen ze vanzelf warm. En ja, ik weet niet, heb jij enig idee wat er nog op route zit hier achter ons?
2: Nee.
1: Dan gaan we gewoon lekker afwachten hier. Jij support de familie bezig, maar heel veel succes daarbij. En ik zie je vast wel weer ergens bij het havenhoofd of bij Sans of anders in de Vismijn. Kom goed, Gerrit. Dankjewel dat je eventjes wat woorden met ons wilde wisselen. En Gerrit, die verdwijnt weer. En ja, het wordt zachtjes aan. Wordt het donker. De lichtjes worden hier ontstoken. Het is... prachtig verlicht hier op de haven met een aantal masten, met bootjes, met vlaggetjes. Het wappert, het ziet er gewoon schitterend uit. Maar over een uur dan is het echt donker. En dan zijn de lopers bijna volledig op zichzelf aangewezen tussen de posten. Ze zien verder niemand meer. Dan ga je van post tot post, je stempelt af, je eet en zo stap je de kilometers weg.
0: En dat beetje verlichting maakt het natuurlijk ook gelijk weer wat meer sfeervol. Maar ook die muziek die jij net hoorde met de toepasselijke woorden of songtekst. Iets over 45 miles hadden ze het over, geloof ik. Toch, René?
1: Ja, het zijn hier een coverband. Een gitaar en een zangeres. En het klinkt prima.
0: Nou, hartstikke goed. Heel leuk. Dan volgen we het zometeen.
1: Ik ga gewoon even lekker wat eten te drinken. Ze zingen een paar regeltjes mee. En hup, dan gaan ze weer op pad. Ik zie hier een aantal mannen in het zwart aankomen. Die zouden wel een lichtje kunnen gebruiken straks. Maar daar zal de organisatie wel op wijzen. Deze die zijn bijna onzichtbaar. Maar goed, ze stappen, ze lopen en ze zijn op weg naar de verzorgingspost. Inderdaad door Middelharnis, waar Jan ze met open armen gaat ontvangen.
0: Heel goed, inderdaad. En dat gaan we dan ook natuurlijk meekrijgen daar met Jan van Lo. En ik heb het idee, ik hoor nou al bij twee plekken, Erik, dat er muziek is, wordt ingestart. Het lijkt wel of dat ze overal echt een extra feestje ervan maken.
3: Het klopt wat je zegt. Ik heb de omloopkrant die als bijlage bij het Eilandennieuws zat ook een beetje doorgelezen. En daar zag ik ook staan dat de organisatie er echt op geïnvesteerd heeft, om het zo maar te zeggen, om op bijna alle posten ook live muziek neer te zetten. Dus ja, die sfeer ook echt te stimuleren langs de kant van de route. En dat lukt tot dusver erg goed als ik de geluiden zo opvang die wij hier in de studio meekrijgen vanaf het parcours.
0: Ja, nou ja, wat je zei het van straks al natuurlijk. Hè. Persoonlijk hou jij dan niet ervan om muziek op te hebben. Maar op gegeven momenten, op vaste punten, een beetje extra sfeer krijgt. En dan weer een rustig stukje dijk of kan mij schelen de slikken, hè, maakt het niet uit. Maar dat geeft je toch echt een beetje energieboost.
3: Absoluut, dat zijn de mooie momenten en dat... Dat geeft ook sfeer. Ik had nog één dingetje waar ik net even net binnenschoten werd genoemd. Van er staan wat mensen te dringen, hè, om wat te pakken van de tafels en zo. En als ik terugga naar de jaren dat ik begon te wandelen, dan had ik een aantal lopers uit Sommelsdijk, Leen Wielhouwer, Job Meijs. En dat waren echt wat snellere wandelaars en ik liep daar mee samen. Ik was toen 17, 18 jaar. Ik denk zij 50 of 55. Maar ja, echt snel liepen ze. En op een gegeven moment hadden we dan ergens een post ook waar je een bekertje bouillon kreeg. Ja, hartstikke warm natuurlijk. En ik dacht van, ik stond op de blaag op dat spul. En op een gegeven moment zag ik in no time die gasten dan bom. Beetje, die had het op en die gingen weer. Die zei, Erik, kom op, opschieten, we gaan weer. Ik zeg, dat bestaan niet. Die hebben een
0: looi
3: pijp. Ja. Ik zei, dit. Ja, en die hadden dus al even zelf een binnetje water uit haar tasje gehaald. Oh. En dan hop, snel koud water erbij. Klok, klok, klok en door. Ja, kijk, dat zijn de details waar je tijd mee wint. Ja, dat in de eerste jaren ben je dan niet meer bekend. En op een gegeven moment ga je het ook herkennen natuurlijk hoe die mannen dat doen.
0: Ja, nou ja, dit zijn de goede tips en tricks. En ook voor de mensen die nu luisteren. We weten dat sommige mensen zelfs een klein boksje op de rug hebben gehangen en archipel aan hebben staan. Schrijf dit op, dames en heren. Ik zou het even goed onthouden. Want dit
3: Precies.
0: zijn goede tips.
3: Ja. Gooit je koud water erbij, je bent zo weer weg.
0: Ja, en geen verkrampte spieren. Want als je stilstaat of ligt of doet, weet ik het, dat is ook allemaal niet best natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Ja, nee. Goed, appjes, stuur ze naar 0187-682-630. We hebben er nog eentje binnen. Hoor. En die zegt de groeten aan mijn moeder, Lisbeth Marquardt. En dat is gestuurd door Lieke, Lucas en Leo Marquardt. Nou, superleuk. Dank jullie wel voor dit soort ontzettend leuke berichten. In dit geval aan moeder Lisbeth. Het is je gegund dat je er een prachtige omloop van maakt.
4: Dit is Omroep Archipel. Wij volgen de lopers van start tot finish. 110 kilometer het eiland rond. Omloop Archipel. Omloop Radio.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Ja, en ik heb het natuurlijk al beloofd om eens eventjes te gaan kijken met bellen met een loper zelf, zonder dat daar verslaggevers omheen hangen. Dat is toch wel zo'n lekker momentje van rust, althans, dat hoop ik dan maar. Vraag ik aan Marjolein Knops uit Dirksland. Een heel goede avond, Marjolein.
2: Ja, goede avond.
1: Hoe ga je?
2: Ja, goed. Ja, ik zit er goed in.
1: Dat klinkt op zich heel fijn. Het is wat winderig bij jou, maar het is nog enigszins te verstaan.
2: Ja,
1: waar ben je nu?
2: Ik ben op de dijk richting Midden-Hoornis.
1: Ah, kijk, ja, dan zal er wel heel wat wind gevangen worden inderdaad. Ja. Hey, het is voor jou, is het nu de derde of de vierde keer dat je deelneemt?
2: Het is de vierde keer.
1: Nou, kijk aan. En alle keren al uitgelopen?
2: Ik hoop dat
1: ik
2: deze keer wel
1: uitloop. Oh, nou, ze zeggen wel eens viermaal een scheepsrecht, toch?
2: Ja, precies. Ja.
1: Jij loopt ook niet zomaar mee, heb ik begrepen. Want dat is toch wel even iets serieus dat wij kort even aan kunnen snijden natuurlijk. Jij hebt een doel.
2: Ja, klopt. Ik loop mee voor de Nederland.
1: Ja. En dat is natuurlijk een prachtige gedachte. Is dat specifiek iets waarom je dit doet?
2: Bijna 2 jaar geleden is mijn vader overleden aan longkanker. Dus vandaar
1: dat ik... Ach, ja, nou, dat is... Dan loopt hij in gedachten mee, denk ik dan zomaar, toch?
2: Ja.
1: Nou, prachtig. Dat is echt iets heel moois wat je doet daar, Marjolein.
2: Ja.
1: En welk deel van de dag, de nacht, kijk jij uit? Ik doe toch heel wat jaartjes Omloop Radio en hiervoor Omloop Nieuwsradio, maar dat is voor het eerst dat ik iemand hoor zeggen, ik kijk uit naar het strand.
2: Ja, klopt. Ja, vorig jaar ging het hartstikke goed. Dus ik had zoiets van, nou ja, ik dacht van of die het is, dan vind ik het prima.
1: Ja. Ja, nou ja, maar goed, het is vaak de ondergrond die het hem doet daar, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Maar jij denkt, kom maar goed.
2: Ja, zeker.
1: Want heb je ook de enige vorm van training nog gevolgd in aanloop naar deze prachtige 110 kilometer?
2: Wat zegt u?
1: Heb jij nog enige vorm van training gevolgd in de aanloop naar deze prachtige 110 kilometer?
2: Ja, ik heb wel een schema geoefend, zeg maar. Ik heb het al gebouwd, ja.
1: Oké. Dus hopelijk met inderdaad al die oefening ga jij hem deze keer, de vierde keer, gewoon keurig netjes uitlopen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, ik help het je zeer ernstig hopen. En maak er iets moois van. En dan spreken we jou met heel wat uurtjes nog een keertje. Om even een kleine update even bij jou in te checken.
2: Ja, dat is goed. Prima.
1: Fantastisch. Hey, heel veel succes, Marjolein. En nogmaals, mooi doel voor wie het niet verstond. Marjolein die loopt mee voor Longkanker Nederland. Dus voor het goede doel. Dankjewel, Marjolein. Succes ermee. Joe, doeg. Oké, nou, dat was eventjes mooi zeg. Even een, iedereen heeft zo zijn eigen reden, hè, Erik. Dat zie je dus nu net maar. Andere mensen die berichtjes sturen, hè, waarom ze meelopen. Sommige mensen met eigenlijk, bijna geen gedachten in het achterhoofd. En sommigen die doen het inderdaad met prachtige, goede doelen. Die waar ze nog geld voor inzamelen wellicht. Ja. Dat is toch prachtig om te zien.
3: Ja, dat zit absoluut helemaal aan de omloop verbonden. Het is ook lang geweest dat de omloop sowieso de opbrengst aan een goed doel schonk. De huidige organisatie heeft natuurlijk overgenomen en die zijn nu gewoon begonnen weer met de basis. Maar wellicht dat ze ooit ook nog wel zoiets eraan koppelen. Maar zeker van vroeger, ik weet nog wel in de jaren dat ook bijvoorbeeld het ziekenhuis van Dirksland was dan een goed doel. Ja, dat ligt natuurlijk dicht ook hier bij de eilandbewoners. En dan werd er echt ook actief geld voor ingezameld. Om nog maar één loper eruit te noemen die veel luisteraars waarschijnlijk nog wel herkennen. Maar dat was bijvoorbeeld Abraham Maliepaard uit Stallend Haringvliet. Ja, die maakte er ook echt een sport van om degene te zijn met het meeste sponsorgeld. En zodoende kwamen er ook behoorlijke bedragen los. Dan, dus de omloop was niet alleen een tocht van prestaties op sportieve vlak, maar ook nog eens voor het goede doel. En die twee dingen samen maakt het ook uniek.
1: Ja, het brengt echt mensen samen. En ook voor mensen die niet mee kunnen lopen, omdat ze bijvoorbeeld met zoiets verschrikkelijks als een longkanker of iets anders te maken hebben, die dan thuis zitten. Maar dan toch op een bepaalde manier in geest aanwezig kunnen zijn eigenlijk, hè?
3: Ja, absoluut. En nu ik een beetje zo al een aantal uurtjes hier zit, zou ik eigenlijk ook nog een ander dingetje aan willen stippen. En dat is wat het zo mooi maakt, ook de diversiteit aan leeftijden. Ik had het net al even over dat ik toen ik begon, dat ik dus als 16, 17-jarige ventje eigenlijk eraan begon. En toen liep ik bijvoorbeeld met Leen Wielhouwer. Nou, die is nu 84, maar die heeft dus op zijn 75, 76, heeft hij gewoon die omloop nog uitgelopen. Op een gegeven moment stopt het een keer natuurlijk. Maar daar heb ik ook met heel veel bewondering naar gekeken. Hoe sommige mensen waarvan je op basis van de leeftijd zegt van ja, het zou mijn opa kunnen zijn. Nou, dan gaan mensen soms al een beetje gniffelen van oh ja, die hou je toch wel bij. Nou, ik kan dus gewoon mensen opnoemen die waren dus een jaar of 20, 22 en die zaten dan in het leger. Dan zeiden ze, ja, ik ben bij het Korps Mariniers, ik schrijf me wel een keer in. Want zo een beetje. Nou, en dan werden ze dus door de tussenhaakjes opa's gewoon uitgelopen.
1: Die werden eruit getrokken.
3: De mariniers die gingen met spierpijn en blaren eraf ergens voor de helft. En die oude taaie gasten, ja. Die trokken hem gewoon door. En die komen soms nog op een tijd binnen waar je ook gewoon u tegen zegt. Dus wat dat betreft is het, en dat zal het publiek ook herkennen. Je ziet soms mensen voorbij komen dat je denkt, goh, het is nu nog maar 9:30. Hoe mot dat verder? Ja. En dan morgenochtend komen ze 9:30. Hoe mot dat verder? Ja. En dan morgenochtend

0: met een goed doel of inderdaad gewoon zo ervaren zijn en met je 86ste gewoon even een paar militairen eruit trekken.
1: Ja.
0: Geweldig. Nou, leuke anekdotes zijn dit, Erik. Heel fijn. Gaan we zo meteen eventjes het afgelopen half uurtje lekker opsommen. Maar eerst gaan we toch even lekker een beetje muziek draaien, hoor. Shout it up. Dit is Style Council.

0: Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
1: Nou, om te beginnen gaan we eventjes wat cijfertjes doornemen. Want de redactie zit hier ook alles bij te houden, krijgt ook alles doorgestuurd. Hoeveel lopers zijn er nou eigenlijk daadwerkelijk begonnen? Hè? Want we hoorden van straks al dat getal van 1106 die zich in hadden geschreven. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Dat wil niet altijd zeggen dat ze ook allemaal beginnen. Nee, dat is dan net onder de 1000 geklommen, gedaald eigenlijk moet ik zeggen. 952 snelle rekenaar. Die weet dat er dus zich 154 afgemeld hebben. Nog voordat de hele boel begon. Maar desalniettemin alsnog een prachtig aantal. Want in totaal zijn er maar liefst 102 lopers meer dan vorig jaar. Dus ik zeg, volgend jaar doen we dat gewoon nog een keertje. Of misschien gewoon 250 stuks meer. Ja, nou, dat gewoon doen. Verslaggever René Hanenberg, die ziet dat het inderdaad druk is in Stad en Tuinvliet. En nou, er is ook een stukje muziek met de toepasselijke songtekst 45 Miles, die ze daar aan het zingen waren. Ja, inderdaad toepasselijk. Soort van, want als je het omrekent is dat 72 kilometer. Dus even voor de snelle rekenaar ook weer. En worden een enorme tip van mijn studiogast, goede tip van studiogast Erik Wolfert, want hoe ga je snel door als je als loper een hete bak koffie of bouillon naar binnen wil gieten? Ja, niet iedereen heeft een rode pijp natuurlijk. Nou, in zijn jongere jaren, toen stond hij maar te blazen.

0: te blazen. En maar de meer ervaren lopers die gooiden er een slokje water uit de bidon bij. En voilà, jawel, je hebt een drinkbaar drankje. En hup, je kon zo weer door. Pro-tips, je hoort ze hier. En wat je ook hier hoort, is het weer. Want het is bewolkt bij graad of 17. En het is perfect wandelweer. Zelfs nog een graadje koeler qua gevoel. Dus ik denk dat het eigenlijk wel heel erg ideaal is. De wind daar waait matig uit het zuidwesten. En het blijft gelukkig ook een beetje droog.
1: Volg de lopers op de voet.
2: 26 uur lang.
1: Stap voor stap.
2: Wij zijn erbij.
1: Omloop Radio. Bij Omroep Archipel.
2: Zodat u geen stap hoeft te missen.
0: En dat doen we dus inderdaad niet. Neergestreken in middelharnis is Jan van Loo. Hey, en Jan, jij bent daar in toch de grootste plaats van het eiland. Dus daar moet het ook wel goed druk gaan zijn, of niet?
3: Jazeker, goeie avond vanaf het havenhoofd en middelharnis, waar het gezellig druk is en waar de lopers al redelijk binnen druppelen. Ik had er net Tom Groot even gesproken. En Tom, ik zeg, hoe is het met het weer? Hij zei, het is toch die wind die toch een beetje ons sporten speelt. Dus ik denk dat het op de dijken wat fris gaat worden. Dus ja, ik denk als je luistert als loper zijnde en je kan laag iets aandoen, dan is het misschien nu de tijd aangebroken om laag iets aan te gaan doen. Daarnaast zit hier op de havenhoofd en Middelharnis is er volop eten, drinken. Ik ga nu een beetje René laten doen. Ik heb bananen, bolussen, broodjes, krentenbollen, krentenbrood, massen, snickers, snoep, marshmallows, cola, fantasinas, kassens, thee. En we hebben ook een lekkere soepje hebben we staan. Heb jij dat gemaakt?
4: Ik heb de soep gemaakt. Ja, de hele dag heeft dat al staat te trekken. Ja,
3: lekker staat trekken. Nou, heerlijk bij je. De waterkoker die borrelt gewoon heerlijk. Nou, het gaat hier gewoon fantastisch. En daarnaast is er nog heel wat anders hier in Middelharnis aan de hand. We staan een beetje te spelen. Het is een hoop publiek is er. Het is best gezellig aan het worden. En wat hebben we nog meer? We hebben ijs.
0: Nou, we hadden iets, maar... Oh, daar ben je weer. Ja, echt? Sorry, daar ben je weer. Sorry, ik dacht dat jij weer even wegviel, maar je was met muziek bezig.
3: Ik ben er nog steeds, maar ik zit met ijsjes. En die delen... Wat delen jullie uit?
5: Raketjes.
3: Raketjes van DLG. Jazeker. Lopers. Ze moeten een rondje doen over het havenhoofd heen. En dan gaan ze via de brug gaan ze naar de andere kant van het havenkanaal. En dan gaan ze de dijken op richting het SAS van Dirksland. En dan gaan we daar... Ja, lang niet. Ja.
0: Het is toch een beetje drukte af en toe bij jou, denk ik, Jan, qua verbinding ook. Dus, okay. Maar nu ben je er toch weer, dus ga nog even snel verder.
3: Nou ja, vooruit. Ik wil zeggen dat het hier steeds drukker gaat worden. De bus van lopers moet toch zeker aankomen. Het is een versnipperde kopgroep die hier echt binnenkomt druppelen. En zich laat verzorgen met, wat ik al zei, allerlei lekkere versnaperingen die aangeboden worden door de organisatie. En ijsjes van DLG, ze krijgen een raketje. Jazeker. Dus ze kunnen nog lekker een likkertje doen onderweg met een ijsje. Toch nog een beetje afkoelen. Terwijl Tom Groot zei van, ja, het is toch eigenlijk wel een beetje fris aan het worden. En ik sprak ook toch, hoe heet die van Dupré, die jongen, die was tijdens of vierde hier binnen. En die zei ook al, ja, het is toch wel een beetje fris windje. En dat gaat ons toch wel, denk ik, een beetje opbreken als je te lang uit je korte broek blijft lopen. Dus nou ja, tip voor de lopers. Ga laagjes aan doen en kleed je om. En zoek een beetje warmte op. Houd die spieren warm, want je hebt ze de hele nacht en dag nog nodig. Je moet er dan niet aan denken.
0: Nee, inderdaad, je moet er zeker niet aan denken. En een goede voorbereiding is al zeker vaak natuurlijk het halve werk. Zie je ze inderdaad in goede voorbereiding daar?
3: Ja, nou ja, wat die nu binnenkomen, dat zijn natuurlijk wel een beetje de fitte jongens. De fitte lopers. Ik had er net de jongste deelnemer, die had ik hier ook. Ja, een pezig mannetje die dapper liep en die zat toch wel redelijk in de kopgroep zat. Ik had alleen zijn naam niet genoteerd, omdat het toen wel een beetje heel erg druk werd. En nu zie je weer zo'n bus binnenkomen. En dan zie je weer even de hele tijd niks. Want er zijn best wel gaten geslagen. Tussen ooggesplaat en meneer zijn hoofd. Dat is toch gewoon een hemelsbreed, niet zo gekke afstand. Maar voor wandelaars schijnbaar toch wel een beetje een redelijke scheidslijn. Om een flink gat te slaan tussen de beter getrainde en geoefende lopers en de mindere goden. En terwijl ik iemand omver loop met een kerstversiering om de nek en een mooi glitterpoetje op. Ja, we hebben hier verkeersregelaars op het ding. We hebben de even nummers en de oneven nummers. Maar ja, iedereen loopt alle kanten op. Ze luistert helemaal niet naar jou. Je staat voor spek en bonen.
4: Nee, ik sta helemaal niet voor spek en bonen.
3: Je doet echt gewoon serieus echt werk.
4: Nou ja, aan die kant wordt een liedje gezongen op verzoek. Oh. En daar hebben ze hele lekkere koffie.
3: Serieus?
4: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee, kan het zeggen. Het is allemaal zelf. Nee. Dus het is hier best gezellig op het Havenhof de Middelharde. Zit je allemaal te luisteren, te kijken naar de Armbrop Archipel. Kom dan gezellig even hier naartoe en geniet van een leuke band te spelen. Het is wat anders dan die punkband in de Bommel. Of de vinylplaten die ik in de Bommel heb gehoord. Het is gezellig op het Hoort.
0: Ja, nou dat is inderdaad te horen op de achtergrond. Maar wat zeg je nou net over kerstversiering?
3: Bedoel je gewoon... Ja, echt, is je kerstversiering. Dan je kerstlamp. Adriaan, dat zijn kerstlampjes, hè? Kerstlampjes, zie je wel. Iedereen zegt dat hier hangen de kerststerren hangen hierop. Ik heb hier echt een kerstengeltje staan. Nou, ja, zie je wel. Kerstlampjes om de nek heen. En het is gezellig. Ook zie je al lopers aankomen met lampjes aan, trouwens. Het is echt, die schemer is ingetreden. Het is donker aan het worden. En je ziet ook al lopers lopen met verlichting op. Voor hun eigen veiligheid. En misschien wat te zien waar ze hun voetjes neerzetten. Op de dijken die komen gaan.
0: Nou, heel goed. Ik ben er nog steeds een beetje van ondersteboven. Het was gisteren nog 29 graden. Goed, Jan, dankjewel. En hier is het kerst. Keihard.
3: Ja.
0: Het gaat zo sneeuw ook, volgens mij.
3: Ja, dus, denk het ook. Ja.
0: Goed, nou, zometeen daar meer vanaf Middelharnis. En dan is daar ook René Haneberg natuurlijk. Is dat nou verstandig om jezelf een beetje te verkleden, Erik? Of moet je dat toch in beperkte mate aan doen? Omdat het, denk ik, niet heel bevorderlijk is voor vochtdoorlating en dat soort zaken?
5: Ja, nou ook daar is een grote slag in gemaakt de afgelopen jaren. Het leuke was, in onze appgroep van deze radio-uitzending werd nog een linkje gedeeld met echt een hele aantal oude reportages. Dan zie je de wandelaars doorgaans in van die gewoon katoenen shirten voorbij komen. Voor toen gewoon, ja, dat deden nou eenmaal. Dat was het beste wat er was. Ja, op de duur had er best wel schuren. En het is minder ademend dan de tegenwoordigers. Er zijn natuurlijk hartstikke goede sportkleding. Dus gewoon een dun shirtje wat lekker ademt. Maar ook een lekker windjekje. Ja, je kan dat nu allemaal goed gebruiken. En als ik zo de berichten hoor, ook zo Tom Groot, natuurlijk een goede hardloopvriend ook van me, als die nu al aangeeft van ik krijg het koud, dan moet je ook nog eens, of tenminste fris, dan moet je ook nog eens bijnemen. Hij heeft een heel hoog wandeltempo, dus zijn intensiteit ligt eigenlijk hoger. Dus de mensen die nog wat langzamer tempo hebben, daar krijgt de kou ook nog wat eerder vat op. Dan is het nu zeker zaak om ook genoeg schone kleding bij te hebben. Op de vismijn zou dat een goed punt zijn om even de korte dingen te verwisselen met lang. Dat je in ieder geval gewoon even lekker alles bedekt hebt. Soms op bepaalde grasdijken is dat ook nog wel eens handig als de brandnetels hoog staan of de distels.
0: Ja.
5: Of mensen die dus gevoelig zijn voor muggen. Je kan maar net even een lange broek aan hebben wat scheelt. En dan is eigenlijk mijn tip schone sokken sowieso even na het strand. Omdat je blijft altijd wel met iets wat zand in de schoenen. Ik zou ook altijd, dat heb ik zelfs in mijn snelste jaren gedaan, standaard, al is het maar 5 minuten, ga even zitten, schoenen losmaken, klop ze uit. Al dat zand, gewoon tik, tik, tik, alles eruit, zoveel mogelijk weg. Dan schone sokken aan, dat daar ook het zand wat erin zit weg is. En vervolgens weer door, want als dat gaat schuren, dan heb je no time laden.
0: Wil je niet hebben.
5: En vervolgens heb je natuurlijk richting Herkingen de laatste grasdijk. In de ochtend staat daar vaak dauw op, dus dan worden je schoenen en je sokken ook wel wat natter. Dus vanaf Herkingen kan je ook weer schone sokken aandoen. Dan ben je in ieder geval redelijk verzekerd dat het, mits het gaat regenen, maar in ieder geval dat je droge voeten houdt. En vanaf Herkingen is het vaak ook weer de ochtend aardig aangebroken bij de meesten. De zon komt er hopelijk bij. En dan zou je ook weer kunnen overwegen om je jasje en je lange broek weer uit te doen. Mogelijk zelf. Bij mij ging dat altijd via vrienden, familie die me gewoon persoonlijk begeleiden. Maar tegenwoordig heeft de organisatie natuurlijk ook de tassenservice die dus op die plaats de tas rondbrengt. Dus zorg dan, als je daar gebruik van maakt, dat je dat toch even uitmikt om dat moment even te gebruiken. En sowieso, je zweet natuurlijk ook flink. Dus op de duur even lekker wat schoons aan is sowieso al even een fijn gevoel weer.
0: Ja, wees slim en doe dat dan ook natuurlijk. Ga geen rare fratsen uithalen om maar sneller, die 30 seconden sneller. Nou, dat maakt dan ook niet uit natuurlijk.
5: Die win je terug uiteindelijk.
0: Ja, die win je terug, want anders ga je die hele 30 seconden maken gefluit uit. Want dan val je gewoon uit natuurlijk als jij gierende pijn of weet ik het wat helemaal lekker gestoken bent.
5: Ja, en als kleine aanvulling hierop, dat is dus het mooie van de omloop. Al die puzzelstukjes moet je leggen. Het kan conditioneel toereikend zijn, maar je moet dus ook kleding, voeding, et cetera, goed over nadenken. Want als je daar een fout in maakt, kan het alsnog mislopen.
0: Nou, dat moet je
5: dat
0: niet
5: willen doen. We niet hebben. We dat gaan voor de finish met z'n allen.
0: Dat gaan we zeer zeker. En we gaan ook even voor lekker wat muziek. Dus Allen Adams.

0: Ja, heerlijk, hè? Zo'n opzwepend koor. Window of Hope, Aletta Adams. Hier bij Archipel Omloop Radio. En ik wil zo graag van jou horen. Ja, jij daar thuis, inderdaad. Dat kan jij doen door eventjes een appje naar ons te sturen. 0187-682-630. Komt dat hier binnen, ga ik het gewoon hartstikke voorlezen. En dit is denk ik het snelste, want zo ongeveer als ik het zeg, komt er eentje binnen. Lydia heeft namelijk een berichtje gestuurd. Goedenavond, hierbij wil ik graag de groeten doen aan Marco en Peter en de mannen veel succes wensen tijdens deze enorme uitdaging. Het zijn ervaren wandelaars met de Nijmeegse Vierdaagse. Wat? Wat is dat? Geen idee. Nog in het kielzog. Samen getraind gaan ze vast samen de finish over morgen in Ottersplaat. Goedenacht jongens, jullie kunnen dit. Jullie hebben het al bewezen. Ik denk aan jullie. Bedankt mensen bij Archipel. Zeer graag gedaan, zeg ik dan. En ook jullie succes de komende uren wensen ze aan ons. Nou, dat komt helemaal goed. Dankjewel, Lydia. En die heeft dus een berichtje gestuurd via 0187-682-630. En je kunt ook nogmaals de app downloaden, hè, de Archipel-app. Doe dat ook, want ook daar wordt nog wel zelfs een live verslag bijgehouden. Mocht je niet kunnen luisteren, kan je misschien lezen. Het zou zomaar kunnen dat je aan het werk bent of zo, dat je niks aan audio aan mag hebben. Ja, stomme baan, gelijk wisselen. Zoek iets anders. Maar hè, wie weet kan je gewoon lekker de boel bijlezen. Dan kan je dat ook doen daar via het live blog. Dan gaan wij nog eens eventjes terug naar Jan van Loo, die aan het havenhoofd staat bij Middelharnis. Jan, ja, het was lekker muzikaal net. Het was gezellig. Het was sfeervol. Dat kan niet veranderd zijn, toch?
1: Nee, en nog gezelliger is dat ik naast Kees Schimmen sta, mijn collega van de Archipel, jongens.
2: Ja.
1: Kees, hoe gaat ie?
3: Ja, tot op heden goed.
1: Hij ziet er fief uit, Kees. Je doet het lekker. Je hebt een mok om je nek hangen. Je zit een lekkere bolus te eten. Hij ziet er echt heel goed uit, Kees. Ja. Klinkt heel eng, dat ik dat zeg, maar...
3: Ja, ja. Dat klopt. Maar hey, gaat best goed.
1: Ja, dus ik maak niet klaar.
3: Geen last ergens van?
1: Nog niet. Dus dat wil ik zo houden.
3: Ja, en je gaat lekker vlot. Want je zit redelijk in de middenboot. Ja, het is echt...
1: Ik had ook wel eens een beetje plannen om een beetje meer in de middenboot te zitten dan achteraan of zo. Dus hou me niet al te lang op.
3: Nee, sorry. We krijgen de schuld om het te lang ophouden. Want hij moest wachten, hè, Kees?
1: Nee,
3: hoor, aardig.
1: Nee, maar ga
3: best goed. Kees, we zijn hartstikke trots op je, Archipel. En dat je het hopen dat we je morgen in de plaat...
1: Dit keer niet fout gaat in Herking, maar een keer nog Spaat staan.
3: Ja, maar vorig jaar was het Herking, toen zag je Waterloo. Dat was er gebeurd. 80 kilometer heeft Kees toen gelopen. Ja. En, maar deze keer gaat hij gewoon voor de volle 110.
1: Precies. Ja, mooi. Hey,
3: Kees.
1: Daniel. De groetjes van Kees.
0: Zeer hartelijke groeten terug. Het is niet dat ik ze niet wil, die groeten. Maar hij krijgt ze wel terug van me.
3: Ja, tuurlijk, joh. Kees is het lekker met altijd onze technicus is dat. En een trouwe kracht van Archipel. En hij zit nog lekker een bolusje op te happen. En gaat nog een paar keer op de foto. Die krijgen we zo naar de studio, denk ik. En dan Kees staat op, jongen.
4: Ik weet niet of
3: Martijn blijven. Nee, hij is niet blij met foto's. Het is goed met je, Kees. Je gaat er maar lekker van genieten. En voor de rest is het gewoon lekker druk hier aan het worden. Het is, iedereen staat hier even bij het eten en het drinken. Die staan zich goed te bevoorraden. Ze pakken allemaal lekker wat koffie, ik zie broodjes. De bolussen die nemen gretig aftrek. Lekker suiker natuurlijk, een beetje voor de spieren om bij te komen. Voor de rest wordt er eigenlijk niet veel gezeten en gerust hier. Het is eten pakken en even staan, even opeten. En dan gelijk aan de andere kant verder de havenkanaal over om de duisternis in te gaan van de dijken van richting het Sas. Want het is echt aardedonker houden. En ja, op die dijken staan geen lantaarnpalen. Dus daar is een beetje eigen aangewezen. En dat is net als wat Kees hier. Je kan beter een beetje in die middenboot zitten. Als je achterin zit. Want als je loopt, dan is het, heb je geen voordeel van iemand die voor je loopt. En dat Kees heeft dat wel. Die zit lekker in die middenste bus. En die gaat gewoon. En dat komt gewoon goed. En het is hier gezellig, joh. Echt, de kerstsfeer die hangt hier helemaal bij. Het is de kerstlamp die hangen in de kramen. En het is wat ik zeg, er wordt water getapt, er wordt koffie gepakt. En ik zag er net Bjorn Noordzee, die zag ik er net al lopen bij Den Bommel. En Bjorn die is een bekende hier op het eiland ook wel. En die loopt op een soort, wat zijn het? Het zijn geen sandalen. Het zijn een paar stukken plastic die hij onderaan zijn voet. Ja, of die dan die 110 kilometer daarmee gaat volbrengen, dat weet ik dan ook allemaal niet. Dus dat is ook allemaal weer spannend. En ik zie mensen binnenkomen die liepen op een eigen tempo, maar die lopen toch gewoon lekker door, hoor. Want er zitten toch wel een hoop frisse mensen bij die goed getraind zijn en die niet het op z'n hebben gelaten om wat aan zichzelf te doen te zijn bij deze omloop. En ondertussen komen de kratten weer laam. Er komt weer dat soep aangeleverd. Er wordt van die moet nog gek komen. Echt een grote groep. Die zit nu denk ik tussen Stallend Varenvliet en tussen Middelharnis in. En die lopen bij de Marinesteeg of zoiets dergelijks. Maar die moeten nog meer komen. Dus het blijft hier nog lang denk ik, op het Middelharnis.
0: Nou, daar gaan we zeer zeker van uit daar. En ondertussen zien wij hier in de studio ook een fotootje dat even in onze app is gestuurd. Ja, onze persoonlijke app. Dat is niet gelijk voor iedereen zichtbaar. Maar ik gok dat deze toch wel ergens rondgestuurd gaat worden. De archipel legende Kees, die net even geïnterviewd werd door Jan. Een ontzettend leuke foto. Prachtig geel hesje heeft hij aan. Zo'n lampje op zijn hoofd met zijn hoofdbandje erom. Ja, helemaal goed voorbereid. Net een bonus op, dus wat een topper is dat toch. Heerlijk om dat zo te zien. Wat was jouw go-to-snack, Erik? Om even een twee door.
2: Een eierkoek.
0: Eierkoek?
2: Dat ging er makkelijk in, luchtig. En ja, om er nog maar even een anekdote tussendoor te gooien. Ik moest nog denken aan een collega van me. Ik werk bij de Witassurantie Stellendam. Toenmalige directeur Jan van Velsen, die had een zoon Cornelis. En die belde op een gegeven moment een week voor de omloop op. Erik, ik ga mijn eigen ingeschreven. Ik ga niks getraind. Hoe moet dit? Ik zei, nou, even snel de tips doorgenomen. Vervolgens is die gaan lopen. En die nam overal broodjes, bananen. Hij heeft meegedaan aan de editie 2018. Toen is het ontzettend slecht weer geweest. Van start tot finish. Regen, haal, onweer, alles. Ja. Maar ja, uiteindelijk, ik heb hem zo goed mogelijk voorbereid. De credits zijn voor hem, want hij heeft hem uitgelopen. En dat heeft hij zelf gedaan. Al dan niet dat hij me nog af en toe bedankte voor bepaalde tips die toch wel goed van pas kwamen, die hij onderweg toe kon passen. Maar het leuke van zulke mensen, en die lopen er dus nu ook genoeg tussen, dat is een opwelling geweest. Gewoon een bevlieging, ja. Op een verjaardag, in een café, noem eens situaties op. Mensen porren elkaar op, zeggen ze, zullen we meedoen? Ja, we doen het. Hop. En dan lopen ze hier opeens en dan zijn ze eraan begonnen. En dan kom je natuurlijk achter van, wow, wat is dit? Maar ja, er zijn er altijd die redden het dan toch. Ja. En Cornelis, zijn wapen was eigenlijk eten en een soort van, hij ging er de humor ook van inzien. Dat bepaalde gasten die heel ervaren waren, die moesten eraf. Of er liep die voor of die vielen uit. En hij dacht, ik loop nog steeds. En dat werd eigenlijk, hij ging de grap ervan inzien. En uiteindelijk finishte hij als een van de weinigen die editie overigens had. Was het uitvalpercentage heel groot. En nu, ik vind als we dit zo horen in de studio, de mensen, je hoort ook dat ze nog fris zijn en vol goede moed. En dat gaan wij natuurlijk langzaamaan ook in de stemmen terug horen. Hoe mensen klinken, langzaam aangaat dat natuurlijk. Dan hoor je ook de vermoeidheid doorkomen. En dan gaan wij ze ook dat setje in de rug proberen te geven.
0: Zeker.
2: En met z'n allen als vlakkenaars steunen we de lopers waar ze ook vandaan komen op weg naar Rolsplaat.
0: Ja, want dat doen we hier inderdaad gewoon echt 26 uur lang. Hè? Hier bij Archipel, bij Omloop Radio. Ik kan nog even een korte blik werpen bij René, denk ik. Die inmiddels ook Middelharnis is aanbeland. René, je hebt de auto geparkeerd?
5: Nou, ik ben op de brommer. Ik ben op de tweewieler, Daniel.
0: Oh, pardon. Je zei het ook al. Je zei het al. Ja.
5: Ja, dus ik gooi hem overal neer. En ik ben dus van Stad aan het Haringvliet ben ik vertrokken toen daar de laatste loper weg was. Ik ben nu in Middelharnis. Ik verwacht dat de laatste loper die nu op de dijk zit tussen Stad aan het Haringvliet en Middelharnis, dat die nog wel een klein half uurtje te gaan hebben voordat die de post bij Jan bereikt hebben. Ik sta iets verder van Jan vandaan. Ik sta hier aan de zijkant van het havenkanaal waar de lopers de bocht terugmaken en dan rechts richting Dirksland gaan lopen. Het is hier adeleer donker. Er is natuurlijk geen verlichting meer op de buitendijker. Maar het is een prachtig gezicht om hier zo langs de kant van de weg te staan. Ik zie daar allemaal silhouetten, contouren aan de overkant van het havenkanaal. Daar staan supporters, er staan lopers. Je ziet, het zijn mijnwerkers. Een lampje op hun hoofd, anderen een lampje in hun hand. Ja, de omloop gaat hier nu echt beginnen. De kop is eraf, de benen zijn warm, de spieren zijn los. En nu gaat het echt beginnen. En die dijk hier ook vanaf Middelharnis naar naar Dirksland. Dat is een verschrikkelijke dijk, een grasdijk. Hij is hard, hij is ongelijk. Maakt niet uit hoeveel dat het regent, maar het is een dijk waar schapen lopen. Hij is glad, je doet één stap vooruit en twee stappen naar achterover. De schapen drollen in een ver verleden. Ik weet niet hoe dat vandaag is. Dat horen we wel aan de andere kant van het Sas. Maar de mensen gaan hier nu de nacht in. En dat is echt een bijzonder moment in de omloop. Het licht is uit, je bent op jezelf aangewezen. Je loopt van post naar post. Je weet niet goed waar dat je bent. Je moet je oriënteren op je gevoel, op de kaart. En dat valt niet altijd mee, weet ik uit eigen ervaring. Maar op het moment dat je dan de draai hebt gemaakt, en dat is nog wel een paar uurtjes verder bij Oudorp, en je draait dan weer terug richting Oldgersplaat en je loopt dan het licht tegemoet, dat is het mooiste moment van de omloop. Op het moment dat het licht weer terugkomt, dan gaat het weer op moed. En dan zie je dat die kopjes, die vermoeide kopjes, die gaan toch weer een beetje stralen. Dus het is fantastisch om onderdeel van deze omloop te zijn. Is wel van de zijkant, maar het is genieten.
0: Nou, en schapenkeutels of niet, ook dat hoort erbij en draagt bij aan de sfeer. Toch? Niet waar? Ik ga in ieder geval heel eventjes Erik hier hartelijk danken voor de afgelopen uren dat je erbij hebt gezeten. Super fijn. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: En we horen jou morgen.
2: Waar genoegen en we gaan ermee door zo.
0: Zeker. En morgen horen we jou langs de lijn ook nog eventjes voorbij komen. Dus,
2: dan hoop ik heel veel van de lopers die nu onderweg zijn bij de finish Nolgesplaat binnen te halen.
0: Gaat 100% goed komen, want er zijn er een hoop gestart hoor. Bijna 1000. Wat een geweldig aantal. Nogmaals dank Erik.
2: Graag
0: hartstikke
2: gedaan.
0: Fijn. Leuk dat je er was. En ik hoop dat jij er nog eventjes bij blijft. Want stuur ons berichtjes. Hè, dat kan natuurlijk 0176826630. Lekker appje sturen. Groet, bemoediging. Alles is welkom. Ik ga er zo meteen nog even een paar voorlezen hoor. In het uur waarmee wij toch die richting die nacht gaan. Hè, waar we dan langzaam in gaan duiken. Maar eerst eventjes nieuws en nog veel meer boodschappen. Graag tot zo.
6: Lieve lopers van de omloop, mijn naam is Ben Mierop, hoofdtrainer van de Jonge Spartaan. En ik wens alle deelnemers van de omloop heel veel succes toe. Wat een topprestatie.
0: Middernacht.
6: Zet hem op.
0: Bitte.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, coöperatie Deltewind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
8: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
7: De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd de finale van het WK te bereiken. Oranje verloor in Amstelveen de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond tot het laatste kwart met 1-0 voor. Bij een 1-1 stand kreeg Duco Telgekamp een gele kaart naar een incident met een Spaanse speler. Hij moest 10 minuten van het veld. Spanje profiteerde van de overtalsituatie en besliste de wedstrijd. De Nederlandse vrouwen spelen morgen wel de WK-finale om 4 uur tegen Argentinië. Het Twentekanaal gaat morgen deels weer open voor de scheepsvaart. De sluis bij Eefde is vandaag succesvol getest, meldt Rijkswaterstaat. Het kanaal was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte en het lage waterpeil. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal zijn dat er 35 tot 40. Rijkswaterstaat en Port of Twente onderzoeken wanneer het aantal schuttingen kan worden verhoogd naar 10 per dag. De snelste deelnemers van de omloop van Goeree-Overflakkee zijn rond 9:10 aangekomen bij het havenhoofd in Middelharnis. Dit is een nieuwe post die in plaats gekomen is van het punt bij Diekhuis. Dirkslander Tom de Groot met start nummer 1 kwam als eerste langs het havenhoofd en vervolgt zijn weg naar Dirksland-Sas. De 36e omloop van Goeree-Overflakkee is vanavond om 7 uur van start gegaan in Oldgersplaat. De organisatie geeft aan dat er 1106 aanmeldingen waren. Uiteindelijk zijn er 952 deelnemers daadwerkelijk vertrokken vanaf de kaai. 813 van hen gaan voor de 110 kilometer. 139 lopers hebben gekozen voor de Kennedy-mars van 80 kilometer. En dan het weer. Vanavond neemt de zuidwestenwind verder toe en kan langs de kust soms hard worden met een windkracht 7. Ook boven het land waait het dan flink door met een vrij krachtige wind, windkracht 5. Wel is het tijdelijk droger vanavond. Vannacht volgen nieuwe buien bij minima rond 16 graden. En dit was het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl of de app.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
10: Omloop Radio. Hoi allemaal, hier Bert Spits aan alle deelnemers van de omloop van Goede Overflakkee. Heel veel succes vandaag. Geniet van de prachtige route en maak er een fantastische 24 uur van. Omloop Radio.
8: Is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
11: Er zijn er heel veel die toch niet meer alleen kunnen lopen of alleen lopen.
8: Sfeerimpressies.
11: Valt mij op, ik zie weinig als alleen maar achterkantjes van mensen staan te wachten tot mensen binnenkomen.
8: En interviews.
12: Strijdend moet je het volbrengen.
8: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
0: Toch eens ook eens eventjes een paar mooie statistiekjes doorgekregen, hoor. Echt even een paar leuke cijfertjes. En ik ga er straks nog een paar meer met je doornemen. Allereerst natuurlijk van harte welkom bij Omloop Radio van Archipel. We zitten hier, althans ik zit hier tot middernacht, maar daarna gaat het gewoon keihard door, hè, want we zijn er 26 uur lang. En dan volgen we alle lopers op de voet. En ik vond het toch wel even geinig. Ik zag net hier dat er uit verschillende landen mensen zich hebben aangemeld. Dan zul je denken, welk land het meeste? Ja, de Nederland natuurlijk, 924. Maar Belgen zijn ook aardig vertegenwoordigd met 21 menspersonen sterk. Dan hebben we nog 5 Duitsers die meelopen en 2 Fransen. Nou, lekker West-Europees vertegenwoordigd, zou ik willen stellen. Wat heerlijk. Je kunt ons appen en dat doe je via 0187-68-2630. Er is een berichtje binnengekomen van Gerben Meijer. Ik wil graag mijn broer Chris Meijer en mijn collega's van de brandweerkazerne Olympia, Robin, Wietse, Jacco en Lennart enorm veel succes wensen tijdens deze omloop. Ik hoop dat Lennart dus en anders Leonard. Nou, dat is hartstikke lief dat jij dat doet. En blijf dat dus sturen. 0187-68-2630.
8: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
0: En we gaan weer eventjes terug naar, want ik heb nog helemaal niet gezegd dat we eigenlijk precies het uur gaan doen. Nou ja, in ieder geval 2 verslaggevers regelmatig in de uitzending halen, die allebei in middelharnas zijn. En dan gok ik zomaar dat we naar Jan toe gaan. Want Jan, die verlieten wij even zo terug. Daarna hebben we René nog gesproken. Dus Jan, die was ontzettend leuk en aan het praten daar gezellig met de bekenden van ons. Maar ook met onbekenden. Wie heb jij nu voor je microfoon, Jan?
3: Nou, ik heb momenteel even niemand voor mijn microfoon. Want het is echt nu een stroom van mensen die aan het komen is. En ze moeten allemaal diepe voorrading in. Van de vrouw met die kerstboomverlichting om de nek. En die heeft het een beetje druk momenteel. Ze is een beetje druk aan het verkeer regelen. Die komt er nog tegenaan. Waarom niet? Dat zal ik ook doen als het allemaal afgezet is. Dan ga je lekker fietsen. Dan hebben de lopers daar last van. Maar er komt nu echt een bus komt eraan. Het is gigantisch hoeveel lopers er nu allemaal binnenkomen. Het is echt gewoon de bus tussen Stad en het Harenvliet. En Middelharnis die gaat nu arriveren op het Hoort en Middelharnis. En dat is echt... Ze lopen er allemaal nog wonder en fier bij. Maar het is nu echt op aan het stoppen. En niemand heeft eindelijk een beetje tijd voor een praatje. Dat is altijd wel een beetje jammer. Want ik had altijd wel... Hallo vriend, hoe is het?
13: Goed.
3: Hoe is je?
13: Is het voor op de radio of niet?
3: Ja, dit is live. Nee, op de radio en tv.
13: Loopt u dan mee of niet?
3: Ik loop altijd mee. Ik zie geen rugnummers, dus ik weet niet. 203, ja, je naam?
13: Marnix.
3: En je komt uit?
13: Nijmegen.
3: Nijmegen! Hey. Echt waar, joh?
14: Marnix, wordt Ajax kampioen dit jaar?
3: Dus je kan...
14: Ik denk het wel.
3: Oh, krijgen we niet weer. Maar kan je 4 dagen Nijmegen lopen, kom je nacht hier op Goede Overflakkee?
13: Zeker, ja. Ja, klopt.
3: Heb je zin in? Vind je het leuk?
13: Erg veel zin in. Ja, het is de eerste keer. Dus, graag benieuwd.
3: En komt er nog gewoon een vervolg?
13: Dat weten we morgenmiddag, denk ik.
3: Ja, hè? Gaat het wel soepel nu?
13: Gaat prima. Nog geen blaren. Normaal gesproken wel last van, maar... Nee, gaat goed.
3: Ja, superman. Eerlijk. Hey, ga lekker je eigen voorzien van koffie, thee en alle andere toestanden. Ik loop hier echt in een gigantische mensenmassa. Tjonge. En ik ben een spookrijder nu. Ze zijn allemaal met de lichtjes dat ik een spookrijder ben. Maar het is echt gewoon gigadruk hier op het havenhoofd in Middelharnis. Wat ik al zei, de bus is gearriveerd, denk ik. Ik denk dat daarna een beetje de nasleep komt. om de mensen die de bus volgen, of die het gewoon lekker op hun eigen manier doen en op hun eigen gemakje. Want dat mag natuurlijk. Als je die finish maar haalt, morgen 7 uur in Oogensplaat, dan is het allemaal goed. En je kan het op je eigen manier doen. Je kan het je druk maken, je kan je niet druk maken. En het is ook, hoe is je gestel? Hoe gaat het met je benen? Hoe is het met blaren? Hoe is het met het hele verhaal? Er zijn heel veel bekende mensen die elkaar hier ontmoeten. Er zijn heel veel familieleden gekomen naar de plaats. En dan hebben we een DJ's. Hey, dan hebben we de DJ's. Hey, hoe gaat ie, Luc?
15: Ja, nog wel goed eigenlijk.
3: Alleen, nog wel goed?
15: Ja, ik heb denk al een blaar om te
3: laten. Heb je een blaar?
15: Ja.
3: Een kuit?
15: Of nee, een kleine.
3: Oh, sorry. Ik wou nog zeggen, joh. Oké, dan heb je kuit een blaar hebben.
15: Knap wezen.
3: Ja, daarom ook. Nou, Luc, lekker wat drinken, joh. En zorg goed voor jezelf. Hoe gaat die versie?
15: Ja, lekker, lekker. We zitten lekker in.
3: Ja?
15: Gehaald. En weer op naar ons eigen dorpje, hè? Dirk Klok.
3: Ja, we gaan inderdaad naar Sas toe. Ja. Hoe is je, Tim? Tim, hallo. Ja?
16: Ja, tuurlijk. Ga goed.
3: Fris? Hoe is het met je vader? Ik heb je vader niet gezien.
16: Die komt eraan, die moest even wachten.
3: Die loopt achteraan. Ja, Henk Bezenburg, die komt ietsje later. Maar de bus met de jongens van Dirksland, die zijn gearriveerd. Tim, heb je je vrouw? Tegenwoordig is zijn vrouw, hij is niet zo gek lang geleden getrouwd. Daar staat ze, kies ze. Ja. Heb jij ze al? Hier heb je hem.
16: Ja.
3: Oh, ze willen helemaal niks, ze doet weg. Straks ga Jan vragen aan me stellen, waarom zou ik het doen? Nee, doe het niet. Vooruit, zover is het hier op het Havenhoofd. Het is gezellig komen en gaan van heel veel lopers. Ze lopen er allemaal lekker fris bij. Ja, soms een blaadje, maar dat heb je altijd wel. Hè. Dat kan ook niet anders. Want het is toch al een heel stuk als je van Oogensplaat naar... En heb je Bjorn. Hey, hier heb je Bjorn. Bjorn. Hey, Bjorn. Wat heb je aan je voeten, man?
17: Ja, slippers.
3: Bjorn Noordzij, die loopt hier en die loopt op... Jezus, sandalen. Mag dat eigenlijk?
17: Ja, dat denk ik. Dat denk
3: ja, ik weet ja. ook niet. Ja. Gaat het?
17: Ja, vooralsnog gaat het prima.
3: Maar jij hebt geen blaren?
17: Nog niet, nee.
3: Want niks raakt iets, in feite. Nee. Het is gewoon echt...
17: Gaat hartstikke goed. Ja, ja.
3: Geen last van je rug, van spieren of zo?
17: 2 jaar geleden heb ik hem gewoon op schoenen gedaan. En toen dacht ik, ja, nu moet ik het een keer op slip proberen.
3: Ja.
17: Dus ik ga even een bakkie doen.
3: Heerlijk doen, Bjorn. Nee, succes! Nou, zo zie je maar iedereen tegen. En is het altijd wel leuk om op het Havenhoofd te zijn. En ik zie Joost staan. Joost van Welsen. Dus. Dag Joost, hoe is het met u?
18: Prima hoor.
3: Ja, gaat het goed?
18: Ja, prima. Als de schouder is wel vol te houden.
3: Ja, zeker, zeker. Joost van Elzen is van de Goed voor Goed staat ook te kijken. En die komt denk ik zijn maatje Bjorn Noord, zei even een beetje.
18: Op zijn slippers. Hè?
3: Op zijn slippers. Die doet het fantastisch. Zo zie je maar. Het is gezellig hier op het Havenhoofd in Middelharnis.
0: Klinkt waanzinnig. En iets verderop, nou ja, iets verderop, een stukje verderop, staat natuurlijk ook René Hanenberg bij de zijkant van het Havenkanaal. Althans, ik neem aan dat je daar nog steeds staat, René.
5: Nee, ik ben een klein stukje verplaatst, Daniel. Ik sta nu echt op het hoord. Ik sta aan de andere kant als waar Jan van Loo staat. En als ik daar naar kijk, het is een gekkenhuis. Het loopt helemaal vol. Het is, of dat heel vlakke uitgelopen is om een deel van de omloop hier live mee te maken. De auto's die stonden geparkeerd vanaf de Jonge Spartaan en vlakke tot aan de dijk op het Havenkanaal. Het is waanzinnig om te zien dat de omloop zo leeft. Bijna 1100 lopers. En voor iedere loper hebben we denk ik wel 10 of 15 supporters op de benen. Het is echt een gekkenhuis hier op Vlakke. We hebben fantastische omstandigheden. Het is al een paar keer gememoreerd. En nu het donker begint te worden, komt ook de maan. Die komt erdoor. Dus voor de lopers op de dijken met wat maanlicht is het fantastisch om te lopen. Ze hebben de wind in de rug richting Dirksland-Sas. Dat gaat dus ook lekker. En ja, goed, ze hebben er allemaal stevig te pas in. Ze zijn hier weer een post verder. Ze hebben wat gedronken, ze hebben wat gegeten. En dit is hier een klein stukje. Gaat het omhoog, een fietspadje. Dan gaan ze het bruggetje over. En dan gaan ze naar de andere kant van het Havenkanaal. En dan is het de duisternis in op weg naar Stellendam. Op het moment dat je een klein beetje bekend bent hier op het eiland. En je loopt daar op het Havenhoofd hier. Ja, dan zie je de Haringvliet sluizen. Die zie je al. Je ziet de lichten al. Je ziet heel goed aan de rechtse kant. Het is een ontzettend. Fantastisch, wat prachtig mooi licht. Maar op het moment dat je moet lopen, is het takkeneind. Dus respect voor alle lopers die hier aan de omloop zijn begonnen. En ze komen straks echt wel tot de conclusie dat dit het moment is dat de omloop echt gaat beginnen. Dus we zijn erbij.
0: Prachtig.
5: En dat is prima.
0: Prachtig.
5: Ik zie hier een groep aankomen, die dragen een vlag. Die hebben wat lichtjes op hun hoofd. Die lopen onderling gewoon lekker te kwebbelen, kwekken. Straks dan wordt dat wat lastiger. Dan wordt het paadje op de dijk wordt wat smaller. Dan kun je maximaal 2 naast elkaar. Maar ik denk dat het op die donkere dijk beter is om je eigen pas te zoeken. En gewoon het in de ganzenpas achter elkaar te gaan voor je eigen veiligheid. Want ja, een misstap is zo gebeurd. Ik heb nog niks gehoord over uitvallers, gelukkig. Ik weet niet of dat in de studio al bekend is. Want ja, een stapje uitglijden is zo gebeurd. Dus ik hoop dat iedereen daarvan gevrijwaard blijft. En dat ze gewoon lekker hun 80 of 110 kilometer vol gaan maken. Of tot zover dat hun lijntje strekt.
0: Ja, maar ik heb niet direct eventjes uitvallers of iets, René. Maar ik heb wel, wat ik van straks al eventjes noemde, van de 1106 inschrijvingen zijn er uiteindelijk 154 die zich nog hebben afgemeld. Dus dat houdt over 952 die over zijn. En dat zijn er 102 meer gestart dan vorig jaar. Dus prachtige cijfers. Stuur ons berichtje 0187682630. Ik heb er zo weer eentje binnengekregen. Nee, ik heb er eentje binnengekregen, maar die ga ik zo lezen. En als jij dat ook stuurt, dus via 0187682630... hoor jij je liedje wellicht terug op de radio. Dit zijn de Donnie Dots.

0: Ja, hoe doe je dat dan, hè? Luisteren naar de radio? Ja, via de FM natuurlijk, 105.6, 105.9. Als je op het oosten van het eiland zit. En die andere was voor het westen. Of via de Archipel-app en ons appen. Dat doe je via 0187-682630. Kun je appen, niet bellen, doe dat dan niet. Gewoon lekker appje sturen, berichtje naar al die mensen die aan het lopen zijn. Of wil je een plaatje voor ze aanvragen, mag ook, hè. Krijg heel veel leuke, lieve berichtjes binnen. Onder andere hier van Eline. En Eline die stuurt heel veel succes voor alle lopers, maar zeker ook voor de organisatie en alle vrijwilligers. In het bijzondere succes voor Raymond, Jansen en Chris, met Diana als hun verzorger, Duncan van der Made en zijn medelopers van de familie Tanis en Martin Braber. Nou, dat is een hele lijst, maar al die mensen zullen zich ongelooflijk gesterkt voelen. Dus hartelijk dank, Eline. Ontzettend lief dat jij eventjes een berichtje hebt ingestuurd via 0187-682630. Wil jij nou zelf berichtjes lezen? Dat kan ook. Wij houden gewoon keurig een live blog bij je. Dat doen we gewoon lekker op de Archipel-app. Onder andere kan je daar alles volgen via de uitzending. Maar ook dus via geschreven tekst. Nou, of eigenlijk ook heel veel foto's. Onze redactie is keihard aan het werk om daar alle updates bij te plaatsen. Alles gewoon zo goed mogelijk bij te houden. En ze denken, ja, hoe lang doen jullie het nog? Een minuutje 11, 12 kappen jullie ermee, lekker naar bed? Nou, echt niet. We zijn hier gewoon 26 uur lang omloopradio aan het maken. En dat doen we natuurlijk met verslaggevers, met lopers die we af en toe bellen. En met jou dus nogmaals die oproep om even een berichtje te sturen naar 0187-682630. Gaan we zo eventjes nog langs de lijn kijken bij onze verslaggevers. Maar eerst Pretty Woman, dit is Roy Orbison.
1: Mijn naam is Marielle van den Berg, fractievoorzitter van de ChristenUnie Goeree-Overflakkee.

0: krijg toch af en toe eventjes in onze app hier zo. En dan worden we leuk even op de hoogte gehouden. Dat is niet per se de Archipel app hoor. Maar wel onze gezellige groepsapp hier van de redactie. En er worden toch echt sfeervolle plaatjes ingestuurd. Ik zie René, daar zijn we eventjes verbinding mee aan het zoeken. Maar die heeft net een foto gestuurd van de maan. Die echt door de wolken heen steekt werkelijk waar. Met mooi de verlichting op meerdere plekken weerkaatsend in het water. Daar in Middelharnis. En dat ziet er zo ontzettend waanzinnig uit. Maar ook andere leuke plaatjes, filmpjes van lopers die voorbij denderen. Sommigen in een iets langzamer tempo. Sommigen in een iets hoger tempo. Nou ja, ik benoemde net al eventjes die foto van de collega Kees hier natuurlijk. Ontzettend leuk om dat te zien. En mensen die alles in goede banen leiden. Want ook de vrijwilligers komen regelmatig voorbij op de kiekjes. En of meermaals benoemd, de beentjes, de muziek, de sfeer die er wordt neergezet. Ik zie een ontzettend leuke foto. Ik weet even niet precies wat de exacte locatie is, maar een veelkleurig concert dat er wordt gegeven. En dat bedoel ik ook echt met verlichting die aan wordt gezet. Ziet er hartstikke leuk uit met een paar dames die aan het zingen zijn. En op de achtergrond nog iemand, het is niet per se echt drummen, maar meer op zo'n box waar je dan op gaat zitten en een beetje zo slaan met je handen erop en zo. Nou ja, dat geeft ontzettend leuke, gezellige sfeer daar langs de route. En ik ga eens heel even kijken of dat wij inmiddels René aan de lijn hebben. Naar onze technische vrienden. Maar er wordt driftig nee geschud. Dus dan gaan we gewoon verder naar zometeen eventjes wat andere zaken. Zoals onze verslaggevers Jan. Die ook. Jan is onderweg trouwens. Die is eventjes aan het verplaatsen. En dan gaat hij weer vanaf andere locatie ons verslag voortzetten. Hier van de Omroep. Dat gaat hij niet zo doen. Dat gaat hij nu doen, om precies te zijn. Het is Jan van Loo. Jan, jij bent razendsnel verplaatst, als ik het eventjes zo begrijp.
1: Ja, ik ben een netje overgestoken. Ik loop nu aan de andere kant van de route. Ik ben nu weg van de verzorgingspost en van alles wat gebeuren gaat voor de innerlijke mens. Maar ik zit hier wel een beetje allemaal groepjes die bij elkaar zitten op parkeerplekjes waar de schoenen uitgaan en de sokjes uitgaan en waar toch wel een beetje de blaren al een beetje een rol gaan spelen. Ik zie kramp mensen hebben. Het is toch ook wel een beetje al lijkt het allemaal zo makkelijk en zo soepel te gaan dat het toch wel al een beetje een schifting komt. En hier zie ik een hele grote rij. Maar voor de Dixie. Ik snap hem. Dat is ook, de innerlijke mens moet ook een beetje naar buiten komen. Dat heb je wel eens. En wildplassen mag niet hier op Vlokke. Dus dan doe je het net op Dixie. Nou, als ik voor me kijk, dan zie ik nog steeds mensen komen en mensen gaan eigenlijk. Het is een doorkomend van alles. En er zijn hier, en de mensen zitten hier allemaal op betonblokken die door gemeente neergezet zijn ooit, dus omdat er geen auto's kunnen rijden. En die zitten lekker met de beentjes boven. Hier zit er eentje zijn blaad te Ach.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja?
2: We klagen niet.
1: Wil je niet klagen, maar dragen, hè?
2: Precies, zo doen we dat.
1: Ja, en dan leggen lekker de anderen met de beentjes naar boven. Even de keutjes een beetje ontlasten. Want dat is toch allemaal wel lekker. Het wordt allemaal een beetje stijf van dat van het lopen. Moeite of niet? Tot nu toe niet. Nou, dat is lekker om te horen. Ik ga eens even kijken wie jullie zijn. Jermo Venlo uit Rotterdam. Hey, Rotterdam. Kan je dat niet horen dan?
2: Ja, Rotterdam.
1: Wat kom je hier doen, man, in de natuur?
2: Ja, ik heb geen flauw idee, joh.
1: Je was zullen en dan kom
2: je. Ja, precies.
1: Is Piet leuk?
2: Ja, zeker. Het is
1: een mooie tocht.
2: Ja, goede uitdaging. Leuke.
1: Ja? Doe je het vaker?
2: Nooit.
1: Nooit?
2: Ook niet getraind.
1: Nee, je hebt een fijn lampje op je gezicht.
2: Ja, precies. Ja. Excuses.
1: En denk als ik vraag om je paspoort, dan zie ik je paspoort niet, zeg maar.
2: Dat is het idee.
1: Nee, zeg je lekker even een beetje de spiertjes te ontzien. Ik loop zomaar even nog een stukje verder en dan zitten de dames aan een bakje koffie. Of niet? Nee. Is dat een bakje koffie?
3: Het was een bakje koffie.
1: Het is op?
3: Het is op. Ik ben hem nu even aan het controleren.
1: Ja, gaat het?
3: Ja, goed.
1: Ja? Hebben we nergens last van?
3: Nee, tot nu toe nog niet.
1: Geen blaadjes, helemaal niks?
3: Nee hoor, geen blaadjes. Nou,
1: dat is toch heerlijk, joh.
3: Zeker, absoluut.
1: Oh, want jij helpt?
3: Ik ben er voor de support.
1: En jij loopt?
3: Ja.
1: Oké, even kijken. Ik ben ondertussen natuurlijk, probeer ik zonder bril van alles in te voeren. Julia van Helden.
3: Oh, dat had u zijn naam onder.
1: Uit Achthuizen.
3: Uit Achthuizen, ja.
1: Ja, uit Jun City. Jawel. Nee, joh. Helemaal goed, joh. Lekker flaké, lekker meedoen.
3: Absoluut.
1: Een beetje flaké, nou, heeft het ooit gedaan, toch?
3: Daarom.
1: Ik heb het toch nooit gedaan.
3: Nee,
1: ik ben gek, joh. Ja, echt. Ja, 100%. Maar hij is voor mij een beetje te gek, denk ik. Succes. Ja, zeker. En dan ga ik hier even een stukje verder. Er zit weer een dappere held. En die zit hier ook met een bakje leut voor zijn neus. Een bakje leut. Gaat ie?
4: Ja, het gaat goed. Gaat goed. Fantastisch, ja.
1: Geen last?
4: Geen last, nee. Nog niet.
2: Lachen nog.
1: En jij komt uit?
4: Hendrik Ido Ambacht.
1: Kijk joh, we hebben ze overal vandaan. Rotterdam had ik net. Hendrik Ido Ambacht. Het is allemaal nog wel redelijk te doen, hè?
4: Ja, ja, ja, ja.
1: Toch een beetje Rijnmondachtig. We gaan even naar de buurman toe. Want die zit weer op de volgende blok. Het is zo'n quiz zijn we aan het doen. Gaat het?
4: Ja, zeker weten.
1: Ik zie jouw rugnummer niet. Waar kom je vandaan?
4: Ik ben uit Oogsplaat.
1: Uit de Plaat?
4: Ja, lekker dichtbij.
1: Man, wat doe je dan van huis? Je komt er morgen als het goed is weer terug. Ja, jij bent?
4: Luc.
1: Luc?
4: Luc.
1: Luc. En van achter?
5: Dekker.
1: Luc Dekker. Voor de familie. Hij zit hier op een betonblok, wie het hoort. Lekker een beetje beter. Heel last ergens van?
5: Nee, nog niet. Nog niet.
1: Nog niet. Hey, maar heb je wel getraind?
5: Jawel.
1: Goed voorbereid?
5: Jawel. Vorige week een marathon gelopen. Gewandeld, uiteraard.
1: Gewandeld. Oké. En heb je al meer gedaan, de omloop?
5: De waterportloop in maart.
1: Oh, nee, dus je bent wel serieus, heb je het gedaan. En wat ik er al tegen niemand uit... Vlak en daar doet het, hè?
5: Ja, eens.
1: Ja, daarom.
2: Je moet toch het eiland uitspreken.
1: Hè?
2: Je moet toch het eiland
1: uitspreken. Ja, daarom ook, daarom ook. Hé, hey, succes.
2: Ja, bedankt.
1: Ja, goeie toch verder. Nou, je de mensen lekker een beetje te relaxen. Het is hier een goede serie hierop. Het havenhoofd zegt, de rij is het groot bij de Dixies. De patatkraam is nog open, die ze doodklop zaken doen. Ik denk dat de band zo weer een deuntje gaat spelen. Open, die ze doodklop zaken doen. Ik denk dat de band zo weer een deuntje gaat spelen.

0: even kakstrak zijn, zeg ik in goed Nederlands. René, is er ergens nog wat prachtig maanlicht te bespeuren bij jou?
1: Nou, op dit moment is dat een beetje weggekropen achter de wolken. Maar ik sta hier nog op een verlichte fietspad. Ik sta onder een lantaarnpaal, heb goed zicht op de lopers. Ik denk dat dit wel zo'n beetje de... Ja, de Achterhoede is een beetje oneerbiedig, maar de laatste lopers zijn die hier nog voorbij gaan komen. Jan die heeft al aardig beschreven wat voor een drukte dat het was en hoeveel mensen er al voorbij zijn. Die maken een slingertje, die maken een bocht en die komen dan hier terug. Dan steken ze het havenkanaal over en dan gaan ze hun pad vervolgen. Richting Dirksland. Dat is waarschijnlijk wat ik zelf ook zo ga doen. Ik ga zo ook weer verplaatsen. Ik wacht tot de laatste voorbij zijn. En dan spring ik weer op de tweewieler. En dan rijd ik net zo lang totdat we weer een leuke post hebben. En daar verwacht ik wel wat mensen te zien. Want het is een complete volksverhuizing hier op de kop van Middelharnis. Het is echt de oude tijden herleven. Mensen die de omlopers volgen. De omlopers die vinden het fantastisch om de support hier van de mensen langs de kant te krijgen. Het is gewoon een prachtig gezicht om hier te zijn. Er komt hier weer een groepje voorbij. Een aantal dames met hun rugnummers aan de voorkant. Kant 10, 19 kon voorbij, maar mijn app die kan ik nu niet gebruiken. Dus een naam die moeten jullie er maar bij zoeken. En ja, het is toch wel leuk om te zien dat er nummers zijn die met 1000 beginnen. Ik heb al tot 1069 gezien. Dus het is ontzettend wat voor een belangstelling dat er is. Maar hoeveel mensen zich realiseren van 110 inschrijven, dat lukt me wel. Maar om hem dan daadwerkelijk aan te vangen en uit te lopen. Er zijn er een aantal die hebben dat, heb je net al doorgegeven, die hebben de moed al opgegeven. voordat ze goed en wel in.
0: Überhaupt vertrokken, ja. Nou, ik krijg zojuist een aanvulling. Ja. Er zijn nog niet officieel tijdens de loop nu, dus van na de start, uitvallers gemeld. Dus dat is heel goed nieuws natuurlijk. Jij noemde net een getal, 219 was dat?
1: Nee, 1029 kwam voorbij. Ja, we hebben zoveel nummers. Het is één grote bingo. Je drukt op een knop en dan komt de naam uit. Maar de mensen hebben hier ook nog gewoon geen tijd om een praatje te maken. Als ze een bekende zien, dan kan er net even snel een knuffel of een high five kan er vanaf. En daarna verdwijnen ze weer het duister in. Ze worden aangemoedigd. Ze zien hier wat mensen langs de kant dat leeft. Hier komt een dame voorbij met een vliegende schotel om de nek. Die is in ieder geval goed zichtbaar. Ja, en zo proberen ze allemaal op hun eigen manier het duister een klein beetje te overwinnen. Hier staan twee lopers, die maken zich klaar voor de nacht. Vorige keer achter de balie en nu aan de wandel.
2: Nu aan de wandel, René.
1: Hey, die collega. Normaal zitten wij bijna aan hetzelfde bureau en nu komen we elkaar hier weer tegen. Ja, klaarmaken voor de nacht. Hoe gaat het, Heidi?
2: Fantastisch. Gaat hartstikke goed. Loopt hartstikke lekker. Fantastisch weer. Gedragen door het publiek onderweg. Leuke medelopen. Ja, fantastisch. Het is echt...
1: Als hij dan ook nog hetzelfde tempo kan lopen, dan is het helemaal fijn. Maar ja, goed... Ja, ik ga niet vragen of je geoefend hebt, want ik ben je al een keertje tegengekomen op de dijk tussen Herkingen en Ongesplaat. Dus je weet al hoe het einde van de omloop eruit ziet.
2: Dat klopt inderdaad. Het taaiste stuk voor het laatst.
1: Ja, zeker. Alleen maar bochtjes draaien. Maar goed, dan gaat het op moed. Maar nu gaat het genieten. Je hebt een grote smile op je gezicht. Dus ik ga je heel veel succes wensen zo het duister in. En ik spreek je vast nog wel ergens op een post.
0: Ja, en nog heel even snel terugkomend op die 1029. Dat is Piroska uit Voorburg die daar voorbij jou trok zojuist. Heel leuk, René. Tot zo meteen weer. En dan gaan wij eens eventjes kijken wat we het afgelopen half uur nou precies allemaal hebben gedaan.
3: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
0: Nog even wat cijfers voor je verzameld aan die 110 kilometer. Hoeveel mensen doen daar nou precies aan mee? Want we hebben natuurlijk wel een totaal aantal deelnemers, maar er is ook nog precies als een 80 kilometer. 110, daar zijn er 813 bikkels die meedoen. Maar als je wat minder loopt, dan is het natuurlijk helemaal niet erg. Sterker nog, je bent echt een enorme topper. En dat zeg ik dan tegen die 139 lopers die de 80 kilometer lopen. En nog een klein fun fact, er zijn om precies te zijn 285 mokken.

0: gekocht. Ja, dan denk ik, wat moet ik daar nou mee? Maar het heeft een reden. Vanwege de cupless omloop. Oftewel het doel om een bekerloze omloop te behalen en daarmee minder afval te produceren, uiteraard. Verslaggever René Hanenberg die proefde enorm veel sfeer in Middelharnis. Zelfs met de passerende achterhoede al daar. De maan die scheen door de bomen. Het leek wel een beetje die tijd van het jaar, maar het is toch echt de omloop in augustus, hoor. En verslaggever Jan van Lodithof in diezelfde plaats lopen. Zat Rotterdam, lekker vol met accentenol. En ook een loper uit Nijmegen. Ja, logisch dat je natuurlijk hier naartoe komt. Hè. Toch het leukste wandelevenement van Nederland. Dat vindt hier gewoon plaats. De omloop van Goedeo Flakee. Tot slot, het weer. Bewolking is wat de klok slaat. Het blijft voorlopig een graad of 17. Daarna daalt het naar 16 graden. Het blijft lekker droog de komende uurtjes. En de wind waait matig vanuit het zuidwesten.
1: Dit is Omloop Radio.

0: Hier Leo Meijners van voetbalvereniging Melisand. Ik wens alle lopers ongelooflijk veel succes.
1: Nou, moet toch echt niet, om even terug te komen op de muziek, in slaap gevallen. Dromen is zeker niet verstandig de komende tijd. Zeker ook niet als je aan het lopen bent. Hier, maar we zorgen ervoor dat je lekker wakker blijft. Ook met een beetje vrolijke muziek, een beetje uptempo, een beetje gezelligheid natuurlijk. Af en toe wat interviewtjes langs de route, langs de lijn. En we doen nog eens een belletje zo her en der. Mocht jij nou wat willen bijdragen, doe dat dan via 0107-68-2630. Dat is 0107. 7682630. Daar kun je naar appen. En dat is niet om te bellen, maar wel om te appen. Nou, ik zie trouwens dat we nog een berichtje binnen hebben gekregen. Die zal ik nog eens even snel voorlezen. Even kijken, dit is gestuurd door Trace. En die zegt: succes voor de lopers van NTVV, Nieuw Kuiper, Arjen van Benen en Duncan van de Made. Dus dat is echt ontzettend leuk. En al veel meer berichtjes voorgelezen. Maar ook verzoekjes zijn allemaal van harte welkom natuurlijk om die te sturen naar dus 0187-682-630. Download ook, als je toch op je telefoon zit, eventjes de Archipel-app. Hè, want daar vult je ook nog het liveblog dat keurig wordt bijgehouden hier door de redactie. En dan kun je daar ook via die app nog lekker luisteren. Ook mocht je van het eiland afgaan straks. Mocht je uit een andere regio komen, maar toch de loop willen blijven volgen, de omloop willen blijven volgen, kan dat allemaal via de Archipel-app. Nu eerst nog eventjes lekker wat muziek. Marvin Gaye, hier Ain't No Mountain High Enough.

0: dat is dan een beetje het voordeel van Nederland, hè, en ook Flakkee natuurlijk, dat je hier geen bergen tegen gaat komen om overheen te moeten lopen. Dat zou het wel een 110 kilometer een extra uitdaging geven. Maar hoe groot die uitdaging is, dat gaan we eens eventjes checken bij een van onze lopers. En dat is, om dit precies te zijn, Matthijs Klem uit Sommelsdijk. En Matthijs, nog voor ik überhaupt een woord met jou heb gewisseld, heb jij mij al een beetje op mijn plek gezet. Want ik ben geen echte Flakkeienaar, begrijp ik, uit de tekst die je hebt ingeleverd. Want je bent pas een echte Flakkeienaar als je de omloop hebt gelopen. Zo dan.
1: En zo is het.
0: Ja, ik zit hier in een studio in Dirksland. Ik denk, als ik een steen gooi, dan gooi ik het ziekenhuis in een raam in waar ik geboren ben. Ik ben in principe een iemand van het eiland, maar jij bent er echt een, hè?
1: Ja, dat klopt wel. Ik hoor echt goed.
0: Ja. Hé, waar loop je op het moment?
1: Wij lopen op dit moment best dicht bij de SAS. Dus we zijn onderweg naar Stoppie. Tempo zit er goed in. Dus een beetje rond het SAS.
0: Nou, lekker joh. Dat klinkt echt ontzettend goed. Je klinkt ook ontzettend opgewekt. Heb ik daar gelijk in?
1: Ja, daar heb je wel gelijk in.
0: Dus je voelt je goed?
1: Ik voel me goed. Dus dat gaan we ook gewoon zo houden. Dan gaan we lachen over de finish en over de splaten.
0: Nou, dat is perfect. En dat is dat ook de eerste keer dat je de finish haalt van al die keren? Want je hebt 3 keer eerder meegelopen, toch?
1: Klopt, inderdaad, ja. Het is nog niet
0: eerder
1: gelukt om
0: lachend
1: over
0: te schrijven te komen,
1: maar
0: ik help je hopen natuurlijk. Je bent ook uit een zeer sportieve familie, begrijp ik, want ze doen allemaal wel eens mee.
1: Klopt, inderdaad. Ja, opa en mijn vader. Eigenlijk heeft de familie het allemaal niet gedaan. Mijn zusje moet er een keer komen, maar dat komt vanzelf wel. Dus we hebben
0: wel
1: een sportieve familie in deze
0: tak. Nou, inderdaad. En je bent nog eventjes aan het proberen om eventjes je moeder uit de recordboeken te schrappen. Want die heeft hem 4 keer gelopen, zeg ik. Ja, 4 keer, dus daar wil jij dan overheen.
1: Klopt, inderdaad. Ja, die heeft hem 4 keer uitgelopen, dus daar moeten we wel even overheen. Dus volgend jaar zien jullie me sowieso nog goed.
0: Heel goed, heel goed. En hoe hou je het nou een beetje vol zo? Heb je nog speciale training, nog speciale oefeningen, of is dit gewoon knop omgaan?
1: Nou, het is gewoon knop omgaan. Qua training heb ik niet zoveel gedaan. Ik heb 20 kilometer in voorbereiding. En ik loop hier dan met een paar maten. Hartstikke gezellig. En dan komen we er vanzelf wel.
0: Nou, heel goed. Wat is een paar maten? Is dat een groep van 15, 12?
1: Het zijn een groepje van 5 man. Dus lekker dicht bij elkaar. En dan met die 5 gaan we het wel redden.
0: Nou, dat klinkt ontzettend goed, Matthijs. Ik ben als geen Flakkeienaar tegen een echte Flakkeienaar, zeg ik, zet hem op.
1: Ja, dankjewel, man. Komt helemaal goed.
0: Goed zo. We zien je bij de finish deze keer, hè? Dat is beloofd, toch?
1: Ja, dat zeker. Absoluut.
0: Goed zo. Succes, Matthijs. Nou, leuk om zo van hem te horen. En laten we hopen dat hij inderdaad lachend die finishlijn overgaat. Onze Matthijs Klem, een loper belicht. Zo eens in het uur, soms 2 keer per uur. Dat ligt er een beetje aan. Hè. Proberen wij de lopers eventjes te bellen om even een kort kletspraatje met ze te houden of dat de spirit er nog goed in zit. En soms is het gewoon te winderig of gaat het eventjes wat moeilijk. Maar af en toe krijgen we toch lekker contact met ze, zoals in dit geval. Dus Matthijs Klem uit Sommelsdijk. Startnummer 823 trouwens. Dus dat is ook wel even aardig om mee te nemen. En kan je dit allemaal volgen, zo hoe zij daar over door die wind, weer en regen. Nee, geen regen lopen, maar wel door de weer en wind lopen. Bij die 17 graden, ik stond net het weerbericht al even op te zoeken. Je hebt het ook net van me gekregen natuurlijk. Het is qua gevoelstemperatuur zakt het wel een beetje weg, hoor. Graadje of 14, maar net van Erik Wolfert gehoord dat natuurlijk niet heel erg is als je je goed aankleedt. Dus doe dat dan ook vooral natuurlijk. En wat jij vooral kunt doen, is even een berichtje sturen naar 0176862630. Dan ga ik dat zometeen voorlezen. En wat kun je in een berichtje zetten? Nou, dat is bijvoorbeeld een verzoek voor een plaatje. Of misschien wil jij wel even iemand een groeten doen. Of iemand een hart onder de riem steken. Of gewoon even zeggen dat je het ontzettend leuk vindt om lekker te luisteren en de mensen te volgen. Is allemaal van harte welkom. Dus doe dat dan ook lekker. Gaan we nu eventjes snel wat muziek luisteren hier bij Omloop Radio.

0: Wij volgen de lopers van start tot finish.
1: Omroep Archipel.
0: 110 kilometer het eiland rond.

0: Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Het is een beetje het slaapthema, hè? Wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is als we zo de avond heen gaan. Net al Marco Borsato, Dromen zijn bedrogen. Nu Wake Me Up Before You Go Go, wham. Nou ja, goed, de energie is er zeer zeker niet minder om natuurlijk. Hè. Dus je misschien denken, joh, even wat verslaggevers, waar blijven die nou? Ja, die zijn af en toe ook een beetje aan het verplaatsen en soms moet dat tegelijkertijd. Dus dan doen we het even met wat meer muziek en wat andere feitjes en zaken die we voor je opgezocht hebben. Of, natuurlijk, met zaken zoals ontzettend leuke berichtjes die binnenkomen. Ik roep het al zo vaak en blijf het ook vooral doen, want het is niet alleen een steun voor ons hier, maar het is zoveel meer nog een steun voor al die lopers die 110 kilometer aan het banjeren zijn. Zeg ik zeer, zeer oneerbiedig, want die zijn aan het lopen, stappen, doorstappen met grote stappen en proberen om die finish te halen van die 110 of van die 80 kilometer. En ik weet zeker dat dat een hele hoop mensen gaat lukken natuurlijk. Maar dan helpt een berichtje. Stuur die naar 0176826630. Dat heeft Johan ook gedaan. Johan de Geus, dankjewel. Lopers, kom op, hou vol. Kort maar krachtig. Groetjes van Johan de Geus, Uderksland. Nou, dat is leuk hier. En heb ik ook er nog eentje hier binnen van Gerwin. Hoi, ik wil eventjes de groetjes doen aan mijn ontzettend lieve vrouw Cindy van Bergen. Zij is op pad voor haar neef Emiel van de Doel en gaat de nacht in om hem te volgen en te supporten. Dit doet ze samen met haar zus Bianca. Nou, en zij krijgt dan allemaal de groetjes van Gerwin Krijgsman uit Nieuwe Tongen. Dat is ook leuk, hè? Als je eventjes die plaats erbij zet en ook waarom je het doet, wie je het doet, wie je een hart onder de riem wil steken, met wie je even aan wil jagen op een goede manier natuurlijk. En wat je ook mag doen, is gewoon een plaatje aanvragen. Want dat vinden wij ontzettend leuk. En draaien we die speciaal voor jou of voor degene voor wie jij dat aangevraagd hebt. Hè? En we kunnen nou praktisch alles zo ongeveer opzoeken. Dus maak ons gek. Stuur ons een berichtje via 0176826630. Dat is alleen geschikt om te appen, niet om te bellen. Maar appjes, daar zouden wij heel erg blij van. En die lopers natuurlijk ook. Zometeen een vers uur weer tussen 11 en 12. En daarna duiken we de nacht in van Omloop Radio hier bij Archipel. En dan gaan we ook weer heel leuke dingen doen. Natuurlijk met onze verslaggevers René en Jan. En dan hebben we natuurlijk ook nog hopelijk een paar lopers in de lijn in Loper belicht. Dat zometeen tussen 11 en 12 uur hier bij Archipel Omloop Radio. Heel graag tot zometeen na het nieuws.
2: Hallo, mijn naam is Fred Geutsenberger. Aan alle deelnemers veel succes, geniet van de uitdaging en geef het beste van jezelf. Of je nu gaat voor een toptijd of voor beleving, elke kilometer telt. Zet hem op, blijf veilig en maak er een fantastische dag van. Veel succes aan iedereen en geniet van de omloop van Goeree Overflakkee. Omloop Radio.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltewind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
4: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirksland aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirksland. De koffie staat voor je klaar.
6: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Goeree Overflakkee. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
7: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
8: Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de opvang van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Frontex moet helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over. Duizenden mensen verblijven nog in Ceuta, onder wie veel jongeren. De opvang zit vol en de zorg staat onder druk. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie in het gebied wordt verlengd. Ook het landgoed van ondernemer Henny van der Most in Gorssel wordt geveild. Het gaat om een terrein van ruim 35 hectare met een landhuis van bijna 1200 vierkante meter. Van der Most werd in mei failliet verklaard. Zijn schulden zijn inmiddels opgelopen tot bijna 70 miljoen euro. Eerder werden al meerdere bezittingen van hem geveild, waaronder het voormalig pretpark Rivoli in Rotterdam. De veiling van het landgoed staat gepland voor 2 oktober. De omloop van Goeree-Overflakkee heeft veel publiek getrokken naar de post in Middelharnis. Het punt bij het havenhoofd is dit jaar nieuw op de route en vervangt die bij het Diekhuis. Volgens verslaggevers kwamen grote groepen lopers net na 10 uur binnen bij Middelharnis. Daarna zetten de wandelaars koers naar Dirkszandsas, gevolgd door Stellendam en Goede Reden. Bij Oudorp gaan ze het strand op. Tot nu toe zijn er geen uitvallers gemeld. Aan de 36e omloop van Goeree-Overflakkee doen dit jaar 952 lopers mee. Volgens de organisatie waren er 1106 aanmeldingen, maar zijn er uiteindelijk 154 wandelaars minder van start gegaan. De lopers bestaan voor 72% uit mannen. De leeftijdsgroep van 20 tot 24 jaar is het meest vertegenwoordigd. De gemiddelde leeftijd is 36 jaar. En tot slot het weer. Vannacht volgen nieuwe buien bij minimaal rond 16 graden. Morgen vallen opnieuw buien, maar de kans op onweer is dan wel kleiner. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of in de app.
7: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
9: Omloop Radio. Beste topsporters van de Omloop Goeree-Overflakkee. Mijn naam is Jan de Leeuw, voorzitter van korfbalvereniging Koetluk. Ik wens jullie een hele mooie omloop, goed weer en een topprestatie op zich. Succes allemaal. Omloop Radio.
7: Is de streekomroep van Goeree-Overflakkee. Omroep Archipel. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
10: Ja, dat is gewoon. Dat is, je voelt de pijn gewoon met hem mee.
7: Sfeerimpressies.
11: En dat ging allemaal niet zo heel erg soepel.
7: En interviews.
12: Er zit een nieuwe collega, die is net een halfjaartje bij ons in dienst. En die loopt mee met de omloop.
7: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
13: En dat zijn precies de dingen die je hoort, hè? De mensen die er met vol passie ingaan in die omloop van Goeree-Overflakkee. 110 kilometer lang, maar liefst, zeg ik, terwijl ik hier op mijn lekkere stoel zit. En dat is ontzettend lui, maar daarom heb ik des te meer respect voor al die lopers die keihard hun best doen om die hele ronde te voltooien. Want het is nogal wat. We kruipen richting de nacht. Het is een paar minuten over 11 uur. Dat betekent dat wij met iets minder dan een uurtje de nacht ingaan. En ook dan zorgen wij voor alle begeleiding voor jou. En dat doen wij onder andere met onze verslaggevers die wij zo meteen spreken. René en natuurlijk ook Jan, die ik echt zo meteen er weer bij ga halen. Maar ook met lopers die we even gaan belichten door ze even te telefoneren. Even kijken of dat zij een kleine bijdrage willen en kunnen leveren van waar ze nou zijn, hoe het ze vergaat. En dat doen we ook met jou natuurlijk, hè. Middels jouw appjes 0187-68-2630. En luister ook gewoon lekker via de Archipel-app als je dat niet op een andere manier kunt. Dus de Archipel-app te downloaden in allerhande appstores.
7: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.
13: En die stap gaan wij dus inderdaad niet missen, omdat wij nu eventjes naar Jan van Loo gaan. Jan, het is iets over 11. Je bent inmiddels weer verplaatst. Verlicht de luisteraar, waar ben jij aanbeland?
14: Ik sta op de Dirkszandse Sas. Mijn heimat een beetje. Hier ben ik geboren, hier kom ik vandaan.
13: Goed zeg.
14: Ja, natuurlijk. Hier is het mijn plekje. Dirkszandsas, een heel mooi stukje Goeree-Overflakkee. Bij Tom en Sjaan de Graaf. Hier wonen zwarthuisje. Ik zei, op een bruggetje. Het van de bruggetje wat heel veel gefotografeerd is en heel veel geschilderd en getekend is. Het is goede kwaliteit, want iedereen gaat er overheen. En het is hier al druk. Heel erg druk. Het is echt gewoon een massa-verhuizing die plaatsvindt op prevlak. Het is niet normaal wat voor files je hier in de polder hebt. Terwijl normaal gesproken een paar verdaalde agrariërs. Maar het is nu echt gigadruk. En het is ook druk met mensen. Heel veel publiek hier op het SAS. Het is natuurlijk een mooi plekje. Het is hier verlicht. Je kan er wel moeilijk komen. Je kunt slecht parkeren. Het zijn polderwegen. En ik zie voor mij lampjes komen van links. Dat zijn de lopers die komen vanaf de Dijken vandaan. Vanaf Sommersdijk vandaan. Van de Boetendijk. En ik zie rechts zie ik allemaal lichtjes van auto's die gewoon in de file staan. Ik denk dat je verkeersinformatie hebt. Dan komt de file voor op de Havendijk in Dirksland. Waar normaal gesproken enorme file staan. Maar nu dus wel. Ik zie hier een hoop mensen. Dus sta je bij Dixies. Ik zoek ze wel een beetje op vandaag, geloof ik. Daar gaat de rij. Degenen die op elkaar wachten, die met elkaar lopen, die staan te rekken en te strekken. Om toch die spieren een beetje soepel te houden. De wind is toch wel fris. En het koud windje, je merkt het zelf ook. Het trekt de koud op. En ook die spieren koelen daar een beetje. Of je ziet veel mensen lopen lange broeken aan. En dat is eigenlijk wel een beetje te begrijpen. Dat is ook heel verstandig om te doen. Want die spieren die koelen echt af. En elke keer moment dat je stilstaat, dan wordt het alleen maar stijver. Ze lopen hier de brug over. Dan gaan ze een paadje. Ze hoeven daar geloof ik geen trap op. Nee, via een paadje gaan ze dan richting de buitendijk. En de buitendijk, dat is echt de duisternis erin. Dat is waar we net uitkomen van de dijk vandaan van Sommersdijk. Want daar is echt, daar zie je geen hand voor ogen. Ik heb er vorig jaar nog gestaan. En dan was het echt heel donker. Heel erg donker. Dan zag je echt, dan moest je eigenlijk altijd wel een lampje op hebben. Nu zit je hier op het SAS. Mooie lampjes branden hier. En het is best gezellig. Ik denk dat er volgend jaar ook wel een muziekje komt hier. Want het is wel een pittoreske tussenstop. Alleen, ze stoppen niet, ze blijven gaan, want ze moeten toch... Ja, ze moeten daar wel die trap op, want ze moeten daar een soort sluisdijk overheen. Dat doet zeer. Dat zie je toch wel een beetje, dat dan gaan de handjes naar de knieën toe om die treders te nemen. Maar ze doen het wel met het vier. Oh, kijk, het gaat er weer eentje. Ja, dus je voelt ze gewoon pijn lijden. Of je ziet ze gewoon pijn lijden, want ik voel niks. Maar zij voelen het denk ik wel. En aan de andere kant moeten ze weer naar beneden toe. Want het is een dijk bij de sluis. En daarna gaan ze, wat ik al zei, de duisternis in. En die duisternis die gaan ze in. In de Kroningspolder is het eigenlijk. Het is de Zuiderdieppolder die anders is dan andere jaren. Normaal gesproken gingen ze aan de buitenkant langs het Haarlied heen. Maar deze keer is het... Omdat het een Natura 2000 gebied is, de Scheelhoek. Moeten ze nu door de Zuiderdiepolder heen. En dan, ook daar is het net zo donker. Er is nog een zigzagroute tussen de windmolens door die daar geplaatst zijn. En daarna komen ze aan op de Scharrezeeweg. En de Scharrezeeweg is de weg... Fourage zit daar en er zit een pallet van Oosterbrugge die zit daar. Als je daar een stukje doorrijdt in de Kroningspolder, dan kom je daar vanzelf terecht. En daar is dan ook weer een post ingericht, want dat is ongeveer een 5 kilometer verder. Want altijd 5, 6 kilometer dan hebben we een post. Ja. Ik kijk in de duisternis, ik zie ze met lampjes lopen, maar het is al niet meer onderscheiden wie of wat het zijn. Het wordt steeds om daar een onderscheid in te maken van... Je ziet schimmen lopen, maar je weet niet, als ik zei, wie het zijn. Dus volgers hebben het ook een beetje moeilijk om te kijken waar hun atleten zijn. Want het zijn in feite gewoon atleten. En die staan hier te wachten. Ja, loopt die nog? Ja, je weet het allemaal niet. En er zijn gelukkig nog weinig uitvallers. Dus de meeste lopen nog. En straks in Stellendam krijgen natuurlijk een herschikking. Dan ziet iedereen elkaar weer. En dan heb je het weer een beetje op in het vizier waar iedereen loopt. Maar nu is het allemaal een gissen. Of je moet het via je telefoon kunnen zien waar iemand loopt. Maar voor de rest is het allemaal een beetje moeizaam. En het is gewoon één groot sliert. Één groot lint van wandelaars. Het lijkt de Nijmeegse Vierdaagse wel. Het is gewoon een genot om hier te zijn. Hier is het ook niet zo winderig. Het is hier een beetje in de luwte. En als je echt op die dijken gaat lopen... dan ga je het echt wel voelen dat er toch wel een beetje een frisse wind staat. En Ja, tot zover eigenlijk het SAS.
13: Nou ja, het is een prachtige beschrijving van iets heel moois. Een heel mooi deel van het eiland. En als ik jou moet geloven, het mooiste deel is natuurlijk, Jan.
14: Ja. 100%.
13: Ja. Nou, en mag je ook vinden, hoor, vind ik.
14: Ja, daarom ook, hoor.
13: Goed zo.
14: Ik had hier aan mensen vragen. Ik wil gerust aan doen. En ga een bruggetje over.
13: Helaas begin je nu heel erg weg te vallen, maar dat is helemaal geen probleem. Ik denk, volgens mij hoor ik iets van, ik ga een bruggetje oversteken.
14: Ja, maar dan hebben mensen die klappen, hè? Dat doen ze weer voor mij.
13: Ja. Is dat, ja.
14: Hey Tom, ik heb hier de sluiswachter hier live aanwezig. Je hebt de drukken in je voortuin, Tom.
15: Lekker gezellig hier.
14: Het is gezellig op
15: zo. Het is zeker gezellig en zo gauw mogelijk weg.
14: Hij is wel een beetje zo rustig gesteld, Tom. Iedereen is welkom, maar ze moeten wel zo gauw mogelijk weer naar huis toe.
15: Nee, het is gezellig.
14: Leuk om bij je.
15: Prima.
14: Ja, zeker. Nou, tot zover.
13: Yes, heel goed, Jan. Onze sterverslaggever Jan van Loo. In ook nog eens zijn geboorteplaats. Dit is je kans. Vraag hem om een handtekening. Maar val hem niet al te veel lastig. Anders hebben wij hem weer niet beschikbaar voor onze verslaggeving. En dat moeten we niet willen natuurlijk. Wat we wel moeten willen zijn de berichtjes. Renate stuurt er nog eentje achteraan. Het was gezellig drukken met de harness. Alle lopers, heel veel succes. En Ilvia Witte en Ben de Neef. En Melanie Sonder en Martin Braber. Jullie in het bijzonder. Doe maar een vrolijk liedje voor alle lopers. Ze verdienen het allemaal. Nou, Renate, dat komt dus even heel goed uit. Want ik heb toch iets prachtigs voor jou. Dit is Heya, maar een uitkomst.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht.
1: Ja, dan ga je om een stapje verder, sneller doorzetten hoor. Als je dit hoort van muziek van Outkast natuurlijk. Hey, ja, en nou, ik gok zomaar, want ze hing al eventjes aan de lijn, dat jij dit ook een heel goed deel mee hebt gekregen, toch Lisa?
2: Ja, zeker.
1: Daar gaan we wat harder van lopen, of niet?
2: Ja, daar ga je zeker harder van lopen. Nee, de support is echt heel leuk.
1: Ja, goed zo zeg. Nou, om het even helemaal helder te maken. We hebben aan de lijn onze Lisa Tanis uit de Goede Reden voor niets minder dan Loper Belicht. En jij bent de eerste keer, is dit voor jou toch? Of zit je nou te slapen?
2: Klopt. Nee, de eerste keer. Ik heb echt al wel jaren gezegd van, nou, ik wil het doen, maar het kwam er steeds niet van. En nu dacht ik, nou, we gaan gewoon goed trainen. En we gaan het gaan doen.
1: Ja, nou, dat is ontzettend tof, ontzettend gaaf. Je klinkt nog vrij jong, klopt dat?
2: Ja, ik ben 21.
1: 21 lentes jong, nou moet je nagaan. En je doet het echt om jezelf een uitdaging te geven. Want jij bent doorgaans ook wel redelijk sportief, toch?
2: Ja, klopt. Ja, gewoon fitness, snowboarden vind ik heel leuk, spinnen. Dus ik ben wel redelijk sportief, inderdaad.
1: Nou, dat is. Merk je dan dat dat ook nog een beetje helpt bij dat lopen?
2: Ja, qua conditie wel hoor. En zeker dat trainen. Want de eerste keer 20 kilometer lopen dacht ik echt, oh, het is best wel lang en soms ook een beetje saai. Maar des te meer je traint, is het echt gewoon veel beter te doen.
1: Ja, is dat echt als je er zeg maar een bepaalde mindset in bouwt misschien?
2: Ja, dat denk ik ook. Zeker. Je moet gewoon positief erin staan. Iedereen vraagt ook aan mij, nou, ga je hem uitlopen? Natuurlijk gaan we hem uitlopen. Er zit niet een gedachte in, we gaan hem niet uitlopen.
1: Ja, nou ja, ik vind ook, je had we vragen alle lopers die aan dit segment meedoen, ook even van, joh, kun je even wat even over jezelf vertellen en zo. Nou, toen zei je ook van, nou ja, geboren op Goede Overlijke. Nou had ik net even een loper aan de lijn. En dat was Matthijs. En Matthijs die vertelde ons, die zegt van, ja, je bent geen echte Flakenaar als je niet aan de omloop mee hebt gedaan. Dus nou ja, dat betekent dat ik dus geen echte Flakenaar ben, maar jij dus vanaf nu wel.
2: Nog een keer. Ik hoor het niet zo goed door de leuke muziek.
1: Ik hoor het inderdaad, ja. Nee, ik had net een andere loper aan de lijn, Matthijs. Ja. En die vertelde dat je pas een echte Flakenaar bent als je aan de omloop mee hebt gedaan.
2: Als je een keer hebt gelopen, ja. Ja, ben ik helemaal mee eens. Ja. Ja, dus ik wil geen Flakenaar een goerreer.
1: Ja, dat kan ook nog soms gevoelig
2: zijn. Nee, ben ik helemaal mee eens.
1: Nou, heel goed. Want ja, dan mag ik je bij deze feliciteren.
2: Wat zei u?
1: Dan mag ik je bij deze feliciteren dus.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja. Hey, Lisa, waar kijk jij de komende uren? Want nu komt er eigenlijk best een pittig deel natuurlijk in, bedoel ik mee, de nacht. Waar kijk jij naar uit? Of misschien wel tegenop?
2: Waar ik naar uitkijk, zei je?
1: Ja.
2: We lopen nu bij een post.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja, gewoon echt die support. Want heel veel vrienden, familie, die staan nog gewoon om me te wachten. Dus ik weet, ik ga en ik moet gewoon door. Want ik wil hun gewoon graag zien. Dus daar kijk ik naar uit. En gewoon al het eten onderweg, dat helpt ook echt heel erg.
1: Nou, heel goed. Dan gaan wij jou ook continu blijven supporten natuurlijk. En spreken we jou over een paar uurtjes weer voor hopelijk een nieuwe update. En dan dat je er nog steeds net zo lekker vrolijk bij hangt. Dus ja. Hou de telefoon in de buurt, Lisa.
2: Oké, dankjewel. Hey,
1: en zet hem op daar vooral, zou ik zeggen. Dankjewel. Doei, doei.
2: Oké, doei. Doei, doei.
1: En van Lisa, die wij natuurlijk voor de Loper Belicht eventjes aan de lijn hadden, gaan wij naar René Hanenberg. Want René, jij bent ook weer inmiddels verplaatst, toch?
3: Jazeker, ik ben aangekomen op het SAS en daar is het verschrikkelijk druk, Daniel. Jan heb ik nog niet kunnen spotten, maar ik zie wel een heleboel lopers en ook weer een heleboel supporters. Auto's staan tot in de wijde omtrek, staan ze geparkeerd. Maar ik heb een klein rustig plekje gevonden en ik zit hier even. Ik sta hier even bij een loper, die wordt op dit moment wordt die verzorgd. Meneer Harderwijk, last van der Bijl, ja, hoe komt hij hier terecht, je zou zeggen, met de auto, maar dan ook nog met hond en met supporter. Hoe gaat het deze omloop, Lars?
4: Het is droog.
3: Ja, zeker, het is droog. Maar wist je waar je aan begon? Of is de omloop nieuw voor jou?
4: Omloop is nieuw. Ik heb wel eens vaker wat langzamer gedaan. Spijker, financiën gelopen. Dat is twee keer de Kennedy Mars. Maar de 110 hier is wel, dat is allemaal nieuw. Dus, maar tot nu toe super goed voor elkaar. Even.
5: Wat is de omloop gevonden? Ben je op het spoor gekomen?
4: Nou ja, we wouden dus verdere afstanden gaan lopen, zeg maar. En zo eens een beetje gaan kijken. En,
1: ik denk dat René daar eventjes een beetje weg is gevallen. Maar dat is ook daardoor die enorme drukte wil dat signaal soms een beetje verdwijnen. Maar dat mag de pret niet drukken. Dus we kijken even dat het misschien wat hersteld kan geraken. René, ben je daar wellicht nog? Nee, ik heb het idee dat René ondertussen weer vertrokken is. Nou, niet van zijn plekje natuurlijk, hè, maar wel eventjes uit de ether. Maakt niet uit, dan gaan wij gewoon eventjes lekker wat muziek draaien. En dan gaan we dat doen met de Backstreet Boys.
6: Hey, Fonzie.

0: Heb je soms, kijk je naar het verkeerde schermpje en dan zingen de Backstreet Boys ineens Etje met La Coolpa. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet zo. Louis Fonsi, uw presentator van dienst, kan zich ook wel eens vergissen. Het is bijna nacht immers, jawel. En gaan eens heel even snel kijken of dat René weer de verbinding heeft weten te herstellen. Want hij was net zo lekker bezig met keuvelen en doen en gezellig. Maar René, ben jij er nog?
1: Nee. Ja, zeker. Ja. Het is ellende van een losse poort die af en toe heel goed contact heeft. Hapert die. En dat is vervelend. Dat is vervelend voor jullie, dat is vervelend voor mij.
0: Kan de best overkomen. Nee, dat is toch helemaal niet erg.
1: Met nummer 10. Lars van der Bijl uit Harderwijk. Had een partner bij zich. Zijn vrouw, vriendin. Dat kon ik niet zien. Maar ook nog een golden retriever lag aan de voeten. En ze zitten hier in een hotelletje op het eiland vanuit Harderwijk. Het zand zou geen probleem moeten geven. Hij kan daar natuurlijk in een bosrijke omgeving. En op het zand kan hij daar trainen. Maar goed, Kennedy Mars had hij in de benen. En nu de 110 kilometer, de uitdaging. Hij was op zoek naar een tocht in een leuke omgeving. En goed georganiseerd. En zijn eerste indruk is dat hij een goede keuze heeft gemaakt. Dus ja, fantastisch toch?
0: Nou, zeer zeker, ja. Dat zou ik toch wel willen stellen. Dat echt een heel, heel mooi iets is. Is het nog steeds even druk? Als jij zo een beetje om je heen kijkt, je bent zo lekker sfeerbeschrijver altijd natuurlijk.
1: Ja, ik ga zo proberen om eventjes de koppen tellen. Dat is misschien een beetje,
0: is overdreven, ja.
1: Een beetje lastig. Maar op het moment dat je bekend bent hier op Vlakkee, en dan heb je Dirksland Sas. We hebben natuurlijk Dirksland het dorp. En dan heb je een heel lang havenkanaal tot aan het Haringvliet. Dan aan de linkse kant op de dijk. Dan kijk ik richting Sommelsdijk. Daar zie ik de lopers in de verte komen. Ik zie de lampjes op de hoofden. Die komen hier naartoe. Gaan ze het smalle bruggetje gaan ze over. En dan gaan ze de andere kant van het havenkanaal. Gaan ze weer terug richting Haringvliet. En dan draaien ze linksaf richting Stellendam. En het is fantastisch om te zien wat er hier allemaal gebeurt. Weer karrenvrachten met auto's. Karrenvrachten met mensen. Lopers die nu wel even de tijd willen nemen voor een kleine verzorging. De een zit in zijn rugzak te zoeken, misschien schone sokken, misschien nog een energiereep. Het is een levendige boel hier op het Dirkslandse Sas. Jan heb ik nog niet gezien. Daar zijn te veel mensen voor. Maar het is een fantastisch gezicht. Als ik met mijn rug naar de ergste drukte gaan staan en ik kijk over het water heen, zie ik aan de rechtse kant de dansende lichtjes van de mensen die naar het Sas toe gaan. En aan de linkse kant zie ik de dansende lichtjes van de mensen die de post Sas hebben verlaten en op weg gaan naar Stellendam, naar de vismijn, naar de eerste grote verzorgingspost van de omloop Goeree-Overflakkee. De 36e omloop met een fantastisch aantal deelnemers in ideale omstandigheden. Misschien een beetje veel wind, maar het is droog en het is fantastisch wandelweer. Dus op dit moment alleen maar de wind in de rug voor de lopers.
0: Fantastisch. En inderdaad, om ook helemaal over dat weer even te hebben, ga ik zo meteen een korte update over geven. Maar ik kan je alvast verklappen, dat ziet er goed uit hoor nog. Laten we hopen dat het zo blijft. Inderdaad, 36e editie van deze omloop. René, zometeen weer in de uitzending. Maar eerst gaan we eens even kijken, wat hebben we het afgelopen half uur ook weer gedaan?
2: Omloop Radio, 26 uur lang. Wij volgen de lopers op de voet, zodat u geen stap hoeft te missen.
3: Omroep Archipel.
2: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omloop Update.
0: Een kwartiertje geleden, toen spraken wij Lisa Tanis in Loper Belicht. Ze heeft het enorm naar de zin. En dat klonk ook wel, moet ik zeggen. Komt vooral door alle aanmoedigingen die ze krijgt. Dus alle trainingen te spijt, het maakt niet uit. Nou ja, het zal vast helpen natuurlijk. Hè. Ze is redelijk sportief ook. Het zijn vooral al die lieve mensen langs de route die haar van continu hernieuwde energie voorzien. En dat klonk ontzettend fijn. Verslaggever Jan van Loo die zocht weer eens wat dicties op. En ditmaal in Dirksland. Niet voor zijn eigen behoeftes, maar wel omdat er nou eenmaal lekker veel lopers aan voorbij komen. En het is er weer goed druk geweest daar. Maar ook de eerste pijntjes die opduiken hoor. Want dat zag hij toch wel gebeuren. Af en toe mensen die eventjes toch even zo naar de knie knepen. Of niet ergens een been natuurlijk. Dat zijn toch de onderdelen die het zwaarste voortduren hebben. De rug misschien. Maar ik zou zeggen, hou vol. En riep er iemand cijfers? Nou, ik heb nog even wat cijfers hoor. Die kun je krijgen. We duiken nog even in de leeftijden van de deelnemers. De jongste deelnemer die meedoet is 15 jaar. De oudste is 79. Lent 30 is jong. Gemiddelde leeftijd komt daarmee uit op 36 jaar. En van de starters is 72% man en 28% vrouw. 36 jaar en van de starters is 72% man en 28% vrouw.

0: 17 graden. Maar het voelt dan weer als zo'n graad of 14. Dus ja, die laagjes, dat is toch wel slim hoor. Hè? Wat langere mouwen, broekspijpen. Fijn dat het wel lekker droog blijft de komende uren bij een matige zuidwestenwind.
1: Lopers op de voet.
2: 26 uur lang.
1: Stap voor stap.
2: Wij zijn erbij.
1: Omloop Radio. Bij Omroep Archipel.
2: Zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Zometeen denderen we nog eventjes langs de route met onze verslaggevers René en Jan. Maar nu eerst toch eventjes lekker wat muziek. Nu echt, zoals beloofd eerder, de Backstreet Boys. I Want It That Way.

Zul je natuurlijk altijd zien. Moet ik toch even iets een klein beetje recht gaan zetten. Kleine rectificatie. Ik had even wat cijfers door elkaar heen getrokken. Van waar van het eiland nou de meeste mensen vandaan komen? Ik heb het eventjes de juiste cijfers erbij opgezocht. Middelharnis, daar komen de meeste vandaan. 71 uit is dat de grootste groep. Sommelsdijk erachteraan 67. En Dirksland met 62 deelnemers. De andere cijfers kloppen wel, maar die komen daarna dus pas. Dus ik was eventjes een beetje aan het hapsnurken. Want daarboven stonden nog een paar Rotterdam en weet ik het wat. En dan komen dus deze plaatsen die ik nu net noem, om precies te zijn. Goed, wat jij kunt doen om mij er een beetje doorheen te slepen in het laatste half uurtje van mijn shift. Maar daarna gaan we gewoon keihard door, hoor. Dus niet

je radio uitzetten of die app uitschakelen. Is even een berichtje sturen. 0187-68-2630. 0187-68-2630. Zal binnenkort binnenkomt, kunnen we dat lekker meenemen in de uitzending. En we kregen ook van Annelie eentje binnen. Vraagt ook nog een plaatje aan. Die gaan we er zo meteen eventjes bij zoeken. Hij komt echt net binnen. Dus de plaat die hebben we nog niet gelijk erbij kunnen zoeken. Maar wel leuk dat je dat al vast hebt gedaan. In ieder geval wil ze erbij zeggen, we zijn super trots op jullie, Jack en Annelie. Mochten we ergens kunnen doneren, dan horen wij het graag. En dat is dus door Annelie gestuurd. En ze vraagt ook een echt leuk iets aan. Ik hoop dat we hem kunnen vinden zometeen. Ik denk dat het wel gaat lukken. Maar het is iets uit het zuidoostelijk, diep zuidoostelijk deel van het land. En met die teaser laat ik je eventjes achter met de muziek van ILO, Mr. Blue Sky.

Dit blijft toch echt geniaal, Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky. En jawel, we hebben hem gevonden. De plaat die door Annelie werd aangevraagd. Nogmaals haar berichtje. Dat ze heeft gestuurd voor Olaf, Els en Vicky. We zijn super trots op jullie. En dan daarbij de groeten van Jack en Annelie. En als ze ergens kunnen doneren, dan doen ze het graag. Maar ze willen ook graag een plaatje laten horen. En dat moest dan een plaatje uit Limburg zijn. Dan kan ik het eerste deel wel, dat het van Op Karakter is. Maar het tweede deel, dat ga ik ongetwijfeld helemaal de vernielingen helpen. Maar ik doe mijn best. Proef maar.

0: Hoe zou dat zijn, hè? De omloop van Afrika. Dan ben je wel even bezig, denk ik. Klein rondje lopen. Archipel is waar je naar luistert, maar meer specifiek omloopradio natuurlijk. Stuur ons een berichtje, doe dat via 0187682630. Of gebruik eventjes de Archipel-app, want die is meer dan bruikbaar. Dan kan je ons ook lekker beluisteren, dan kan je het liveblog volgen. Kortom, dan mis je helemaal niks van deze omroep en van de omloop. Die schitterende omloop van Goeree over Flakkee. Waar ergens langs de lijn mijn goede collega René Hanenberg nog te vinden is. René, nog steeds Dirksland?
1: Ja, Dirksland, Sas, Daniel. Ik ben op mijn gemakje even gaan zitten. En ja, de omloop die verbindt, dat is wel duidelijk. Hoeveel mensen dat er hier zijn. En ik kwam hier net voorbij en ik werd aan mijn jas getrokken door een meneer die zegt van, heb je een kabeltje voor me? En ja, natuurlijk heb ik een kabeltje voor je. Want de telefoon die was bijna leeg. Of die was al leeg. En ik kijk even naar zijn nummer. En ik heb hier Stefan Accent heb ik naast me staan. Ik weet niet of ik goed uitspreek. We hadden het net over Afrika. Maar deze meneer die komt uit Roemenië. Hij staat woonplaats Rotterdam. Maar hij spreekt nog niet heel veel Nederlands. We kunnen het in het Engels doen, we kunnen het in Duits doen. Dus we gaan gewoon even vragen, how are you? How did you come here, Stefan?
2: I'm very fine now. Thank you first of all for the cable that I can charge my phone first of all. And as I said, I saw an advertising and I said, I want to do a challenge with my life today. And I said, okay, let's go and see how far I can go.
1: Ja, nou, je bent al 23 kilometer onderweg. Stefan die is hier gisteren eigenlijk op het spoor van de omloop gekomen. En die heeft zich aangemeld en die loopt nu gewoon lekker mee. En staat op voor de Kennedy Mars. 80 kilometer, dus nog een 57 kilometer. En hij is in Herkingen. Maar everything's going fine?
2: Yes, everything fine till now. And I hope that I will reach the end line.
1: Dat komt zeker goed. Die heeft zijn kabeltje heeft u nog even nodig om de telefoon op te laden. Ga nog even snel naar de linkse kant. Want voor de start spraken we meneer met de nummer 233. En die zit hier gewoon weer naast me. Die zit weer eventjes op zijn gemakje bij te komen. Heeft even een klein checkie gerold. Zit even even te genieten van de omgeving. Hoe was het eerste stuk van de omloop?
3: Ja, twee woorden. Gas en dijk. Ja, fantastisch eigenlijk.
1: Dan krijgen we zand en water. Dus
3: ik verheug me er nu op.
1: Je weet hoe het parcours van de omloop is. Je bent hier bekend in de omgeving.
3: Ja, ik heb hem al twee keer gelopen. Dus het heeft niet zoveel geheimen meer voor me.
1: Goed, alleen de weersomstandigheden die zouden wat roet in het eten kunnen gooien. Maar dat lijkt het niet op vandaag.
3: Nou ja, we zijn niet van een suiker gemaakt. Dus we gaan gewoon door.
1: Niet te flauw, gewoon doorgaan. Daar heb ik dat mee gehoord. Volgens mij was dat Barry Stevens die pas afgezwaaid is als acteur en mediamaker. Vooral doorgaan. En dat doet Stefan, die gaat straks verder als zijn telefoon opgeladen is. Krijgen we een kabeltje weer terug. En dan ga ik gewoon weer een ander gesprek voeren met een andere loper hier. Het is fantastisch hier, Daniel.
0: Het klinkt inderdaad echt waanzinnig leuk. En ook gewoon Roemenië, joh. Die had ik nog even niet op de bingo-kaart staan, hoor. Dus,
1: nee, dat is een hele bijzondere. Komt uit Rotterdam, werkt hier in, heeft een eigen bedrijfje. En die is via op het spoor van de omloop gekomen. Zegt, ik heb nog nooit verder gelopen dan 10 kilometer. Dus ik ga maar kijken waar ik terecht kom.
0: Ja, ontzettend leuk.
1: Hij heeft er nu al 23 weggestapt volgens de teller.
0: Nou ja, dan kunnen we hem ook officieel bij de statistieken schrijven. Want ik noemde er een uurtje of twee terug al een paar op natuurlijk. Dat uit België, Duitsland en Frankrijk de mensen kwamen. Maar hij staat dan natuurlijk onder het kopje Rotterdam genoteerd. Maar dat is dan officieel gewoon een Roemeen die even meedoet. Nou, dat is toch even gaaf.
1: Het is een Roemeen die hier in Nederland aan het werk is. Dus hij zag mij en zegt van, you have a cable. Ja, hij zegt, ja, die zit aan mijn telefoon. Hij zegt, nee, alleen cable voor mijn powerbank. Dus ja. Die had ik ook in mijn jaszak zitten. Dus ik zit hier gewoon gezellig tussen de lopers. En ik hoorde Toto Afrika op het linkeroor. En rechts staat hier een kleine box. Staat wat disco muziek naar buiten te schallen. Dus, het is gewoon geweldig.
0: Ja, klinkt helemaal top. Drukte, super. Ja.
1: De ergste drukte is hier alweer een beetje voorbij. De mensen die nu zijn, die laten zich even verzorgen. Het thuisfront, dat kan vaak nog aansluiten nu op dit uur van de omloop. Even snel een paar schone sokken aan. Even een boterhammetje eten. Even een bakje koffie drinken. En dan gaat het echt de nacht in. Dan gaan we op weg naar zaterdag. Dan is het al de tweede dag van de omloop.
0: Ja.
1: Dan hebben we er alweer 6 uur uitzending hebben we erop zitten. Dan hebben we er nog maar 20 te gaan.
0: Ja, precies, ja. En 5 uur omloop. Wij gaan eens heel eventjes, René, we gaan eens eventjes naar een van de mensen die, denk ik, iets voor of iets na jou loopt. Suzanne Brinkhuis bij Loper Belicht. En Suzanne, een heel goede, nou bijna nacht zou ik willen zeggen.
4: Hey, goeienacht, hallo.
0: Ja, wat leuk dat jij eventjes in de uitzending bent. Want zo af en toe dan bellen we een paar lopers voor ons vaste segment Loper Belicht. Jij bent er één van. Hoe gaat die daar, hé?
4: Ja, nou, eigenlijk gaat die hartstikke goed. Wij zitten nu op kilometertje, 25 of zoiets. En ik mag niet klagen.
0: Nee, geen pijntjes, geen blaren, niks?
4: Nee, ja, de laatste training die ik heb gedaan was 40 kilometer. En toen had ik best wel een pijntje in mijn heup waar ik bang voor was. Maar die heb ik nog niet gevoeld. En ik hoop dat die ook niet gaat komen. Dus we hebben alle vertrouwen eigenlijk.
0: Nou, dat klinkt echt extreem goed om eerlijk te wezen. Ja. Ook des te meer omdat jij de 110 doet. Hè? Want de vorige keer deed jij de 80.
4: Klopt, ja. Vorige keer was het eigenlijk een beetje proeven wat ik of ik het wel kon. Hè? En toen hadden we ook echt zoiets van, nou, we kijken wel hoe ver we komen. Maar eigenlijk ging die 80 best wel goed. Dus ik dacht, nou ja, dan kan ik ook niet. Heb ik geen excuus om niet die 110 te proberen, toch?
0: Nee, zeker niet. En ook niet omdat jij het met een bepaalde reden doet, begrijp ik.
4: Ja, nou ja, ik kom zelf natuurlijk uit Utrecht en mijn vriend komt van Flaké. En het is een beetje gewoonte om die omloop te lopen. En mijn schoonvader heeft het ook al heel vaak gedaan. Bijna 25 keer.
0: Oh, 25 keer.
4: Ja, bijna 25 keer. Dus eigenlijk dit jaar zou hij ook meedoen. Maar er kwam even wat tussendoor, waardoor het niet kon. Maar hij staat nog steeds op de lijst voor de 25. Dus Wim, als je luistert, we verwachten hem nog steeds. Dus,
0: nou, met zo'n schoondochter moet dat volgens mij helemaal goed gaan komen.
4: Ja, nee, het is hartstikke leuk om te doen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik iedereen eerst een beetje voor gek verklaarde. Maar voor je het weet loop je er gewoon tussen.
0: Ja, nou ja, maar en des te leuker toch? Ik bedoel, het klinkt gezellig. Jij klinkt gezellig. Volgens mij is het een hele gezellige boel.
4: Ja, tot nu toe. Ja, ik moet zeggen, nu klinkt het nog heel vrolijk. Ik durf geen garanties te geven over hoe dat over, wat is het, 60 kilometer is. Dus, zo far zo goed zullen we maar zeggen.
0: Ja, nou, heel groot gelijk heb je. Hey, dankjewel, Suzanne. En we spreken jou over een paar uurtjes weer. Want hopelijk heb je dan nog steeds goede moed daar.
4: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, als ik het zo hoor, komt dat helemaal goed. Dankjewel, Suzanne Brinkhuis uit Utrecht. En we volgen haar vaker natuurlijk. Ik zei net tegen op ons WhatsApp-kanaal tegen Jan, de verslaggever van Jan. Even wachten, je bent volgende uur weer aan de beurt. Maar ik heb nog even een paar minuutjes om even snel bij Jan te gaan kijken, want Jan, je hebt denk ik iemand bij je staan.
5: Ik heb Tom Groot hier zitten, die
0: Het kamertje
5: van vandaag.
0: Ja.
5: De wedstrijd, ik hoor allemaal. Hallo kerel, gaat-ie een beetje?
6: Ja, prima. Gaat lekker.
5: Ja?
6: Ja, zeker.
5: Last ergens van?
6: Niet meer dan dat je mag verwachten. Natuurlijk ga je nu een kleine 40 kilometer hier en daar een spiertje een beetje voelen. Maar nee, geen probleem. Nee.
5: Gaat het gewoon weer redden.
6: Maar natuurlijk. Ja.
5: Maar de concurrentie is wel aanwezig, hè?
6: Ja, ik moet er dit jaar wat harder voor lopen als de andere jaren. Ja. Ja. Ja, dat is leuk, dat is goed.
5: We hadden het er net even over, het parcours is veranderd. Natuurlijk, de scheenhoek is eruit gehaald. Jij zegt.
6: Ja, dat maakt het wel wat lastiger. Voorheen liep je naar de scheenhoek toe. Eerst een heel mooi stuk over de buitendijk. En daarna een soort van grindpaadje erdoor. Erg mooi, het is natuurlijk heel zonde dat we daar niet doorheen kunnen. Alternatief, ja, als het er anders moet, hebben ze het ook mooi gedaan, hoor. Dat pad langs het Zuiderdiep, nou, dat is wel pittig. Het is allemaal grasdijken. Maar op een gegeven moment ben je dat wel zat, hoor. Dan kijk je uit naar een mooi stukje asfalt.
5: Maar dan krijg je maar even dat asfalt, want je gaat straks gaan met het strand op.
6: Ja, straks het strand op, dat wordt helemaal spannend. Er staat toch een behoorlijke wind. En op het strand, ja, schat ik in dat die aardig recht in het gezicht komt. Dus ja, dat wordt werken. Maar goed, het is omlopen, hè. Het moet nog niet te makkelijk worden.
5: Nee, maar wat is jouw tactiek om die anderen? Want je gaat straks allemaal tegelijk weg, denk ik.
6: Ja, ik doe gewoon mijn ding. En mijn ding is Ik loop zo'n beetje tegen de 8 km per uur. En dat is wat ik kan, dat kan ik goed. En als iemand me dan nog inhaalt, ik verwacht het niet, maar dan kan ik ze alleen maar complimenteren.
5: Dat denk ik ook niet. Maar vertel knap, die nummer 2 die achter je loopt, die man uit Hellevoetsluis, ik ben zijn naam een beetje kwijt. Heeft een heel typisch loopje, maar hij is wel snel.
6: Ja, dat is
5: hij loopt effectief, denk ik.
6: Ja, of het effectief is, dat ook te blijken, maar ja. het ziet er bijzonder uit. Ja. Maar goed, hij houdt me bijna bij, dus ergens.
5: Hij doet het heel goed, ja. Maar jij mag weg om?
6: Om 15:15 mogen we weg.
5: Kwart over 12 mag je weg, dus dat is...
0: Dus dat is gewoon meer of wel? Nou, dan kunnen we dat wellicht nog gewoon mee gaan maken daar, Jan. Dank je wel. En iedereen die de afgelopen uurtjes hier mee heeft gedaan, ontzettend bedankt. Ook voor de medewerkers natuurlijk van Archipel, maar ook jij als luisteraar. En zometeen gaan we lekker de nacht in hoor van de Omloop. Ontzettend veel zin in, want we gaan je er doorheen sleuren. Kom op, jongens. Het is feest, zoals je hoort. Veel plezier hier met de nachtploeg. De nachtbrakers van Archipel Omloop Radio. Jeroen, zin in?
7: Zeker.
0: Hij heeft er zin in. Je hoort hem zo meteen. Jeroen Witte, heel veel plezier. En tot morgen.
8: Omloop Radio. Hallo, beste lopers. Hier Leo Meijners van voetbalvereniging Melisand. Ik wens alle lopers ongelooflijk veel succes. Of je hem uitloopt of niet, jullie zijn allemaal toppers. Nogmaals, succes. Omloop Radio.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
10: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
9: Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de opvang van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Frontex moet helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over. Duizenden mensen verblijven nog in Ceuta, onder wie veel jongeren. De opvang zit vol en de zorg staat onder druk. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie in het gebied wordt verlengd. Ook het landgoed van ondernemer Henny van der Most in Gorssel wordt geveild. Het gaat om het terrein van ruim 35 hectare met een landhuis van bijna 1200 vierkante meter. Van der Most werd in mei failliet verklaard. Zijn schulden zijn inmiddels opgelopen tot bijna 70 miljoen euro. Eerder werden al meerdere bezittingen van hem geveild, waaronder het voormalig pretpark Rivoli in Rotterdam. De veiling van het landgoed staat gepland voor 2 oktober. De omloop van Goeree-Overflakkee heeft veel publiek getrokken naar de post in Middelharnis. Het punt bij het havenhoofd is dit jaar nieuw op de route en vervangt die bij het Diekhuis. Volgens verslaggevers kwamen grote groepen lopers net na 10 uur binnen bij Middelharnis. Daarna zetten de wandelaars koers naar Dirkszand-Sas, gevolgd door Stellendam en Goederede. Bij Oudorp gaan ze het strand op. Tot nu toe zijn er geen uitvallers gemeld. Aan de 36e omloop van Goeree-Overflakkee doen dit jaar 952 lopers mee. Volgens de organisatie waren er 1106 aanmeldingen, maar zijn er uiteindelijk 154 wandelaars minder van start gegaan. De lopers bestaan voor 72% uit mannen. De leeftijdsgroep van 20 tot 24 jaar is het meest vertegenwoordigd. De gemiddelde leeftijd is 36 jaar. En tot slot het weer. Vannacht volgen nieuwe buien bij minimaal rond 16 graden. Morgen vallen opnieuw buien, maar de kans op onweer is dan wel kleiner. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Meer nieuws op omroeparchipel.nl of in de app.
10: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota-dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
11: Omloop Radio. Hallo, ik ben Petra Toen, fractievoorzitter van GroenLinks Partij van de Arbeid, tegenwoordig pro-Goeree-Overflakkee. Aan alle lopers van de omloop, heel veel succes. Wat een prestatie om ons mooie eiland rond te lopen. En ook alle vrijwilligers langs de route, van organisatie en mensen die voor eten, verzorging en de radio zorgen. Samen maken we van de omloop een bijzonder evenement. Namens ProGoeree-Overflakkee, veel succes, voetje voor vooruit En samen veel plezier allemaal. Omloop Radio.
10: Dit is de streekomroep van Goeree Overflakkee. Live, 26 uur lang. Met verslagen.
7: Er zijn er heel veel die toch niet meer alleen kunnen lopen of alleen lopen.
10: Sfeerimpressies.
7: Valt mij op, ik zie weinig als alleen maar achterkantjes van mensen staan te wachten tot mensen binnenkomen.
10: En interviews.
12: Strijdend moet je het volbrengen.
10: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
13: Een hele goede morgen, goede nacht, kunnen we wel zeggen. We zeggen dag tegen Sam Hoek. Het is zaterdag 29 augustus, dag 2 van de omloop van Goeree Overflakkee. Dit is Omloop Radio. Mijn naam is Jeroen Witte. Jan van Loo is de verslaggever ter plaatse. Hij staat bij Stellendam in de Vismijn. René Hanenberg zit daar vlak voor, ergens nog op het sas van Dirksland. De techniek is in handen van Erik Akershoek. En u kunt luisteren inmiddels aan de kant van Oost-Flakkee op 105.9 DAB Plus in de auto of in je DAB Plus radio thuis. Omroep Archipel app te downloaden via de App Store en de Play Store. En je kan verzoekjes of opmerkingen sturen naar 0187-682-630. Maar ook via de app, als je daar op het driehoekje drukt, rechtsbovenin komt er een groen balkje tevoorschijn. Daarop drukken en je hebt direct contact met ons hier in de studio. En we ontvangen graag je berichten hier in de studio en jouw verzoekjes. Dit is Omloop Radio.
10: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Oeh, heerlijk. Brand New Day, want dat is het 29 augustus. Ik zei het al, het is zaterdagmorgen, zaterdagnacht. Eigenlijk is het al. En we gaan eerst eens even kijken, want als het goed is... staat onze René Hanenberg nog steeds bij Dirkslandsas.
1: Ja, die staat hier nog steeds bij Dirkslandsas, Jeroen. En dat is een post die over enkele minuten gaat sluiten. Ik sprak met Wilco de Vos hier nog. Het gaat eigenlijk voorspoedig. Er zijn weinig problemen op de omloop. Wilco zegt, mijn telefoon gaat nauwelijks over. Dat zijn goede tekens. En ja, 10 over 12 hier. Dan sluiten de posten Dirkslandsas. En dan worden de mensen over het dijkje heen zijn. En dan gaan ze de donkere nacht in richting Stellendam. 13 kilometer hier vandaan. Met nog een kleine tussenpost waar nog even wat water en koffie is. En dan kunnen ze zich laten verzorgen in Stellendam. Dus ja, wat hier nu aanwezig is, dat zijn de laatste lopers. Maar dat wil niks zeggen over de kwaliteiten van deze mensen. Die hebben een heel rustig tempo gekozen in het begin. En die gaan misschien straks de hardlopers die hier allemaal al vertrokken zijn inhalen. Ik heb hier meneer 1094 bij me. Dat is Eckhard Nass. Dat is een meneer uit Duitsland. Ik geef eens vragen of dat hij even nog tijd heeft om een... kleine gesprekje met mij aan te gaan. Hij zit op dit moment minuscuul zijn veters te strikken. Even de sokken goed doen. Heeft net een bakje koffie heeft hij genomen. Dus die is zometeen is hij klaar voor het vervolg van deze wedstrijd. Dus zijn strijd. Ik ga even vragen of die nog tijd heeft. Eckhard Nass, kan ik met u in het Nederlands praten of zal ik het Duits met Ihnen reden? Zullen jullie Duits reden? Ja, dat is iets moeilijks. Lokaal radio, Archipel. Wie komen ze hier uit Duitsland om hier te wandelen?
2: Wie komen we hierheen? In de auto.
1: dat is besteed. Maar wie hebben ze die omloop gevonden?
3: Kennen die mars hier en wollten dat gerne wat proberen.
1: Nee, er wordt reclame gemaakt. De omloop. Er werd Kennedy mars gelopen in Alkmaar. En dan zijn de mensen die zeggen, ja, dan moet je ook naar Franke komen. En ja, dan zijn ze hier. En wie vinden ze deze wanderroute?
3: Sehr schön, landschaftlich. Nur es ist auch anstrengend hier. Mit dem Wind und die ganzen Gegebenheiten ist er eine Herausforderung.
1: Ja, zeker. Want het wordt nog zwaarder. Het strand komt nog. Maar als je dat strand hebben, dan komt dat licht terug. En dan wordt het zeker schön om verder te gaan.
2: Ja, also het is wel anstrengend hier. Maar het is trotzdem schön. Also.
1: Het kost wel wat moeite om te lopen. Maar ze vinden het fantastisch. Dus ja, ik ga ze niet langer ophouden. Ze moeten een koffie opdrinken. Ze moeten hun weg gaan vervolgen. En ik heb mijn talen weer een klein beetje op kunnen halen. Zit Engels te praten met de Roemeen. En twee tellen later dan zit je met een Duits koppel zit je in gesprek. Zo is ook de omloop. Een internationaal evenement. Wilco de Vos die staat hier nog. Die gaat zo de post sluiten. En gaat de mensen allemaal weer op pad sturen. En dan kijk ik wel even welke kant dat ik op ga. Of ik boven aan de dijk linksaf ga terug naar Dirksland. Of dat ik nog even een stukje doorga richting Stellendam. Ik gooi wel het muntje op. Jullie horen het vanzelf, heren.
0: Dankjewel, René, daar bij Dirkslandsas. Die post die bijna gaat sluiten. De post die niet gaat sluiten. En zometeen onze verslaggever ter plaatse daar toch ook wel weer... onze nieuwe verslaggever gaat kennis maken. Niels Labré, die komt jouw kant op, Jan. Jan, die visafslag, ruikt het daar? Geen contact met Jan. Even kijken, dan is het via Sonobus moet dat inderdaad komen. Dan hebben we geen contact met Jan. Gaan we dat zometeen ergens herstellen. Die verbindingen daar tussen Dirksland en de visafslag. Dan gaan we even kijken of we dat verzoekje kunnen behandelen. Dat kunnen we. Dag Helden van de Nacht. Ruud die appt ons namens het team van de spoedeisende verpassende hulp van het Dirksland Ziekenhuis willen wij onze beveiliger Arjan Hartjensveld bij deze een hart onder de riem steken. We zijn trots op je, zeggen ze. Graag zouden we voor deze Ajax-fan het plaatje Three Little Birds van Bob Marley willen aanvragen. Succes nog met de uitzending van het team spoedeisende hulp van het Dirksland Ziekenhuis.

0: had het waarschijnlijk wel gemerkt. Dit was niet Bob Marley, maar Avril Lavigne met Complicated. We gaan het straks helemaal goed maken, hoor. Dat plaatje voor Arjan komt er absoluut aan. We gaan eens even kijken richting Stellendam, richting de Vismijn. Jan? Hebben we nog steeds geen contact met Jan? Dat is dan toch weer jammer. Nou ja, goed. Dan,
1: hallo, Jeroen.
0: Jazeker, daar is hij. Nou goed. Ja, dan ga ik hem toch weer stellen, Jan. Ruikt het daar een beetje?
1: Het riekt een beetje naar vis, maar het is aardig weggemoffeld. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het is 11:15 en de eerste loper, Tom de Groot, is weer al vertrokken voor zijn tweede gedeelte van deze omloop. Lien Wielhouwer volgt hem daar ook al en die is denk ik ook al ondertussen vertrokken. Dus de eerste lopers zijn weer al los voor het tweede stuk van deze schitterende omloop van de Goeree-Overflakkee. Dat kon je gerust wel zeggen. En mondjesmaat komen hier nu lopers binnen. Het is niet echt dat je zegt van, oh jee, die hele Vismijn die stroomt vol. Het stuk Dirkslands-Sas tot hier is toch wel een beetje lastiger, hoor ik zojuist van Tom Groot. Hij ervaarde het toch wel als lastiger als eigenlijk voorgaande jaren, het nieuwe traject. Maar dat meen nu echt dat het hier al redelijk vol gaat lopen met mensen. Er staat een zangeres te zingen. Die hadden ze beter buiten kunnen zetten, plek van binnen. Klinkt een beetje hol. Maar dat maakt niet uit. Het is hier op de visopslag. En het waait ontzettend. Het is best wel een redelijk windje. Staat er hier bij het haven van de Stellendam. En even kijken. Hij komt uit, wat is dit voor windrichting? Als de vlag richting het noorden gaat, dan is het uit de zuidende. Als politieagent die te water bent, Jeroen.
0: Sorry, je viel een beetje weg. Ik hoor over je politie te water.
1: Ja, dat ben je, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Nee.
1: Als de vlag op de staat, op de wind uit het zuiden, toch?
0: Ja, klopt.
1: En wat krijgen we dan?
0: Regen.
1: Warm, hè? Ja? Serieus?
0: Ja, in ieder geval de buienradar zegt dat het rond 3:00 eventjes gaat regenen. En half 5 dan gaat het iets harder regenen. Maar we houden het allemaal feilloos in de gaten, hoor, Jan.
1: Ja, nou. Ik had er net met Ton erover van, hoe ga je het aanplakken, tweede plan? Want er zijn toch wat lopers. Het is best wel een redelijke concurrentie, zegt hij. Want ik moet meer mijn best doen als voorgaande jaren. Maar hij zegt, ik doe gewoon mijn dingetje en ik wacht keurig af wat de dingen die komen gaan. En meer kan je natuurlijk ook gewoon niet doen. Terwijl hier weer een deelnemer binnenkomt komt lopen. Lekker fris en monter. Ze gaan lekker even zitten hier. Ze pakken even een frisje, een bakje koffie of een versnapper. En dan gaan ze lekker even beentjes trekken. Even misschien een beetje verschonen. En ze moeten hier nog wachten. We mogen pas weer weg. Omdat Thijs hebt die van tevoren afgesproken is. Dus ze moeten hier even bij me. Ze daar dan een soepje, een beetje macaroni, denk ik, of zo. Of zo'n pasta zitten ze te eten. Een banaantje gaat erin. Zo'n boekje. Ja, ze verzorgen zichzelf nu een tweede deel lekker op het water. Wil je een lekker bakje soep? Zeg, heb jij een lekker bakje soep?
0: We gaan de verbinding eventjes herstellen, want Jan die valt af en toe wel eens weg daar in Stellendam in de visafslag. En dan kunnen wij in ieder geval eventjes gaan kijken wat er allemaal binnenkomt hier op de Archipel-app. En dat betekent dat goedenacht, beste omroep Archipel. Wat een happening weer, zo'n prachtig evenement. Naast dat een van mijn dochters, Lorraine, nu loopt, lopen er ook een 15-tal campinggasten mee. Allen gaan voor de 110 kilometer. Vandaar dat we onze minicamping Kastanjehoeve voor dit weekend hebben omgedoopt tot minicamping De Omloop. Alle wandelaars en zeker ook alle vrijwilligers en jullie van Archipel heel veel succes en vriendelijke groeten. Dat is van Anouk en Aad uit Achterhuizen en dat is Aad de Kool van de VVD. Dan proberen we nu Roy Luijendijk te bellen van de Jonge Spartaan, een van de leiders van de dames daar. Roy, als je luistert, neem je telefoon eventjes op. Nee, die neemt hij niet op. Dat betekent dat we dat zo meteen nog eventjes gaan opnieuw gaan proberen. Want ik wil Roy wel eventjes proberen dan te spreken. Dan kunnen we in ieder geval eventjes melden dat aan de kant van Oostflakkee dat daar de FM-frequentie is 105.9. De DAB Plus, die kunt u ook hanteren in de auto of thuis. de Omroep Archipel app te downloaden via de App Store en de Play Store. En als u een berichtje wil sturen naar de studio, dan kan dat via de app, maar ook via 0187682630. Niet bellen, alleen maar appen. Dat betekent dat we nu gaan naar het item Loperbelicht. Nee, dan gaan we. Dan hebben we iemand hangen aan de telefoon. Ja, dan gaan we nu naar Roy Luijendijk. Roy, goedenacht.
2: Goedenacht.
0: Hallo Roy, hoe is het? Jeroen Wit aan deze kant.
2: Hey Jeroen.
0: Hallo.
2: Ja, bijna bij Stellendam.
0: Bijna bij Stellendam. Nou, kan je vertellen dat het daar al druk is? Dat de eerste daar al weg zijn, maar dat er een heerlijke pasta op je zit te wachten. Hoe gaat het met de beentjes?
2: Redelijk.
0: Want we spraken elkaar van de week nog even en toen had je toch wel zoiets van de pijntje hier en de pijntje daar.
2: Ja, dat heb ik ook wel, maar een beetje doorstappen.
0: Beetje doorstappen en door de pijn heen.
2: Ja, wel proberen.
0: Je hebt vorige keer heb je hem niet kunnen uitlopen. Hoe staat het nu tussen de oortjes?
2: Op zich wel goed hoor.
0: Okay.
2: De mentaliteit is nog goed.
0: De mentaliteit is nog goed. Nou, oké. Hoeveel kilometer nog, denk je, richting de vismijn?
2: Ik denk iets van 4.
0: Nog eens 4 kilometer. Nou, dan ben je er bijna. Dan ben je er, nou, zo'n beetje net voorbij de windmolens.
2: Nee,
0: ik ga bij de haven. Oké, daar ben je. Nou goed, hartstikke prima. Laatste stukjes nog richting die vismijn. En je eigen lekker een beetje laten verzorgen. En voor de inwendige mensen een beetje zorgen. Lekker je pasta opeten.
2: Kom goed.
0: Oké, dankjewel. Roy, succes.
2: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Dat was Roy Luijendijk uit Sommelsdijk. Hij loopt voor, dacht ik, de tweede keer de omloop. De eerste keer moest hij uitvallen. En de mentaliteit is op dit moment goed om die laatste kilometers, die tweede helft van die omloop, dan weer. Dan komt mijn dochter ook nog binnen. Nou, het wordt een gezellige boel hier in de studio. En dat betekent dat Roy in die zin die tocht wel moet gaan halen. Hij heeft goed getraind. En die pijntjes daar loopt hij wel doorheen. Dan gaan we nu toch eventjes luisteren naar die Three Little Birds voor Arjan Hartjesveld.

Dat was om Three Little Birds van Bob Marley, aangevraagd door het team van de eerste hulp in het ziekenhuis. Speciaal voor Arjan Hartjesveld. Die houdt daar de boel veilig in het ziekenhuis. Hij is daar bewaker. En deze was voor hem een absolute Ajax-fan. En dat vanuit de mond van een Feyenoorder. Dat mag dan ook wel weer gezegd worden. We draaien hem graag, hoor, Arjan. Helemaal prima. En een hele fijne nacht gewenst, ook namens je collega's van de spoedeisende hulp in het Dirksland ziekenhuis. Dan gaan we even kijken naar wat er verder nog binnen is gekomen. Jan Opaans, collega van mij, die vraagt hebben, gaan de lopers nog problemen geven, de harde wind nog problemen geven voor de lopers als ze bij Oudorp het strand opgaan? Die vraag die gaan we in ieder geval meegeven aan Jordi Smit, die hier naast me zit. Die gaat zo meteen die kant op, want de lopers zijn net om 11:45 vertrokken in Stellendam vanuit de Vismijn. Daar houdt de organisatie de lopers altijd even een beetje tegen, want anders dan zou het wel heel erg snel gaan. Dan wordt de rij met de lopers en het verschil tussen nummer 1 en de nummer laatste wordt dan wel heel erg groot. En dan kunnen ze de posten allemaal niet meer gaan bemannen. Dus vandaar dat de organisatie zegt om 11:45 in Stellendam, daar mag je pas weg en daar mag je pas je tocht weer gaan vervolgen. Dan gaan we even kijken wie er allemaal bij de visafslag al staan. Wij staan bij de visafslag. En dan gaan we zo meteen eventjes contact maken met Niels Labré. Verder nog mensen die aan de lijn hangen. Kijk ik eventjes naar mijn technicus die daar wat over kan vertellen. Nee, dat kan die niet. Dan gaan we kijken wat het volgende nummertje is in deze playlist die we allemaal hebben gemaakt om de lekkerste muziek bij je thuis te brengen, in de auto of als je aan het lopen bent in de oortjes. Dan gaan we verder met It's Not Unusual van Tom Jones.

0: Al dus Tom Jones met It's Not Unusual. En dan gaan we even kijken in de vismijn bij Jan van Loo. Geen Jan van Loo. Even kijken of we dan contact kunnen maken met Niels Labré. Of we die dan in de uitzending kunnen krijgen. De techniek laat ons het eerste half uurtje op die zaterdag eventjes bij ons in de steek.
1: En dan... Goedenavond, Jeroen. Hoor je mij?
0: Ja, zeker, Niels.
1: Ja,
0: hallo.
1: We hebben verbinding. Goedenavond. Ja, ik ben afgereisd voor mijn eerste plekje naar de visafslag in Stellendam. Hallo, hallo. Hoor je mij?
0: Ja, zeker. Ga gerust je gang.
1: Toppie, joppie. Nee, ik wilde net zeggen, ik sta bij de visafslag met Wes. Want jullie delen hier lekkere dingen uit aan alle lopers.
2: Dat klopt, ja. We delen garnalenkroket uit. En dat is echt gemaakt van de Stellendamse garnaal. Die komen hier binnen, worden vers gevangen. Gaan gelijk naar Zeeland, naar de ambachterie. En die maken daar heerlijke kroketten van. En die sponsoren wij aan de lopers en de vrijwilligers.
1: En hoe komen de lopers hier binnen als je ze overhandigt? Hebben ze al behoefte aan een kroket? Zijn ze moe of zitten ze nog vol met energie?
2: Je merkt wel dat de meesten vol met energie zitten en ze slaan hem eigenlijk wel veel af. Maar ja, de echte liefhebbers die blijven gelukkig toch wel even hangen. En die nemen er toch eentje, gelukkig.
1: Ja, en wat is nou een geheim van een goede garnalenkroket die jullie hier maken?
2: Sowieso Stellendamse garnalen zonder conserveringsmiddelen van de pijlcentrale hier uit de vismijn. Ja, en gewoon een stukje liefde natuurlijk.
1: En hoeveel delen jullie er nou uit op zo'n nachtavond?
2: We zijn uitgegaan van 750 en we hopen nog dat we boven de 1000 gaan. Maar het is even afwachten. Het is nu nog rustig.
1: En tot hoe laat kunnen de lopers hier kroketten halen?
2: Tot 3 uur.
1: Nou, ik denk dat ik er ook maar eentje moet proberen. Terug naar jou, Jeroen, in de studio.
0: Dankjewel, Niels, voor jouw eerste bijdrage daar vanaf de vismijn. Dan toch nog maar even kijken of we contact kunnen krijgen met Jan van Loo. Geen Jan van Loo, dan kunnen we nu in ieder geval eventjes gaan richting de update.
3: Volg de lopers op de voet.
4: 26 uur lang.
3: Stap voor stap.
4: Wij zijn erbij.
3: Omloop Radio. Bij Omroep Archipel.
4: Zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Elk half uur hebben we een soort van update voor u. Vanavond, gisteravond om 7 uur zijn de lopers vertrokken uit Oldgensplaat. En de eerste lopers zijn alweer vertrokken om 12:15 vanaf de vismijn in Stellendam. We zijn bezig aan het 6e uur en de ruim 1100 deelnemers die lopen nog. Want we hebben nog geen meldingen van uitvallers. Het strand komt in zicht. We gaan daar zometeen een verslaggever ook naartoe toesturen om te kijken hoe daar de weersvoorspellingen zijn. En dan over het weer gesproken, dan kunnen we voor de komende uurtjes melden dat het bewolkt is. De thermometer blijft steken op zo'n 17 graden, maar het voelt dan wel weer als 14 graden. Het is inderdaad tijd voor de wat langere mouwen en broekspijpen. En wel fijn dat het lekker droog blijft de komende uren bij een matige zuidwestenwind.
4: Omroep Archipel, zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is de Omroep Update.
5: Maria.

0: mijn leven.
1: Man Eater van Hall & Oates. Lekkere plaat zo om pak een beetje 10:50. Welkom bij de nachtploeg van Omroep Archipel. We zijn bezig met Omloop Radio tot vanavond. Want ja, vanavond is het alweer helemaal klaar. Die omloop vanavond 8:00. Tot die tijd zenden wij uit. Je kan ook kijken naar ons. Want er staat hier een prachtig mooie camera in de studio. En die af en toe geeft beelden ook vanuit die studio. Maar ook vanuit Stellendam, vanuit de Vismijn. En Jan, we gaan het nogmaals proberen.
2: Ja, Jan is hier gewoon, maar de Vismijn is een beetje te geïsoleerd, denk ik. Want het is haast bijna geen verbinding te maken in die ruimte. Ik loop hier naast Dennis Hokke. Dennis, je heeft hoeveel keer die omloop gedaan?
3: 5 keer, Jan.
2: 5 keer, en ging dat makkelijk?
3: Tot hier wel.
2: Tot hier wel. En daarna geen aspiratie meer gehad om het nog eens een keer te doen?
3: Zeker. Volgend jaar, want dan hoorde ik dat Jan Verlo ook meedeed. Dus dat is wel leuk.
2: De verhalen gaan rond dat ik volgend jaar de omloop ga doen. Ja. Ik weet niet welk juice kanaaltje dat erachter zit, maar...
3: Nee, dat spreken we net af. Dus,
2: Niet Dennis, ja, hij blijft grappig, hè? Ja. Hij speelt ondertussen bij OFB 4, denk ik, of zo, of niet, Dennis? Veteranen zelfs. Zo ver is hij al afgezakt. Ja. Ja. Dennis Hokke, ooit sterspeler bij OFB. Een verdediger van staal was hij gewoon. Maar ja, hij loopt te pochen dat hij 5 keer die omloop heeft gedaan. Maar ja, we lopen even terug naar de visserslag. Want het is hier echt, je moet die kilometers maken. Wil je weer aankomen waar de deelnemers zijn. Ik heb er net even lekker een garnalenkroketje wezen halen. Jazeker. Die krijg je hier gewoon aangeboden op het terrein van de visserslag. Er staat een kraampje voorin en dan krijg je een garnalenkroketje. Het is een bedrijf die dat daarin gespecialiseerd is. Nou, daar maken we dankbaar gebruik van. Dus dat was sowieso lekker.
1: Ja, Niels is je al vol geweest, Jan.
2: Ja, Niels is aan mij. Amarvo, Niels zou pas 2 uur beginnen. Maar Niels is er nu al lekker aan de garnalenkroketten. Heb je hem begrepen?
1: Ja.
2: Wie is er slimmer?
1: Ja.
2: Hij of ik? Ja. Nee, maar laten we lekker doen. Ik loop even naar de hal toe. Ondertussen gaan er gewoon weer deelnemers vertrekken, zeg maar. De sluisdeuren gaan af en toe weer open voor een groep die binnen is gekomen. En die hier hun tijd hebben uitgezeten, hun eten op hebben. En die kunnen dan weer beginnen. Ik loop nu even de hal in, kijken hoe druk dat het is. Want zoals ik zeg, het is een...
1: Kijk uit voor je verbindingen, Jan.
2: Ja, ik denk dat die zo weer weg is. Maar... Ik loop even naar mijn broer.
1: Kijk, en daar gaat Jan verloren zijn verbinding als hij die vismijn inloopt. Want de muren zijn daar nogal dik. En dan is het slecht luisteren naar het gekraak.
2: In feite kun je binnen in de visserslag geen interviews doen. Omdat er gewoon geen bereik is. Zo simpel is het.
1: Ja.
2: Dus ja, we blijven lekker buiten staan. Er staan een hoop mensen die staan hun familieleden en hun kennissen een beetje te supporten, zeg maar. Want de visserslag is een afgesloten gebied. Er mag eigenlijk geen publiek komen. Je mag kijken langs achter de hekken staan. Want er staan de tassen van de deelnemers. Ze kunnen daar nieuwe schone kleren pakken, nieuwe schoenen en noem maar op allemaal. En dan kunnen ze hun tocht weer vervolgen. Maar ik blijf lekker buiten, want binnen is er geen bereik. Dus ja... Gaat er niet worden, Jeroen?
1: Nee, dat is zeker. Goed, Jan. Nee. Tot zover de visafslag daar in Stellendam. Gaan wij naar de Midnight at the Oasis van de Brand New Heavies.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: We gaan contact opnemen met startnummer 499, Christel Timmers. Christel, goede nacht.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo. Hoi.
1: Hoe gaat het? Want je zegt, waarom doe je mee? Het lijkt me gewoon een bijzondere ervaring. En als flakkeer, nou moet je dat een keer gedaan hebben, die omloop. Maar het lijkt me ook een mooi avontuur. Is het een mooi avontuur?
2: Het is zeker een mooi avontuur. Het is hartstikke leuk. En heel bijzonder om te doen.
1: Ja, en hoe bevalt het zo in de nacht?
2: Ja, goed. Het is eigenlijk niet heel donker. Ik denk doordat het volle maan is, hebben we veel licht. Dus dat is heel fijn.
1: Dat is hartstikke fijn. Hè? Dit jaar ga je een bijzonder avontuur aan, je zei het al. Je gaat meedoen met de omloop. Niet alleen om persoonlijke uitdaging, maar ook om geld op te halen. Hè? Wat is jouw verhaal?
2: Ja, dat klopt. Ik loop voor Parkinson Nederland en voor Parkinson boksen bij Sports for All. Vorig jaar is mijn vader overleden aan de gevolgen van Parkinson. En ik wilde heel graag hem eren, maar ook gelijk iets moois doen voor beide doelen.
1: Dat is zeker. En ik begrijp dat je geld aan het inzamelen bent en dat je ook een t-shirt draagt. Wat
2: met
1: mensen...
2: de QR-code.
1: Met de QR-code, nou dat zeker. Ja. En wat dat gaat, ik moet ook bekennen. Ik heb gisteravond ook al een tientje bij jou in de spaarpot gedaan. Dus dat komt helemaal goed. Want ja, mijn vrouw die loopt ook rond, ook met diezelfde QR-code.
2: Echt?
1: Ja.
2: En dat is Ilvia.
1: Ja, dat klopt.
2: Oh, wat leuk. Kijk, goed zo.
1: Maar goed, in die zin, je hebt dan twee goede doelen. Parkinson Nederland en Parkinson boksen bij Sport for All in Sommelsdijk. Dus daar gaat het geld dan naar een heel goed doel toe. Eventjes naar je persoonlijke uitdaging. Heb je veel getraind?
2: Ik heb veel getraind, veel gewandeld. Meegedaan met de Zeven Dorpen. En vooral veel gewandeld.
1: Hé, hey, waar loop je nu?
2: Ik loop nu richting Stellendam.
1: Oké.
2: Okay.
1: Nou, lekkere pasta eten zometeen. Dan kunnen mensen jou herkennen aan 499, het startnummer. Verder is het nog bijzondere kenmerken, maar behalve die QR-code.
2: Mijn
1: stel
2: een t-shirt, daar kan je me wel goed aan herkennen, denk ik.
1: En dan de QR-code scannen en dat spaarpotje verder vullen bij jou.
2: Ja, nou, dat zou heel leuk zijn.
1: Goed, Christel, later op de dag gaan we je absoluut nog bellen. Want zo te horen ben je nog fit genoeg. En gaat ongeplaatst steeds dichterbij komen voor je.
2: Ik hoop het, ja, zeker.
1: Goed zo, Christel, dankjewel. Succes. Doeg. Christel Timmers was dat. Zij loopt voor de Parkinson, omdat zij helaas haar vader moet missen, die overleden is aan die verschrikkelijke ziekte. En al het geld wat daarvoor nodig is om die ziekte tegen te gaan, daar doet zij een steentje aan bijdragen. Dan gaan wij even kijken of wij dan verder nog wat kunnen melden vanuit de app 0187. En dan betekent dat 682630 aan het eind. Daar kunnen de berichtjes naartoe. Je komt dan helemaal hier bij ons in de studio terecht met jouw berichtje. En dat heeft Wendy uit de Anne Frankenlaan ook gedaan. Hey, toppers Chris. En dat is dus voor Christel Timmers, denk ik. Deze lekkere loopplaat is voor jou om je aan te moedigen. The Proclaimers. And I'll be gonna be 500 miles.

0: Jan van Loo die meldt zich al in de appgroep. Daar gaan we zo meteen eventjes naar kijken. Maar hoe is het nou eigenlijk ontstaan, die omloop? In 1989 is het idee ontstaan. Theo de Vos en enkele wandelmakkers die vatten dat plan op om simpelweg het hele eiland rond te lopen. Het uitgangspunt was eenvoudig en als uitdagend houdt het water aan één kant. En uiteindelijk kom je ongeveer na 110 kilometer weer terug in Otgensplaat. En in 1990 is dan de eerste officiële omloop. Die van Goeree Overflakkee, die wordt dan georganiseerd. Start en finish in Otgensplaat. En doen ongeveer 80 wandelaars mee. Circa 40 weten die zware tochten uiteindelijk te volbrengen. Regen en blaren maken die eerste editie meteen tot een echte beproeving. 80 wandelaars, Jan van Loo. Die heb jij waarschijnlijk al voorbij zien komen.
1: Circa heb ik er 80 voorbij zien komen. En ik zie ondertussen ook al een beetje... Wat zie ik hier nog... De verzorger van DVV 09. Ja, zeker. Hij is ook geraakt. Het ellende is een beetje dat er ook mensen zijn die een jasje over hun kleding hebben aangetrokken. Waardoor de ruggennummers weg zijn. Zodat je niet allemaal ziet wie er binnen is. Maar Deen Heijsbroek, die is in ieder geval binnen. Die liep redelijk vooraan. Maar hij moet het toch een beetje af gaan laten zien. Want het is best wel pittig aan het worden. De wind is stram. En het is vervelend. En ja, je ziet ze allemaal wel een beetje rekken en strekken. En het komt een mondjesmaat binnen, echt. Het is net dat ik Kees Grimwis binnen zag komen met een kroket in zijn mond. Kees die is onze medewerker, onze technici van diverse programma's bij Archipel.
0: Jan, als je het goed vindt, gaan we vlak voor het nieuws nog heel even naar Niels. Want die staat met een loper.
1: Tuurlijk. Is goed.
0: Niels? Niels, welke loper heb jij naast je staan?
2: Ben ik live?
0: Ja, kom maar.
2: Goedenavond Jeroen, ik hoorde jou niet, dus ik hoop dat je mij wel hoort. Maar ik ben onderweg naar de visafslag van Stellendam samen met Peter. Peter, hoe zijn de beentjes?
3: Ja, prima. Nog volop energie.
2: Ben je toe aan de eerste... Nee, dit is niet de eerste. Ben je toe aan de volgende stop?
3: Ja, absoluut. Altijd lekker om heel even te zitten en even wat te eten. Wat zout er naar binnen en dan gaan we weer door.
2: Ja, ik kom er net vandaan en ze hebben daar garnalenkroketjes. Heb jij daar trek in?
3: Die sla ik over, maar voor de mensen die dat wel lusten, ga gerust hier gaan. Lekker.
2: En Peter, jij komt niet van dit eiland. Wat is de reden dat jij meedoet aan de wandelwedstrijd?
3: Mijn collega Kees die heeft mij zo gek gekregen om mee te lopen, dus vandaar.
2: Eerste jaartje?
3: Tweede.
2: Tweede. En hoe bereid je je voor op deze... Tocht?
3: Veel stukken lopen. Proberen lange afstanden te lopen. Te variëren in tempo, in ondergrond. Op die manier.
2: Dit is dus je tweede keer. Hoe voelt het in vergelijking met de eerste keer? Gaat het beter of slechter?
3: Het gaat wel ongeveer hetzelfde. Het grote voordeel is dat ik nu ongeveer weet wat me te wachten staat.
2: Terug naar jou, Jeroen. Wij gaan verder de route in.
0: Precies op tijd, Niels, nog 30 seconden in dat eerste uur op 29 augustus 2026. Dit is Omloop Radio. Jan van Loo, René Haneberg, Niels Labré zijn de verslaggevers. Erik Akershoek, die zit achter de techniek. En René Haneberg zit hier helemaal een beetje uit te puffen en uit te zweten van zijn bijdrage bij Omloop Radio. Morgenmiddag is hij weer te beluisteren. Tot straks na het nieuws van 1 uur bij Omloop Radio.
4: Ja, goedendag, Richard Groenendijk hier van Utgoeree. Ja, ik zit lekker op de bank, maar ik wens jullie heel veel succes. En heel veel plezier met elkaar. En zet hem op, hé. Omloop Radio.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders... Toyota dealer Bosman Dirksland... Coöperatie Deltewind Oude Tongen... en De Wit Assurantie Stellendam.
6: Ons eiland, altijd dichtbij... Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
7: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex... hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska... deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli... werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbare auto en persoonlijke service? Dan ben je bij Toyota Bosman in Dirkstrand aan het juiste adres. Als officiële Toyota-dealer staan we klaar met deskundig advies, professioneel onderhoud en een ruim aanbod aan nieuwe Toyota's en betrouwbare occasions. Kom langs aan de Watertoren 69 in Dirkstrand. De koffie staat voor je klaar.
9: Je hebt het hele jaar hard gewerkt op Hyundai Flaké. Dan wil je zorgeloos op vakantie. Geen stress, niet eindeloos zoeken, gewoon alles perfect geregeld. Van familiereizen tot luxe maatwerk. Your Travel reisbureau Marleen Schijgrond uit Vierpolders helpt je verder. Jouw vakantie is ons werk.
6: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Omloop Radio.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota dealer Bosman Dirksland, mobiliteitspartner Omloop Radio.
10: Omloop Radio. Hallo, ik ben Theo van Bier, fractievoorzitter van D66 Hoeree Overflakkee. In 2024 mocht ik zelf de finish halen in Opdrachtsplaat met een mooie medaille als resultaat. Vorig jaar ben ik helaas uitgevallen in Ouddorp, maar ook van die tocht heb ik genoten. Ik weet hoe mooi en zwaar de omloop is, dus ik wens alle lopers heel veel succes. En ook al haal je het niet, wees trots op jezelf. Het feit dat je meedoet, is al een hele prestatie. Geniet ervan en succes! Omloop Radio.
6: Dit is de streekomroep van Hoeree Overflakkee. Omroep Archipel. Live. 26 uur lang. Met verslagen.
11: Het centrum waar je naar binnen kan en waar van alles te krijgen is. En ook de EHBO druk bezig is.
6: Sfeerimpressies.
12: Alleen, dat was ook op het strand ook nog best wel bij het water hard.
6: En interviews.
13: Nou, wat pandjes die ik niet verwacht had. Mijn onderrug doet zeer. Dus af en toe moet ik even gaan zitten.
6: Zodat u geen stap hoeft te missen. Dit is Omloop Radio.
0: Welkom bij het 7 uur van Omloop Radio. Mijn naam is Jeroen Wit. De techniek is in handen van Erik Akershoek. Jordi Smit is onderweg richting de reddingsbrigade om daar eens even polshoogte te gaan nemen. Wat het weer daar doet, maar wat vooral de wind het daar doet. En Niels Labré die staat voor ons nog op en rond de visafslag in Stellendam, waar er heerlijke kroketjes te koop zijn. En daar waar de lopers een pasta kunnen gaan nuttigen en wat verzorging kunnen gaan krijgen. 105.9 aan die kant van het eiland. Daarop kunt u afstemmen om ons verder te beluisteren. Via de DAB kunt u luisteren via de Omroep Archipel app. En die daar is te downloaden. Natuurlijk via de App Store en de Play Store. Verzoekjes en opmerkingen voor ons of voor de lopers kunnen naar 0187-682-630.
6: Omloop Radio, zodat u geen stap hoeft te missen.

0: Dan gaan we kijken waar Niels Labrée uithangt. Die liep net een heel stukje voor de vismijn van Stellendam. Niels, waar sta je nu? Hebben we... Nee, hij is er niet. Dan gaan we het zo meteen nog eens een keer proberen. Ik zei je, dan... ja, nu is Niels er wel.
1: Ja, ik loop...
0: Ja, hoor.
1: Ik ga eens even iemand aanspreken. Goedenavond, wat is jouw naam? Wat is jouw naam?
2: Henry.
1: Henry, goedenavond. Je bent live op Omroep Archipel. Kom je hier van het eiland af?
2: Ja, hoor. Goede reden.
1: Goede reden. Eerste keer dit jaar?
2: Ja, zeker.
1: En hoe gaan de beentjes tot nu toe?
2: Ah, ik mocht niet klagen. Ik loop nog. Ik moet nog blijven lopen.
1: Ja, we gaan zo onderweg naar het eerste punt. Heb je al zin in even een pauze, even wat eten?
2: Ja, zeker. Ik moet even een nieuw sokje aan, dus ik kan niet wachten.
1: Oh, wat is er aan de hand met je voeten dan?
2: Ja, een beetje zand en steentjes, zeg maar.
1: Die heb je onderweg opgelopen?
2: Ja, ja zeker.
1: En, dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij inderdaad. En dit is de eerste keer dat je meedoet. Waarom doe jij mee?
2: Een beetje goed de deur steunen.
1: En welke goede doelen in het bijzonder?
2: Iets met kanker. Mijn vriendin heeft dit geregeld. Dus,
1: Jouw vriendin heeft je opgegeven?
2: Ja, juist. Het was haar idee. Ik zeg al jaren, ik zal een keertje meedoen, maar het is nooit wat gekomen. Na 8 jaren doe ik het wel mee.
1: Nou, dat is toch heel mooi. Precies. Nou, heel veel succes. Jeroen, ik zeg terug naar jou, terug naar de studio.
0: Dankjewel, Niels, daar vlak voor de vismijn. Ja, zo kan je ook meedoen met de omloop. Dat je denkt van, mijn vriendin heeft me opgegeven. Nou ja, goed, dan gaan we maar lopen. Dan hadden we het over de eerste officiële omloop. In de jaren 91 tot en met 94 is er een razendsnelle groei ontstaan voor de deelnemers aan dit evenement. In 92 was er al sprake van bijna 300 deelnemers. En de tocht voert over die 110 kilometer over de buitendijken, stranden en door natuurgebieden. In 94, pas de vijfde editie, wordt de grens van 500 deelnemers al bereikt. En de tocht is zelfs vrijwel direct na opening van de inschrijving al volgeboekt. En er ontstaat dan ook al een wachtlijst. En er komen inmiddels wandelaars uit heel Nederland en zelfs enkele buitenlandse deelnemers daar in 1994 al doen al mee daar aan die omloop van Goeree Overflakkee. Kijken we eventjes of er verder nog wat mensen zijn. Ik krijg prachtige foto's binnen. Jordi is inmiddels aangekomen bij de reddingsbrigade in Oudorp. Die gaat voor ons eventjes polshoogte nemen voor wat betreft de weersgesteldheid daar op het strand van Oudorp en hoe hard de wind daar waait.

0: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht, zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Elke uur dan bellen we altijd twee lopers. Nu startnummer 310, Daphne van der Waal uit Stadje Draagbrood.
2: Hoi.
1: Hoi. Hey, Daphne, 22 jaar. Je doet veel aan sport, fitnessen, kickboksen en wandelen. Maar ja, dan is het toch eigenlijk een beetje met twee vingers in de neus die omloop lopen, of niet?
2: Ja, tot nu toe zitten we er lekker in.
1: Ja, oké, nou, dat is goed om te horen. Dus de beentjes voelen goed?
2: Wat zei je?
1: De beentjes voelen goed?
2: Ja, zeker.
1: Waar loop je op dit moment?
2: Bijna bij Stellendam.
1: Bijna bij Stellendam. Nou, daar staan een aantal verslaggevers staan daar te wachten op je. Je kan daar lekker een pasta eten. Tot nu toe, je wilde de uitdagingen aangaan voor jezelf. Het is de eerste keer dat je meeloopt?
2: Ja, klopt.
1: En hoe voelt die uitdaging?
2: Ja, tot nu toe gaat het me nog makkelijk af.
1: En heb je veel getraind?
2: Ja, gemiddeld.
1: Wat is je grootste afstand geweest?
2: 40 kilometer.
1: 40 kilometer. En hoeveel in totaal aantal kilometers heb je getraind voor de omloop?
2: Ja, dat heb ik denk ik 4 keer gedaan of zo.
1: Kijk.
2: Maar niet 40 kilometer hoor.
1: Nee. Hey, maar startnummer 310, dan was je er snel bij met in schrijven.
2: Ja, klopt. Ik liep te tulpen toch? Dus toen dacht ik, nou, let's go.
1: Ja.
2: Schrijf me in.
1: Jazeker. Hey, en heb je nog zoiets zo van, dat wordt mijn zwaarste stukje? Of ja, je moet het natuurlijk eigenlijk allemaal maar een beetje gaan ontdekken, hè?
2: Ja, nou, ik denk wel Oudorp.
1: Het strand? Ja.
2: Ja.
1: Nou, daar staat Jordi Smit staat daar voor ons. En die gaat zo meteen vertellen wat er allemaal jou te wachten staat daar op het strand. Qua wind daar bij Stellendam. Want als ik hier naar buiten toe loop, dan waait mijn haar in de scheiding.
2: Ja, dat valt hier nog wel mee.
1: Dat
2: valt een beetje beschut.
1: Oké, nou goed. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. En je verwachte eindtijd, 4 uur, dat zit er nog wel in, hè?
2: Ja, dat hoop ik wel.
1: Ja, je weet allemaal niet wat je tegenkomt in die zin.
2: Nee,
1: okay,
2: zie het wel, maar ik hoop wel dat ik het red.
1: Goed zo. Daphne, heel veel succes, hè?
2: Dankjewel.
1: Jij ook bedankt. Daphne van der Waal uit Stad het Haarlemvliet. Eerste keer dat ze meedoet. De uitdaging wil ze aangaan voor zichzelf. En 22 jaar is ze. Veel aan sport doet ze. En ze werkt in de zorg. En dat is altijd goed, hè. Goed, dan gaan we eens even kijken of we ergens nog wat mensen op de pad hebben. In het veld hier op het eiland. Of in de richting van Stellendam. En dan gaan we na de volgende plaat eens eventjes kijken bij de reddingsbrigade. Maar eerst Phil Collins en I Can't Stop Loving You.

0: Phil Collins hoorde je met Can't Stop Loving You. We gaan er kijken in Stellendam bij Niels.
1: Hallo Jeroen, goeie avond. Ik sta hier met de moeder van Lisa van Loopbrug. En volgens mij komt ze nu de hoek om, toch?
2: Ja, het lijkt of ze daar komt, daar in het midden, zeg maar. Met z'n drieën zijn ze. Eén met een wit shirt.
1: Eens even kijken, wij kijken verderop. Ik zie s'nachts niet zo heel goed, maar jij ziet haar?
2: Nou, ik ga eens even goed kijken, hoor. Heb je precies die auto lichter erin?
1: Ja. Nou, wij staan in ieder geval bij de vissersafslag, bij de ingang van de vissersafslag. Jij bent de moeder van Lisa. Wat is Lisa voor persoon, als ik het heel snel mag vragen?
2: Ja, die is sportief, spontaan, leuk.
1: Hey. Ja, komt ze daar? Ja, daar komt ze aangelopen. Onder luid applaus. Ja, kijk eens aan. Daar komt ze.
2: Daar komt ze. We gaan even met haar meelopen. Hey. Daar zo, de middelzussen.
1: Hey Lisa, hoe gaat het? Live op Archipel, hoe gaat het?
3: Ja, wel goed eigenlijk. Ik heb zin in die garnalenkroket.
1: Ja, snap ik. Ik heb er net op, die is lekker. En hoe vind je het om je moeder te zien?
3: Ja, leuk. Die support is echt heel leuk.
1: Ah, ze worden omhelst door elkaar. Nou, ik laat jullie weer even. Wij gaan terug naar de studio.
0: En die garnalenkroketten, die doen het hem wel daar in Stellendam. Jordi, hoe is het bij jou daar op het strand? Garnalenkroketten, ik durf het bijna niet te vragen, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet.
4: Nee. Ben ik goed te horen?
0: Zeker.
4: Mooi. Ja, nee, ik ben nu net aangekomen bij de reddingsbrigade in Oudorp. En ik kom even binnen om me even voor te stellen. En toen werd ik gelijk gewaarschuwd van, nou, als jij straks het strand op gaat, pas op voor die zeehondjes. Want we gaan richting Springtij. En we hebben maar een klein strookje strand over, dus dat gaat pittig worden. Ik ga straks even iemand erbij halen voor het volgende item, om daar iets meer over te vertellen. Want de lopers gaan het zwaar krijgen. En zeker de lopers die net wat later het strand op gaan. Want rond 4 uur staat het water op zijn hoogst. Dus spannende tijden hier op het strand in Oudorp.
0: Dan dus Jordi Smit daar op het strand Springtij. Ik heb ooit wel eens meegemaakt dat de mensen dus de duinen in moesten vluchten vanwege het hoge water. Dat het strand helemaal overspoeld werd door de vloed. En dat voor hele gevaarlijke en bijzondere taferelen zorgde tijdens die omloop. Dat was ergens in de jaren 90. En Gerrit Poortvliet was toen nog de voorzitter van de stichting Omloop. En onze verslaggevers toen tijd, die melden van alles dat daar mensen het prikkeldraad in liepen. Maar Gerrit die zei van nee hoor, er is niks aan de hand. We hebben het allemaal onder controle. En uiteindelijk was dat ook zo hoor. Dus die organisatie die staat voor de omloop. Dan kunnen we gaan kijken of we gaan luisteren naar Down Under, Man at Work. Die gaan we draaien. En dat betekent dat je luistert in de nacht van Omroep Archipel met Omloop Radio tot 8 uur vanavond. Vanavond.

0: 24 uur lang. Stap voor stap. Wij zijn erbij. Omloop Radio. Bij Omroep Archipel. Zodat u geen stap hoeft te missen.
1: Elk half uur krijgt u een update van wat er is gebeurd in het afgelopen uur. Het is alweer een tijdje geleden, maar de drukte op Middelharnis op het havenhoofd was enorm. Verslaggevers van Omroep Archipel melden dat de auto's geparkeerd stonden bij het voormalig korfbalveld van Goodluck. Zo druk was het. De lopers zijn om 12:15 het vorige uur al vertrokken uit Stellendam naar de pasta en de garnalenkroketten. En de laatste lopers bereiken nu zo'n beetje Stellendam. Op het strand is het springvloed. Dat betekent dat er een klein strookje strand over is om over te lopen. 4 uur vannacht is het hoogwater. Dan gaat het water weer zakken. We zijn bezig met het 7e uur. En de ruim 1100 deelnemers die lopen nog. Dan het weer. Als ik zo snel mogelijk kan kijken, dan klopt dat. Vandaag wordt het op Goede Heuvelvlakke wisselvallig. Eerst veel bewolking, later af en toe zon en enkele buien. De temperatuur loopt op tot ongeveer 22 graden... met een matige krachtige zuidwestenwind. Tegen de avond neemt de bewolking weer toe, maar dan hopelijk zitten we al thuis met de beentjes omhoog en volgt er regen, waarbij aan de kust kans is op onweer en windstoten tot ongeveer 70 km per uur. Dat allemaal is dat voor vanavond, maar nu zitten we in de nacht met een volle maan en Ilse de Lange.

it be unbreakable? All the words we say end up distorted.

Misschien wel een van de beste zangeressen van Nederland. Ilse de Lange en Lay Your Weapons Down. Nog een stukje geschiedenis van de Omloop in de jaren 90. De goede doelen worden belangrijk. Naast de sportieve prestatie krijgt de Omloop een maatschappelijke functie. Wandelaars laten zich sponsoren, om het zomaar eventjes netjes te zeggen. En de opbrengsten gaan naar de goede doelen. Daarmee wordt de tocht meer dan alleen een wandeltocht en wordt het een nog groter eilandelijk evenement. In 2000, bij de 11e Omloop, staan er ruim 900 lopers aan de start. En profvoetballer Peter van Vossen, wie kent hem niet? Jan, ik schrok er pas alleen van toen ik hem weer op televisie zag. Die man is toch best oud geworden. De deelnemers zamelen dat jaar meer dan 35.000 gulden in voor de goede doelen. Dan eventjes kijken of we nog een verslaggever hebben. Nee, dat hebben we niet. Dan kunnen we rustig de nacht in gaan. Verder de nacht in gaan met Taylor Swift en Opalite.

0: 10 over half twee, de tijd gaat snel. Als je het naar je zin hebt hier in de studio, verzoekjes kunnen aangevraagd worden via 0187-682-630 of via de Archipel-app. Dan eventjes drukken op het driehoekje rechtsbovenin en dan komt er een groen balkje. En als je daarop drukt, heb je direct contact met ons in de studio voor jouw verzoekjes of op- of aanmerkingen en aanmoedigingen voor jouw loper. Waar we ook benieuwd naar zijn, is de situatie bij de reddingsmaatschappij daar op het strand in Oudorp, Jordi Smit.
1: Yes. Ik sta hier met Koen Sperling. Een van de bewakers hier van de post bij de reddingsbrigade. Koen, afgelopen 2 jaar stond je hier niet?
2: Heel eventjes dan, 1 minuut of 5. Ik heb 2 keer meegedaan, maar deze keer even niet, inderdaad.
1: Nee, en daar baalde je om 7 uur toch al van. Maar het kan echt niet, hè, dit jaar.
2: Nee, klopt. Ik heb last van mijn heup eigenlijk al naar aanleiding van de laatste omloop. Behoorlijk wat behandeling gehad, fysio, osteopaat, maar het is nog niet echt over. Dus het was niet verstandig en ik zit ook met een verbouwing thuis. Dus al met al vul ik dit jaar op een andere manier in.
1: Ja, en die andere manier is hier bij de reddingsbrigade, de post bemannen. De post voordat men het strand op gaat. Wat kunnen de lopers verwachten? Want de eerste 2 zijn nu net hier voorbij. Wat gaan ze de aankomende kilometers verwachten richting het Gosje?
2: Nou, je hebt sowieso net voor deze post heb je al een aantal kilometer strand te pakken gehad. Alleen dat is wel vaak wat vlakker, wat beter te belopen. En zometeen krijg je een stuk, zeker omdat er nog een vloed aan zit te komen rond 4 uur. Wat een stuk smaller zal wezen, dus het zand zal daar toch wel wat zachter zijn. En Zuidwest 4, dus de wind tegen het kopje in. Dus dat wordt een pittig stukje.
1: Ja, en wij keken net op buienradar. Rond 1 uur of 5.
2: Klopt, komt er ook nog eens regen aan. Dus ik denk dat het wordt even een heel taai stuk. Maar als je daar doorheen bent als loper, dan krijg je zoveel motivatie en inspiratie. Dan ga je hem gewoon uitlopen.
1: Dat is het. Een stuk op karakter richting het Gosje. Richting de volgende post nummer 8 uit mijn hoofd. En dan weer shinen.
2: Klopt, RTM even meepakken. En daarna dan zie je de zon opkomen. En dan is het gewoon doorlopen. En dan kom je er zelf een keer aan.
1: Dan wordt het alleen maar genieten. Weer terug naar jou, Jeroen. Dankjewel.
3: Van de eerste stap tot de laatste kilometer. Dit is Loper Belicht. Zodat u geen stap hoeft te missen.
0: Neem contact op met startnummer 384. Xandro Ista, goedemorgen.
4: Oh, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar loop jij op dit moment?
4: Ik ben bijna bij Stellendam.
0: Bijna bij Stellendam. Dus dan loop je toch wel een beetje achteraan, mag ik het zo zeggen?
4: Oh ja, nee, maar ik bedoel de stop, zeg maar.
0: Ja.
4: Dus ik ben al wel even in Stellendam, hoor. Maar.
0: Oh, je bent al even in Stellendam. Oké, nou goed. Dan ben je bijna bij de eerste grote verzorgingspost. Kijk je daar naar uit?
4: Ja, op zich. Even zitten, even wat eten. Dat gaat er zeker wel even in, ja.
0: En denk je dat je nog gemasseerd wil worden? Of denk je van nou, het gaat eigenlijk wel?
4: Meer een beetje preventief. Even wat Elise even losschudden, maar eigenlijk gaat het nog wel.
0: Ook voor jou, ik had het net al, dat heb je misschien niet gehoord, maar even een beetje de geschiedenis ingedoken van de omloop van Goeree Overflakke. Op een gegeven moment worden de goede doelen worden belangrijk in die omloop, begin 2000. Voor jou geldt dat ook, hè?
4: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
4: Vorig jaar oktober heeft mijn toen nog vriendin, maar we zijn in de tussentijd waren we ook al getrouwd. Maar heeft zij de diagnose kanker gekregen, borstkanker. Triple negatief met uitzaaiingen naar de lymfe. En ik heb al die tijd heb ik machteloos toe moeten kijken en er is eigenlijk weinig wat je kan doen. En kosten die erbij kwamen voor een pruik, voor rijden voor bepaalde medicijnen die niet vergoed worden door de verzekering, et cetera, et cetera. Dus toen bedacht ik me eigenlijk om de fundraiser te gaan starten om geld in te zamelen, om dan eventueel dan bijvoorbeeld die pruik voor te kunnen betalen. Want we hadden ook net een huis gehaald en dergelijke. Maar toen, en zo'n pruik is bijna 4000 euro.
0: Ja, ja.
4: Dus toen, die fundraiser gestart. En die schoot eigenlijk best wel flink de pan uit. Dus toen waren we eigenlijk ook van plan om dan het ziekenhuis waarin zij behandeld werd, daar dan het restant zeg maar ervan aan te doneren.
0: En hoeveel heb je toen de tijd al opgehaald?
5: Hij loopt eigenlijk nog steeds. En ik zit nu op de 9000.
0: Kijk, dat zijn prachtige bedragen. Daar ga ik even helemaal met je mee. Want ik heb ook diezelfde ervaring gehad die jij ook hebt gehad. Je kijkt inderdaad machteloos toe, hè?
5: Ja, ja. En dan helaas 14 juli, afgelopen 14 juli, is ze helaas er ook aan overleden.
0: Ja.
5: Dus toen is eigenlijk wel heel de switch gekomen. Dat geld maakt er helemaal niks meer uit. Nu is gewoon een switch dat ik dit nog voor haar doe als laatste eer om aan haar te wijzen.
0: Prachtig. Nou, hartstikke goed. Het is je eerste keer dat je deelneemt aan de omloop?
5: Ja, correct.
0: En goed, je komt uit Middelharnis. Geldt het dan ook een beetje, naast het doel waarvoor je loopt, dat elke flakkeenaar daar een keer aan meegedaan moet hebben?
5: Ja, dat vind ik zeker wel. Ja, ja, vorig jaar had ik al vrienden van me meegedaan. En toen had ik eigenlijk ook al van, eigenlijk hoeft ook wel een keertje als flakkeenaar inderdaad. Dus dat heeft er ook wel een beetje bij meegesteld.
0: Nou, goed. Het is een prachtig en nobel streven wat je doet. Hoe kunnen mensen jou ondersteunen?
5: In welke zin bedoelt u?
0: Nou ja, dat je, je bent nog steeds bezig met die GoFund. Het geld binnenhalen. Zijn er nog mensen die jou kunnen ondersteunen daarin?
5: Ja, er kan eventueel nog gedoneerd worden of zelfs gedeeld worden. Als je op... Ik heb de link op mijn Instagram staan. Dat is -x.ai-. Daar staat het linkje in mijn biografie voor de fundraiser. En dan kan je eigenlijk gewoon doneren en eventueel delen nog als je dat wil.
0: Nou, als je zometeen lekker zit uit te rusten, kijk eventjes op de Archipel app. Daarin kan je contact maken met ons hier in de studio. Als je die link dan een keertje doorstuurt, dan gaan wij daar ook mee aan de slag.
5: Oh, dat waardeer ik enorm. Fantastisch.
0: Goed zo. Xandro Ista, dankjewel voor je korte bijdrage hier bij ons in de uitzending. En weet je, ik kan in ieder geval zeggen dat ik geen flakkeenaar ben, maar in mijn paspoort staat Haarlem. Dus ik hoef in ieder geval niet mee te doen. Dan doe ik erover praten. Vind je dat goed?
5: Ja, dat is goed.
0: Oké, dankjewel Xandro. Hey. Hoe laat denk je binnen te zijn?
5: Voor 6 probeer ik.
0: Voor 6, houden we je aan.
5: Ja, is goed.
0: Oké, dankjewel. Gaan we snel door eventjes kijken. Want Niels, waar ben jij? Waar ga jij?
6: De weg vanuit Stellendam naar de volgende post. Die is in Oudorp. Ja, en onderweg hadden wij een lokale afslag genomen. En kwamen we al wat lopers tegen op, laten we zeggen, een best wel donkere weg. Liepen de lopers richting de Kwade Hoek naar Oudorp. En dat is voor ons ook best wel goed uitkijken naar alle lopers die we zien. Dus wij gaan onderweg naar Oudorp en melden ons daar. En wie weet komen wij nog lopers onderweg tegen.
0: Niels Labré dus vertrokken daar uit Stellendam. En op weg richting het Oudorpse de Kwade Hoek. Goede reden en wat hij allemaal wel niet tegenkomt. En zometeen gaan we nog eventjes verder kijken hoe het ervoor staat qua weersomstandigheden daar bij de reddingsbrigade in Oudorp.

0: Miss Montreal, hier is het. Dan kunnen we gaan kijken bij de kwade hoek. Want daar staat onze Niels Labré. Niels Labré bij de kwade hoek.
1: Hoor je mij?
0: Jazeker.
1: Ik hoor je. Nou, ik moet zeggen, er waren net heel veel lopers hier. Maar het is nu echt onwijs rustig. Ik weet niet of je het hoort, maar misschien hoor je de wind ruizen.
0: Ja, die horen we inderdaad op de achtergrond.
1: En ik zie hier wel een auto staan. Ik ga eens even kijken misschien of die mensen wat ze hier aan het doen zijn. Hallo. Goedenavond, ik ben van Omroep Archipel. Wat zijn jullie hier aan het doen in de midden of nowhere bij de kwade hoek?
2: Ja, supporteren natuurlijk. Aanmoedigen.
1: Op een rustig plek. Wachten jullie nog op een specifiek iemand?
2: Hij is net voorbij, ja.
1: Hij is net voorbij. En deed hij voor de eerste keer mee of doet hij al jaren mee?
2: Voor de eerste keer en nog niet zoveel getraind. Dus, maar het ging goed.
1: Top. En gaan jullie de hele nacht achter hem aanrijden?
2: Ja, is wel de bedoeling.
1: Want volgens mij zag ik... Volgens mij gingen jullie ook net weer vertrekken of zo. Zag ik dat goed?
2: Richting de reddingsbrigade.
1: Richting reddingsvader. Was mijn collega verslaggever. Terug naar jou, Jeroen, in de studio. De lopers lopen langzamerhand de duinen in.
0: Oké, dankjewel. Weet ik niet, kijk mijn technicus eventjes aan of Jordi nog beschikbaar is in de verbindingen. Nee, dat is het niet. Dan kijken we eventjes naar nog een stukje geschiedenis. De omloop is een begrip. In 2010 is het evenement uitgegroeid tot een vaste traditie. Naast de volledige omloop bestaat er inmiddels ook kortere varianten. En de kinderomloop en de 110 kilometer blijft echter de grote uitdaging. Het hele eiland rond in maximaal 24 uur. In 2013 is er dan de verhuizing naar Middelharnis. Na meer dan 20 jaar wordt een grote verandering doorgevoerd. Start en finish verhuizen van Oldgersplaat naar Middelharnis. De organisatie hoopt door de centralere ligging meer publiek en deelnemers te trekken. Deelnemersaantal was in de jaren daarvoor namelijk teruggelopen, maar in de jaren daarna worden die aantallen ook wel steeds minder. En dat tot aan zo'n beetje corona. En dan zijn er een aantal omlopen die dan niet doorgaan. En Tom Kortweg heeft uiteindelijk toch in dat coronajaar stiekem toch nog wel die omloop gelopen met een aantal mensen. Goed, dan tot zover eventjes de verslaggeving en de geschiedenis voor wat betreft dan die verslaggevers en de geschiedenis in dit uur. Jordi die vraagt van kan ik bellen? Ja, dat kan weer. Dan eens even kijken of die dan beschikbaar is als de verbindingen dan hebben toegeslagen in deze fase van de uitzending. Ik kijk mijn technicus aan en die zegt nee hoor, helemaal niks. Verzoekjes of aanmerkingen op onze radio-uitzending van Omroep Archipel, de streekomroep van Goeree Overflakkee. Die kunnen naar 0187-682-630. Gaan we eventjes kijken bij de reddingsbrigade in Oudorp.
3: Ja, ben ik weer te horen?
0: Zeker.
3: Kijk, dat is mooi. Ja, heel even checken. Het begint een beetje gezellig druk te worden. En het leuke is, er zijn nu een stuk of 10 lopers hier binnen. Nu aanwezig. Er zijn ook alweer een stuk of 5 op pad. Maar als je dan aan de lopers vraagt van hey, hoe is het? Dan krijg je toch al wat verschillende geluidjes te horen. De een zegt het was wel een lastig stukje hier naartoe. Al een paar kilometer strand erop zitten. En de wind vol in het gezicht. En de ander zegt oh, de wind valt nog wel mee. En leuk om te melden. We hebben hier net al een loper uit Alkmaar gehad. En de eerste 2 internationale lopers. De 2 Belgische vrienden. Die zijn zojuist ook hier aangekomen. Na het hele uur ga ik zorgen dat ik eventjes met een loper in gesprek raak. En misschien een stukje mee oploop. Zodat we het echt van de lopers zelf kunnen horen. Ik zie er nu inmiddels weer 3 doorstappen. Want ze willen het slechte weer van rond 5 uur voor zijn hier. Dus die lopen gauw door naar de volgende post.
0: Ja, want Jordi, dat slechte weer dat komt er een beetje aan. Je zei het net al, ik heb op de buienradar app gekregen. Hoe erg gaat het worden, denk je?
3: Nee, ik vroeg net aan die mannen hier van de reddingsbrigade en aan Koen Sperling. En zeiden ja, ze verwachten toch wel een millimeter of 5 wat er valt zo binnen een half uur. Dus dat is wel flink. En dat is ook Met de wind in het gezicht. Dus dat gaat wel pijn doen.
0: En die springvloed, hoe erg wordt het strand bedolven?
3: Ja, ze verwachten wel dat er een paadje overlijdt om gewoon goed te kunnen lopen. Alleen het is mulzand, dus ook dat is gewoon pittig.
0: Ja, dus alles dubbel op, wind tegen, regen tegen en het mullenzand.
3: Nou, dan is het wel de echte tocht, hè?
0: Ja, hè? Dan wordt het die monstertocht, hè?
3: Ja, en dan heeft het alleen maar meer voldoening als je dan weer de volgende dag in het zonnetje in het licht loopt. Dus we gaan ze aanmoedigen, we gaan ze straks spreken. Het gaat helemaal goed komen hier op Oudorp.
0: Dankjewel Jordi Smit daar bij de reddingsbrigade op het strand in Oudorp bij paal 10 daar in de buurt en het flauwe werk. En hij staat op het strand en ziet de lopers over dat strand aankomen daar in Oudorp. Waar het misschien, en dat is misschien vervelend voor de mensen die nu vertrekken in Stellendam. Waar het nog wel eens een beetje bar en boos kan worden. Maar dat is de omloop. Zo zit het in elkaar. Hier is het avontuur waarvoor je hebt ingeschreven en straks ga je het bochtje om, krijg je de wind in de rug, loop je richting de slikken. En dan komt daar zo langzamerhand, en dat is misschien een beetje te veel gezegd, de finish in zicht. Tot zover dit uur van Omloop Radio. Straks na tweeën gaan we vrolijk verder. En dat allemaal tot 8 uur vanavond. Dit is Omroep Archipel met Omloop Radio.
4: Toppers van de Omloop. Mijn naam is Tim Jochems, fractievoorzitter van het CDA Goeree-Overflakke. We wensen alle deelnemers heel veel succes toe. En in het bijzonder ook veel succes aan nummer 857, mijn goede vriend Martin Braber, die voor het eerst deelneemt aan de Omloop. Geniet allemaal van ons mooie eiland en wellicht zien we elkaar komend weekend op het zomerfeest in Oude Tongen en wellicht onder het genot van een lekker biertje. Omloop Radio.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Your Travel Agent Marleen Schijgrond Vierpolders, Toyota dealer Bosman Dirksland, Coöperatie Deltawind Oude Tongen en De Wit Assurantie Stellendam.
6: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
7: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela